0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad, ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rij nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje de voorvoer kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Na een staanwedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteken. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken, wat schrijft L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje? Wat schrijven de Gazzetta dello Sport? Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan, waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland, heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Eigenlijk kan dat niet. Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika. In kleine landjes. En is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk. Want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren er natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist, een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiek unie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Tichler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt
2: nou, ja,
1: honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan ze... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Zou je nog een aardige andere anekdote vertellen? Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken. Om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerker BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje of een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat was mijn nieuwtjes, waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Me.
1: All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
7: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Voetbal.
9: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 9 loodzware dagen koersen is het momenteel de eerste rustdag in de Tour de France. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het alles behalve gemakkelijk voor de coureurs. Toch hebben ze het niet bepaald rustig aangedaan. De koers ontvlamde al vroeg met de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die eigenlijk voorlopig althans even vlug alweer afgelopen lijkt. Met de Sloveen al op 2 minuten 45 voorsprong is het de strijd om plek 2 die momenteel eigenlijk het spannendst is. Voor Nederland is het tot nu toe ook een hele goede editie met 2 ritzeges. Sprinter Olaf Kooi legde zijn concurrentie erop in etappe 5 en zondag won natuurlijk Mathieu van der Poel op sensationele wijze de 9e etappe. Ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhoffs. Raymond, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je hebt afgelopen week ook in de Tour gezeten. Er is heel veel te doen geweest rondom de omstandigheden, rondom de hoge temperaturen. Wat heb jij daarvan meegekregen?
2: Ja, met name ook dat men met ijs, met mijn water, tot bepaalde ritten kreeg men het er gewoon niet meer aangevoerd om de renners eigenlijk koel te houden. En ik moet zeggen, de hitte wat er is, die vind ik niks geks. Dat hebben we echt in de 37 jaar dat ik de Tour de France volg, heb ik dat elke keer wel meegemaakt. Zeker in, zeg maar, wanneer je in het hart van Frankrijk bent, in het zuiden van het hart. Dat is gewoon echt een bak oven, zeg maar, in de buurt rond Toulouse. Maar het blijft nu warm, hè? Dat is het grote verschil. Normaal had je daar 2 of 3 dagen en dan reed je weer door koeler weer. Dan kwamen er weer een paar flinke onweersbuien die alles enorm afkoelden. Maar nu zitten we eigenlijk vanaf de start in Barcelona continu in temperaturen te rijden van 30, eigenlijk 35 graden plus. En dat vind ik wel heel uitzonderlijk.
1: Ja, dat is, neem ik aan, ook wat het zo uitzonderlijk zwaar maakt. Is dat, zo zegt, het koelt niet af. Dus het eigenlijk wel terecht dat er zoveel nu wordt gesproken over hitteprotocollen en dergelijke.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet er toch naar gaan kijken. Want als je zelf al rondloopt, we hebben hier die hittegolf in Nederland, 3 of 4 weken geleden gehad. Dat er ook temperaturen bij mij in Maastricht van rond de 40 graden werden aangetikt. Ja, dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Laat staan tot je topsport moet bedrijven. En ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan ga ik nog in de vroege ochtend hardlopen in Barcelona. Nou, het is gewoon een shirt wat je uitdoet, is gewoon drijf en drijf nat. Dus het zijn uitzonderlijke omstandigheden. We hebben natuurlijk wel te maken met topsporters. Maar om dit dag in dag uit te doen, dit gaat enorm veel slachtoffers straks kosten.
1: Ja, zit er wel verbetering in, denk je, de komende weken? Hoe ziet dat er een beetje uit?
2: Ja, richting het komend weekend, wanneer we naar de Vogezen gaan, daar staat regen weer op de planning. Dus eigenlijk vanaf komende vrijdag, dan gaat het weer echt qua temperatuur ook omlaag. Maar de komende dagen blijft het nog heel even warm. En zitten we nog altijd in Centraal Frankrijk, waar het behoorlijk warm is. Ik denk wel dat we de piek gehad hebben qua temperatuur. Zeker die rit naar Bordeaux en naar Bergerac, die waren echt heel uitzonderlijk. En ook die etappe die Mathieu van der Poel gisteren won, daar was het bij de start al plus 40 graden. Bij de finish in Ussel was het gelukkig iets kouder. Maar het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En het is natuurlijk met de klimaatverandering waar we over spreken en die we niet meer kunnen ontkennen. Ja, moet je je toch gaan afvragen, hoe gaan we in de toekomst zo'n Tour de France organiseren? En daar zijn ze mee bezig. En het aflassen van een rit, het vervroegen van een rit. Het klinkt allemaal heel makkelijk om te doen, maar zo eenvoudig is dat niet. Er zitten zoveel belangen bij. Moet je 1 rit nu aflassen en de dag daarna, wanneer de temperatuur nog hoger is, of weer even hoog is, wel weer gewoon doorrijden. Het is niet zo makkelijk. En ik moet zeggen, de collega's van de NOS hebben een hele goede balans opgemaakt. Die hebben eigenlijk weerkundigen laten kijken. Het gaat niet alleen maar om de temperatuur die er heerst. Het gaat ook om hoe de harde soorten brand, et cetera. Ja, er zijn toch heel veel etappes ook geweest waarin dat totaal geen gevaar was. Dat die temperatuur de factor die echt gevaarlijk kan zijn voor mensen. En zeker ook voor sporters die topprestaties moeten leveren. Ja, tot dat echt wel redelijk beperkt is gebleven. Dus ik vind het heel goed dat in ieder geval die discussie nu op gang komt. En ook dan in een rit zoals zondag, dat er 30 kilometer is ingekort. Waardoor de renners toch minder lang aan die extreme hitte bloot worden gesteld.
1: Ja, ik vond de uitleg van Peter Kuipers-Munneke afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, in de avondetappe, wat dat betreft ook een hele, ja, hele goede. Maar ja, dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Waar we het ook zeker over moeten hebben is, nou ja, hoe eigenlijk al vroeg de Tour dit keer op gang komt. Je weet natuurlijk één ding, als je start in Barcelona, je moet naar Frankrijk, dan liggen daar zoiets als de Pyreneeën tussen. Dat hebben we geweten ook.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat de tourorganisatie al een beetje het probleem zag. Want ik ben terug gaan bladeren van wanneer is het voorgekomen dat we slechts één echte bergrit in de Pyreneeën hadden. Nou, ik heb hem niet kunnen terugvinden. En ook AI heb ik ingeschakeld. Die kon hem ook nog niet terugvinden. Dus wat dat betreft dachten ze al van hey, we moeten uitkijken dat de tour niet beslist gaat worden in die Pyreneeën in die eerste 4-5 dagen. Nou, we hebben dus één Pyreneeënrit gehad met de Asper, de Tourmalet en een makkelijke aankomst naar de Cirque de Gavarnie. En daar heeft Tadej Pogacar meteen eigenlijk vernietigend uitgehaald. En wat het meest opmerkelijke voor mij is dat Jonas Vingegaard eigenlijk op de top van die Tourmalet maar 30 seconden achterstand had. Ja, dat liep later op in de afdaling, in de vallei, op het gedeelte Vals Plat. En later ook op die aankomst naar de finish, na 2 minuten 38. Dus als je eigenlijk bergop gaat kijken, was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard, net als de afgelopen jaren, niet zo heel groot. Maar zien we gewoon dat Pogacar in het begin van de Tour een veel betere conditie heeft gehad. Veel beter voorbereid dan Vingegaard er staat. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Vingegaard heeft natuurlijk de Giro d'Italia gereden. Daar 5 etappes gewonnen en met overmacht de roze trui naar Rome gebracht. Ja, duidelijk bij Visma Leasebike is alles met Vingegaard gepland op die laatste slotweek. Wanneer we de laatste 4 dagen de klim naar Auxerre-Malet hebben. 2 keer al op de West, op de vrijdag en de zaterdag. En dan op de zondag nog een klassieker in Parijs over Montmartre. Daar hadden zij gedacht Pogacar toch nog pijn te kunnen doen. Maar ja, 2 minuten 38, ik geloof 2 minuten 42 nu in het klassement. Ja, dat is een behoorlijke kloof. Zoveel heeft Vingegaard in het verleden nog nooit op Pogacar verloren. Ja, en ik zie hem dat ook niet 1, 2, 3 goed maken.
1: Nee, eigenlijk voor je gevoel de enige manier waarop dat nog zou kunnen gebeuren is als Pogacar op een of andere manier een enorme inzinking krijgt. Of als hij, en laten we dat vooral niet hopen, toch ergens uit moet stappen.
2: Nee, kijk, vorig jaar kwamen we later dan erachter dat hij toch een behoorlijke knieblessure heeft gehad. Kijk, je weet nooit wat er speelt bij een renner. Maar als hij gezond blijft, als hij het gevaar wat er achter elke bocht loert, als hij dat kan vermijden, ja, dan is deze Tour de France gewoon beslist. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
1: Hoe belangrijk is Isaac Del Toro hierin? En nog natuurlijk een hele jongen nog, 22 jaar. Zeker een renner voor de toekomst ook. En hij laat ook tot nu toe eigenlijk hele goede dingen zien.
2: Ja, absoluut. Hij was het eigenlijk die samen met Pogacar de aanval op gang bracht. Al moeten we zeggen, ja, het was eigenlijk een 7-traps raket die Pogacar op de Tourmalet kreeg. Hoe dominant de UAE-ploeg daar reed, ja, dat heb ik ook zelden gezien. Ze hebben de tempo zodanig omhoog gebracht dat er nog maar een paar renners konden volgen. Ja, en op het laatste was het die versnelling van Del Toro, waar alleen maar Pogacar antwoord op had. Al kwam Vingegaard toen wel nog redelijk dichtbij. Ja, vervolgens zie je dat Del Toro ook dat tempo van zijn kopman niet kan volgen. En ook verder terugvalt. Zo groot was zijn aandeel niet van Del Toro erin. Maar het is wel heel goed om te weten dat je eigenlijk een van de beste klimmers, één in de, zeg maar, als je 4-5 beste mensen van de Tour heb. Ja, daar hebben er 2 het shirt van UAE aan. Dus wat dat betreft kan Pogacar ook nog gerust zijn dat hij Del Toro heel wat werk kan laten opklappen diep in de finales van de bergritten.
1: Ja, en het is ook ontzettend spannend als je kijkt vanaf, zeg plek 2, plek 3 naar achter. Daar staan een hele hoop hele goede coureurs dicht bij elkaar. Want daarin natuurlijk ook nog zeker genoemd Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas natuurlijk. Misschien nog Florian Lipovic ook nog meenemen, Lenny Martinez. Daar wil ik toch één naam even uitpikken. Paul Sexas, we weten, hij is super jong. Staat onder enorme druk als Fransman in de Tour de France. Maar wat ik zo ontzettend knap vind, is het lijkt hem zo weinig te doen.
2: Nou, kijk, van de andere kant, hij staat natuurlijk onder druk omdat hij de verwachting is van heel Frankrijk. Maar heel Frankrijk zal ook wel begrijpen dat hij pas 19 is, dat hij pas zijn eerste Tour de France rijdt. En dat we nog niet verwachten dat hij meteen de gele trui naar Parijs gaat brengen. Dus wat dat betreft kan hij eigenlijk in deze Tour niet zoveel verkeerd doen. Ik heb aan het begin van deze Tour met zijn manager gesproken, Jona Lauka. En ik zeg, waarom hebben jullie toch gekozen op die leeftijd om hem de Tour te doen? Ja, zegt hij, het grote verschil gaat zijn, als hij niet de Tour rijdt, dan gaan we één winter lang in Frankrijk alleen maar horen, wat kan Paul Sijksas in de Tour de France? En als hij deze ronde heeft gereden, dan heeft tenminste iedereen een referentiekader. En ik denk dat hij daardoor iets makkelijker de winter doorgaat. Maar ook dat hij voor zichzelf een referentiekader heeft, waarmee hij veel makkelijker naar de toekomst gaan kijken. Wat is er mogelijk in een grote ronde? En wat zijn nog de pijnpunten? Dus eigenlijk moeten we Paul Sijksas, hij staat onder druk van de natie. Daar heb je helemaal gelijk in. Frankrijk heeft voor het laatst in 1985 met Bernard Hinault de Tour de France gewonnen. Dan praten we over 41 jaar geleden. Het verlangen dat er weer een Fransman gaat meedoen in die strijd om het geel is enorm groot. Maar ja, voor Paul Sijksas is dit gewoon deze Tour in 2026. Dat is gewoon één grote leerschool.
1: Is het sowieso niet Frankrijk wat, met ook nog Lenny Martinez op plek 8 momenteel in het klassement. Toch wel twee best wel aardige renners heeft die misschien voor de toekomst later wel leuk zijn voor grote rondes zoals de Tour.
2: Ja, Frankrijk heeft op het ogenblik echt heel veel talenten. En ook talenten die een hele goede ronde kunnen rijden. Iemand waar we eigenlijk al veel meer van verwacht hadden, maar die toch een beetje tegenvalt, is Vauquelin. Die rijdt voor de Ineos-ploeg. Is niet goed uit de startblokken gekomen. Maar ze reed vorig jaar ook al een redelijk kort klassement in de Tour. Ja, als je in de breedte gaat kijken, gaat Frankrijk er echt aankomen. En ja, je weet natuurlijk niet welke talenten erop staan. Maar dat Frankrijk de komende jaren weer een rol gaat spelen in de ronde van hun thuisland, dat is voor mij heel duidelijk, ja.
1: Wat is het grootste ding wat je meeneemt uit deze eerste Tourweek?
2: Ja, toch wel de dominantie van UAE Emirates. En dat begin ik toch wel een beetje zorgwekkend te vinden. Hoe zij bepaalde etappes in een houtgreep leggen. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld die rit in Barcelona op Montjuïc. Daar schenkt Pogacar heel even de zege aan zijn luitenant Isaac Del Toro. Als je gaat kijken hoe ze op de Tourmalet reden. Echt gewoon een ploegentijd reden omhoog. En de rest was blij dat ze konden aanklampen. Gisteren stond ik vol verbazing te kijken tot ze eigenlijk ook nog de vroege vluchten niet wilden weg laten gaan. Ik hoorde dan achteraf dat ze in hun gedachten ook nog bezig zijn met het ploegenklassement. Anderen hoorde ik zeggen, ja, maar Tim Wellens en Brandon McNulty, die waren gemaakt voor die ritten. En Pogacar gunde hen ook een dag succes en daarom heeft hij zijn ploeg laten rijden. Ja, als we zo gaan heersen, juist omdat die ploeg uit de UAE met hun vele miljoenen dirhams alle toppers bij elkaar zet. Ja, dan is dit wel een doodsteek voor het wielrennen. En ik denk echt dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we met een budget cap of met iets anders er meer evenwicht tussen de ploegen krijgen. Want dat heeft de Tour de France echt wel hard nodig.
1: Ja, want krijgen we dan nu stiekem een beetje van die Team Sky flashbacks?
2: Ja, misschien nog wel dominanter dan de tijd van Team Sky. Team Sky was natuurlijk ook, zij zijn als eerste eigenlijk begonnen met een bergtrein, een klassementstrein. Zoals dat later door Visma Leasebike ook is genoemd. Ja, en dat wordt door UAE eigenlijk nog verbeterd. En ja, als je gaat kijken, je hebt nog Jonas Vingegaard. Maar ik denk dat achter Vingegaard is voor mij Del Toro gewoon op het ogenblik de nummer 3. Ja, het is zo zonde dat je de nummer 1 en de nummer 3 in dezelfde ploeg hebt. Je wilt de beste renners tegen elkaar zien strijden. En niet met elkaar een trein vormen. Zodat één koning eigenlijk op zijn troon gedragen wordt over de Franse bergen.
1: We moeten het ook nog even hebben over het Nederlandse aandeel in deze Tour. Tot nu toe in de eerste 9 etappes 2 etappen overwinningen. Olaf Kooi, een man die ooit te licht werd bevonden bij Visma Leasebike, die wint een sprint. En natuurlijk gisteren Mathieu van der Poel, sensationeel.
2: Ja, nee, fantastisch. 2 op 9. Dan kun je toch echt wel zeggen dat we nog altijd een wielerland zijn. En dat we absoluut nog meedoen. Ik ben het niet zo eens met jou dat je zegt van Olaf Kooi is bij Visma-Liseberg te licht gewogen. Grote probleem is dat eigenlijk er maar één groot doel is bij Visma-Liseberg. En dat is het winnen van de Tour. En die hele ploeg is samengesteld rondom Jonas Vingegaard. Ja, en om daar een sprinter naast te zetten, waarvan je toch altijd nog een lead-out nodig hebt en eigenlijk nog een extra man. Dus dat kost je 3 man op een ploeg van 8 renners. Ja, dat vonden ze niet passen in hun ambitie om Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard te verslaan. Ja, en toen heeft Olaf Kooi ervoor gekozen om naar Decathlon te gaan. Liep daar heel even in één keer het gevaar, wat niemand deze winter zag, dat de hele ploeg daar rond Paul Sijkshuis samengesteld zou kunnen worden en dat hij weer vast zou lopen in een klassementstrein. Hij heeft toch die kans gekregen, heeft hij zelf afgedwongen, onder meer met een sterke ritzege in de Baloise Belgium Tour. Maar ja, dat hij dan meteen de eerste massasprint wint. En hoe, hè? Met echt enorm verschil. Ja, dat is fantastisch. En het bewijst eigenlijk dat hij gewoon in de top 3, top 4 van de sprinters die op het ogenblik heersen, echt thuis hoort.
1: Ja, en natuurlijk fantastisch bij een Franse ploeg ook nog, hè? Dus dan zijn die Fransen helemaal blij.
2: Ja, absoluut. En dit is echt een Decathlon heeft echt heel veel geld geïnvesteerd in die ploeg. Is ook mede-eigenaar geworden van de ploeg. Er zit echt een serieus plan richting de toekomst. Ja, het is prachtig dat zo'n ploeg dan ook al hun inspanningen beloond krijgt. Ja, en vooral voor Olaf Kooi. Hij heeft zich moeten bewijzen om in die tourploeg te komen. Ja, en als je dan meteen je visitekaartje zo afgeeft, ja, dat geeft toch ook wel een machtspositie binnen dat hele team.
1: Ja, en dan zeker nog even Mathieu van der Poel benoemen, want wat hij gisteren weer liet zien, ongekend.
2: Ja, als je eigenlijk naar het lijstje met de etappenwinnaars gaat kijken, dat zijn eigenlijk alleen maar grote namen, echt kampioenen die gewonnen hebben. Ja, en dan denk je, ja, Mathieu van der Poel hoort daar absoluut in thuis. Maar ja, hij zei zelf, ik krijg misschien 1, 2 kansen in deze Tour waar het kan. Nou, volgens mij was die eerste kans in de rit naar Foix, die gewonnen werd door Mats Pedersen. Daar zat van der Poel wanneer was het? Afgelopen maandag, geloof ik, zat hij niet mee in die ontsnapping. Afgelopen dinsdag was het. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Dus daarmee ging die eerste kans verloren. Ja, dan is hij toch rustig gebleven en wist, ja, de rit van zondag naar Ussel, daar is weer een mogelijkheid. En zo eenvoudig was dat niet, hè? Want ik heb het aantal hoogtemeters gedeeld door het aantal kilometers. Dan kom je op 16,8 hoogtemeters per kilometer. Terwijl als je Luik-Bastenaken-Luik bekijkt, een klassieker waarvan Van der Poel zegt, die is eigenlijk te zwaar voor mij. Ja, daar zit het aantal hoogtemeters per kilometer op 16,9. Dus eigenlijk op een terrein wat net iets wat te zwaar voor Van der Poel is, zo dominant rijden, ja, dit is heel klasse.
1: Ja, nu gaan we ons langzaam opmaken voor week 2. Tot slot nog even kort, wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, dit is toch wel min of meer een overgangsweek, omdat juist het venijn zo in de slotweek in de laatste dagen zit. We gaan natuurlijk wel nog een tijdrit krijgen, maar daar verwacht ik ook niet de grote verschillen. Ik verwacht een beetje de status quo, de sprinters die weer aan bod komen. Misschien dat de aanvallers weer wat ruimte gaan krijgen en gaat er weer een kans nog voor Mathieu van der Poel ontstaan. Maar in het klassement verwacht ik de komende dagen niet veel wijzigingen. Alleen de grote vraag blijft: hoe danig heeft die brandende zon iedereen uitgeput? En hoe is iedereen eigenlijk uit die vreselijk zware eerste week vanwege de verzengende hitte gekomen? En daar gaan we wel de komende week antwoord op krijgen.
1: Ja, nu is het dan wel weer zo, als het iedereen overkomen is, dan is dat natuurlijk weer een grote gemene deler. Dan heeft
2: Ja,
1: het
2: maar de
1: weinig
2: een
1: invloed.
2: kan er goed beter tegen dan de ander. Dus er gaat weer toch een ander element spelen. Je hoorde Van der Poel ook zeggen, ondanks dat hij echt die hittetrainingen ook heeft gedaan, dat hij de eerste 4, 5 dagen echt aanpassingsproblemen had. We weten vanuit het verleden ook dat Pogacar in de echte hitte ook niet zijn beste dagen kende. Heeft daar ook speciaal op getraind. Dus het is toch een fenomeen wat we zeker niet moeten uitschakelen.
1: We gaan het allemaal meemaken. We gaan ons erop verheugen, in ieder geval die tweede week van de Tour. Raymond Kerkhofs van Wielerflits. Dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op donderdag voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gin op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk.

0: regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supportervansport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De triple header met de Italiaanse, Portugese en Zuid-Afrikaanse Grand Prix in het wereldkampioenschap motocross ligt achter ons. En ja, wat is er weer veel gebeurd in een paar weken tijd. In de MXGP kruipt het megatalent Lucas Koenen puntje voor puntje voorzichtig weg bij naast de achtervolger Jeffrey Herlings. Het verschil tussen de twee is momenteel 68 punten. En daarmee voelen die twee extra uitveldbeurten van de Nederlander toch wel wat dubbel zwaar. In de MX2 is het nog wel tweelingbroer Sascha Koenen die aan de leiding gaat. Maar de laatste races is het de Spanjaard Guillaume Fares die boven alles en iedereen uitsteekt. En inmiddels nog maar 14 puntjes achterloopt. Ik ga erover in gesprek met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Nop News Magazine. Stefan, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, het blijft toch ontzettend spannend, ook in de MXGP. Maar tot nu toe lijkt het erop alsof hetgene wat nou het verschil maakt, hetgeen is waar geen enkele coureur eigenlijk over wil nadenken. Maar dat zijn toch misschien wel die twee extra uitvalbeurten ten opzichte van Lucas Koenen voor Jeffrey Herlings.
2: Ja, die twee uitvalbeurten in Duitsland en later in Letland, die blijven Jeffrey Herlings pijn doen. En ik vrees dat daarmee eigenlijk het gaatje geslagen is. Het verschil tussen beiden is echt minimaal. Degene die het beste start weet over het algemeen ook de zege te pakken. Elkaar onder druk zetten. Het is een beetje kat-en-muisspel. Hebben we ook in Portugal gezien. Koenen bepaalt het tempo. Herlings heeft op een gegeven moment een heel mooi lijntje gevonden. Heeft het gevoel dat hij sneller is. Maar ja, moet het op een brutale wijze doen om Lucas Koenen te passeren. Dat gebeurt er dan ook. Herlings wint de Grand Prix in Portugal. Zijn 117e Grand Prix zegen. Maar als je het hele weekend bij elkaar pakt, loopt Koenen weer een puntje uit. En in Zuid-Afrika was Koenen eigenlijk onnavolgbaar. Al was het verschil qua rondetijden eigenlijk minimaal. Alleen in de openingsfase heeft Herlings wat extra werk voor de wielen, omdat hij niet al te best uit de start komt. Ook weer een probleempje op zaterdag, waardoor er een vijftal punten verloren gaan. Ja, en zo stapelen de puntjes zich op. En ja, lukt het niet om die twee keer, die twee nullen die we al eerder besproken hebben, weg te werken. Dus ja, het is een heikel punt. We zijn over de helft van het seizoen. Dus ja, het is wikken en wegen. En we hebben het al eerder over gehad. Koen heeft nog een aantal uitstapjes naar Amerika gepland. Ja, misschien dat dat hem de das om doet, doordat hij heel, heel, heel veel wedstrijden rijdt. Dat het misschien een keer een dipje komt. Aan de andere kant, ja, op 19-jarige leeftijd, ja, dan heb je niet zo heel veel last van een niet zo heel vlug een dipje.
1: Nee, want dat is natuurlijk dingen, nog maar 8 Grand Prix te gaan. Ja, als er ergens een verschil gemaakt moet worden, moet dat voor Jeffrey Herlings er toch wel redelijk snel aan beginnen te komen. Anders wordt dat hem gewoon niet.
2: Ja, precies. En in het verleden was Herlings de koning in het zand. En dan kijk ik naar de wedstrijd in België. Dan kijk ik naar de wedstrijd in Arnhem. Ja, in het verleden kon niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, Herlings het moeilijk maken op de zware zandcircuits. Maar ja, dat is tegenwoordig wel anders. Want Lucas Koenen maakt het hem heel erg moeilijk. En hoewel Herlings uit mijn hoofd vorig jaar de Grand Prix in Nederland wist te winnen, was het eigenlijk Koenen die wat sneller was. Alleen ja, het gaat om de meeste punten. Die pakte Herlings. Maar in deze vorm, die jongen groeit van het vertrouwen. Groeit qua snelheid. En ja, het zijn echt alleen de grote fouten. Misschien een nul of een keer een finish met een handjevol punten. Die ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat Herlings echt terug kan komen in de titelstrijd.
1: Ja, want dat is een beetje zoals nu om en om de Grand Prix winnen. Ja, dan aan het einde van de rekening is dat verschil natuurlijk gewoon nul.
2: Dan is het verschil eigenlijk te klein. Het enige wat je moet hopen is dat Ververe en Tim Geiser zich af en toe misschien een keer ertussen kunnen wringen. Hetzelfde geldt voor Maxime Renault. Maar ja, de laatste weken lopen die ook een beetje achter het tweetal aan Koenen Herlings. Dus ja, om die nou te verwachten dat ze ertussen kunnen komen, dat is eigenlijk minimaal. Het zal over het aantal fouten gaan. Gaat Koenen grote fouten maken, meerdere fouten maken, Lucas om precies te zijn, dan zijn daar nog mogelijkheden. Dan moet hij hetzelfde gaan doen als wat zijn broertje doet. Vallen, slecht starten, rare dingetjes uithalen. Ja, dat zie ik Lucas nog niet doen.
1: Ja, laten we het maar gelijk over Sascha Koenen hebben. Die staat dan nog steeds aan de leiding in de MX2. Nogmaals, dus de tweelingbroer van Lucas Koenen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de laatste weken gaat dat een stukje minder. Nog steeds natuurlijk best wel knap. Hè? Hij wordt tweede in Italië. Hij wordt ook tweede in Portugal. Tweede in Zuid-Afrika. Ook al zitten daar natuurlijk ook nog wel wat resultaten bij. Met 2 keer een 6e plaats. Wat even wat minder is. Maar dan ineens Guillaume Fares lijkt het helemaal gevonden te hebben de laatste 2 Grand Prix.
2: Ja, die jongen die is aan het groeien in het seizoen. Hij heeft van de afgelopen 6 manches er maar liefst 5 gewonnen. En eigenlijk was hij ook wel een klapje sneller tijdens die wedstrijd in Montevarchi, die Italiaanse Grand Prix. Maakte die wat minder start en daardoor kwam hij eventjes in de problemen. Maar die heeft zich keurig gepakt en hij is eigenlijk de wedstrijden in Portugal en de wedstrijd in Zuid-Afrika een maatje te groot voor de concurrentie.
1: Ja, dan is het toch wel interessant. Groeien in zo'n seizoen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is niet dat hij helemaal uit het niets komt, hè, want hij heeft eerder dit Grand Prix al manches en zelfs de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Maar het lijkt ineens te klikken of zo, hè, met die triumph van de laatste 2 Grand Prix.
2: Klopt, maar dan moeten we zeggen, na de Franse Grand Prix ging het hem eventjes wat minder af op een of andere manier. En dat heeft hij nu eigenlijk vrij goed onder controle. De wedstrijden na Frankrijk was het een beetje wisselvallig, een beetje onstuimig. En dat het lijkt hij nu helemaal eruit gepoetst te hebben. Ja, nu is hij echt gewoon momenteel de man in bloedvorm. En ja, wanneer dan Koenen af en toe wat foutjes maakt, een valpartijtje in Portugal, valpartijtje in Zuid-Afrika, slechte start in Zuid-Afrika, ja, dan wordt het er niet beter op, maar wel spannender.
1: En dat is natuurlijk ook weer wel wat waard voor het neutrale publiek. Simon Langevelder is de titelverdediger dit jaar in de MX2. Hij begon ontzettend goed aan dit seizoen. En het is niet dat hij het nu heel slecht per se doet. Maar hij levert wel duidelijk in ten opzichte van de concurrentie.
2: Ja, Langevelder heeft echt een dipje gehad. En dat doet me denken aan het seizoen van 2017 uit mijn hoofd. Misschien wel 2018. Jonas was wereldkampioen. Ging die titel verdedigen. Ging foutloos van start. Wist te winnen. Had eigenlijk alles onder controle. En opeens komt het kantelpunt. Prado begint te winnen. En gaf toen de Grand Prix zegers niet meer uit handen. Daar leek het nu ook een beetje op die kant op te gaan. Want Langevelder begon goed. Zakte terug. Alleen begint er nu een beetje doorheen te komen. En stond weer op het podium in Zuid-Afrika. Dus misschien kan hij ook nog wel eens gevaarlijk worden in de titelstrijd. Maar ja, hij heeft al de nodige foutjes gemaakt. En de nodige punten verloren. Dus ja, hij moet de foutjes echt tot minimum beperken. Om nog gevaarlijk te kunnen worden in de strijd tussen Sascha Koenen en Fares.
1: Ja, dan moeten we zeker ook even de Nederlanders bespreken in het wereldkampioenschap motocross. We hebben natuurlijk de grote Nederlander, Jeffrey Herlings, hebben we al genoemd. Hoe zit het eigenlijk met de andere Nederlanders in de MXGP en de MX2? Want ik, als je toch kijkt naar de stand, ik blijf het knap vinden. Dat betekent eigenlijk wel hoe goed hij dit seizoen eigenlijk begonnen is. Maar ja, Kai de Wolf, weten we, geblesseerd, doet alweer een tijdje niet meer mee. Desondanks staat er gewoon nog steeds 9 in het kampioenschap en heeft toch nog wel wat puntjes voorsprong nog steeds ten opzichte van Calvin Vlaanderen.
2: Ja, hij doet het erg goed. Alleen ja, een valpartij tijdens de trainingen in Montevarchi, tijdens de Italiaanse Grand Prix. En eigenlijk niet zijn schuld, want het was Fernandez die in de training ten val kwam. Kai de Wolf sprong op de motor die nog op de baan lag. Raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij en een Montevarchi niet kon starten en een Portugal niet kon starten. En niet naar Zuid-Afrika is geweest. Als je dan bedenkt dat hij ook nog de eerste Grand Prix van het seizoen heeft gemist, dan is de 9e plaats zeker zeer verdienstelijk. Maar ja, we hadden eigenlijk toch een beetje gehoopt dat hij zich kon mengen in de titelstrijd. Misschien wel met Koenen, met Herlings, met Vervre, met Geyser. En goed, Vervre en Geyser zijn inmiddels afgehaakt. En de Wolf heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om zich in de titelstrijd te mengen. Want het zit er nog een beetje erg tegen.
1: Ja, en dan hebben we nog Calvin Vlaanderen, die wel alles rijdt. En eigenlijk elke manche wel keurig in de punten zit. Maar dan zie je gewoon hoe competitief dat veld is.
2: Klopt ook nog. En daarbij moeten we niet vergeten dat Calvin Vlaanderen de afgelopen 5 seizoenen op een Yamaha heeft gereden. Nu de overstap heeft gemaakt naar Ducati. Dat is al een wissel. En ook het team waarvoor hij uitkomt, het team van Louis Vosters uit Bergijk. Die hebben ook jaren gereden met Yamaha. Afgelopen 2 seizoenen met Fantic gereden. En nu de overstap gemaakt naar Ducati. Dus die moet eigenlijk alles uit gaan vinden weer. Hoe het werkt, welke kant dat ze op moeten beduren om de motoren goed af te stellen. En dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar nu komt Calvin Vlaanderen steeds beter, tot zijn recht. Greep nipt naast het podium in Johannesburg. Was natuurlijk heel mooi geweest om daar een rentree te maken voor eigen publiek. Want het is een geboren Zuid-Afrikaan met een dubbele nationaliteit. Dus het was erg leuk geweest voor hem en voor Ducati. Want ja, die zijn met 3 rijders aan het seizoen begonnen. Jeremy Zewer heeft een aantal weken geleden al de handdoek in de ring gegooid. En is opgestapt. En Andrea Bonacorsi heeft die zware crash meegemaakt aan het begin van het jaar in Argentinië. Nu die voetsteun in zijn buik gekregen, waardoor hij een behoorlijke vleeswond heeft opgelopen in zijn buik in Letland. Dus eigenlijk zijn alle pijlen nu gericht op Vlaanderen. Maar ja, je krijgt net als in de Formule 1 ook veel minder data en veel minder gegevens binnen als je maar met 1 rijder kunt rijden in plaats van met 3.
1: Iemand die we toch even moeten bespreken en eigenlijk een tijdje niet over gehad hebben is Rick Elsinga. Want die is eigenlijk weer sinds weken weer regelmatig gewoon lekker in de punten te vinden. Maar die heeft natuurlijk ook een heel rumoerig seizoen achter de rug. Stapte na 3 Grand Prix in bij Beta, bij de motorfabrikant. Ging daar weer weg na heel wat uitvalbeurten. Zat even langs de kant. Komt daarna bij KTM terug. En daar lijkt eigenlijk een beetje de rust weer wedergekeerd te zijn.
2: Ja, de overstap naar Van Venrooy Racing Team KTM heeft Elsinga absoluut goed gedaan. Net als je zegt, in eerste instantie een deal gesloten met Beta. Een behoorlijke crash gehad in januari, waardoor hij wat later aan het seizoen is kunnen beginnen. Kon daar zijn draai niet vinden. Niet met de motor die eigenlijk Beta is. Eigenlijk een enduro merk. En ja, die proberen het al jaren in de motocross. Maar dat is toch net een beetje anders. En hij kreeg de motor niet volledig vertrouwd, zou ik zo zeggen. En dat was duidelijk aan zijn rijden te zien. Heeft op een gegeven moment de moedige beslissing genomen om met het team overleg te gaan. En zeggen, jongens, zo willen wij allebei niet verder. Contract ontbonden. Daarna een overstap gemaakt dus naar Van Venrooy Racing. Dat Mattia Guadagnini zag uitvallen met een zware schouderblessure. En dat hopelijk dat zijn crosscarrière kan redden voor 2027.
1: Nog even kijken in de MX2. Daar eigenlijk nog 2 vaste Nederlanders nog over. Kai Karsenmakers en Jens Walvoort. Wat kun je over hun prestaties zeggen? Wel in de punten natuurlijk vaak te vinden, maar een beetje in de middenmoot.
2: Op en af. Karsmakers rijdt de ene manche in dijk van een wedstrijd. En heeft ook wedstrijden bij zitten waar het allemaal wat moeizamer gaat. Een paar probleempjes gehad met de afstelling. Verkeerde keuzes gemaakt met de afstelling. En ook met de banden en dergelijke. En met de vering. Ja, en dan is het ook het MX2-veld zeer competitief. En dan verlies je gewoon heel veel puntjes en heel veel plaatsen. Dus dan gaat het hard. Top 8 was zijn doel, is zijn doel en is absoluut nog mogelijk dit seizoen. Hoor. Dus daar heb ik wel een beetje hoop op dat hij richting de top 8 gaat. Zeker met de wedstrijden in Lommel en in Arnhem nog op de planning. Walvoort een behoorlijke crash gehad. Bezig aan een volledig Grand Prix seizoen. Ook naar Zuid-Afrika geweest. Reed daar erg sterk en erg netjes. Er moet iets meer regelmaat in komen. Net waar we het eerder over hebben gehad bij Fares en bij Sascha Koenen. Je moet er iedere keer staan. En dat is wie daar het beste in is om overal zijn punten te pakken. Die doet het erg goed in het WK. En ja, beide jongens zijn wat wisselvallig. Kunnen de eerste manche bijvoorbeeld in 7-8 plaatsen bij elkaar rijden. En de volgende manche uitvallen. En dan ben je eigenlijk weer alles wat je verdiend hebt, die eerste manche. Ja, gooi je weer weg in de tweede manche.
1: Steven van Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het korte grasseizoen op de tenniskalender is ten einde. Afgelopen weekend was de apotheose met de finales op Wimbledon. Op zaterdag leek het bij de vrouwen in eerste instantie best snel afgelopen te zijn. Het had namelijk weinig gescheeld. Of Noskova had haar landgenote Mugova met 6-2, 6-2 van de baan getikt. Maar niets was minder waar. Mugova kwam sterk terug. Sleepte er vanuit verloren positie nog een derde set uit. Maar daar bleef het dan ook bij. Noskova liet zich niet uit het veld slaan en pakte uiteindelijk de derde set terug met 6-3. Dan waren natuurlijk ook nog de mannen. En daar liet Jannik Sinner andermaal zien waarom hij de beste van de wereld is. In de boeiende finale was het Alexander Zverev die weliswaar de eerste set pakte. Maar daarna was het de Italiaan die drie sets op rij pakte voor de eindzege. Ik ga over dit alles in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we chronologisch de boel maar even beetpakken. Beginnende bij de vrouwenfinale. Dat had in eerste instantie heel snel afgelopen kunnen zijn. Won Noskova alsnog. Maar ja, Mugova die had toch een enorme opleving einde tweede set.
2: Ja, het leek net of ze vast zat die eerste bijna twee sets. Ze bleef ver van haar niveau wat ze twee weken lang heeft laten zien, Mugova. Mugova is ook wat ouder. Is qua speelstijl past helemaal bij dat gras van Wimbledon. Mooie stijl om te zien. Maar goed, die Noskova, ja, die is pas 21 en die ging daar staan en die stuurde er van het kastje naar de muur. Aanvankelijk. Totdat Mugova toch iets had van. Dan sta ik in de finale. Eindelijk een keer van mijn favoriete toernooi. En dan laat ik me er zo aftikken. Dus er kwam iets bevrijdends in haar spel. Noskova kwam in het zicht van de haven. Werd ook wat nerveus. Zeker, ze kreeg, meen ik, 4 matchpoints of 5 matchpoints. Liet die allemaal onbenut. En zowaar won Mugova, die won. Won 5 games op rij en er kwam nog een derde set.
1: Ja, en die werd uiteindelijk nog met 6-3. Dus relatief makkelijk voor zover je ervan kan spreken. Ging die nog naar Noskova. Maar dan vind ik dat nog wel eigenlijk best wel knap. Want ik kan me voorstellen dat je mentaal toch best wel een knauw krijgt. Als je 4 matchpoints niet beslist en er nog een derde set uit wordt gesleept.
2: Ja, eigenlijk verzuimde Mugova in het begin van die derde set om door te drukken. Weet je, het momentum was bij haar. Ze zat uit schier onmogelijke positie, zeg maar. Sleepte ze toch die tweede set eruit. En toen kon ze niet doordrukken in het begin van die derde set. En Noskova, die kreeg dat ritme van die eerste set, van die eerste bijna twee sets, kreeg ze weer te pakken. En liet zien dat ze op dat gras ook fantastisch kan tennissen. Nou, ja, prachtige winnares. Twee Tsjechische dames in de finale. Die hebben natuurlijk best wel een historie op Wimbledon. Met Navratilova vroeger. Die werd natuurlijk later Amerikaanse. En Novotna en nog een paar dames uit dit land. En die laten zien dat het geen toevalstreffer is dat er weer een Tsjechische met de titel aan de haal is gegaan.
1: Ja, Kvitova natuurlijk niet vergetend. En dat is toch ook alweer interessant. Noskova, derde Tsjechische winnares in de laatste 4 jaar. Met Vondrousova en Krejcikova er ook nog bij.
2: Ja, ik geloof zelfs, als je de analen erop naslaat, Robert. Ik geloof zelfs de laatste 10 jaar dat er iedere keer een andere winnares is geweest. En dat zegt natuurlijk toch wel iets over dat vrouwentennis. Want bijvoorbeeld Iga Swiatek was al in vroegtijdig stadium naar huis dit keer. Was titelverdedigster. En Sabalenka, iedereen dacht van nummer 1 van de wereld, die gaat nu wel een keer toeslaan, ook op Wimbledon. Maar redden het ook niet. En zo ging de ene favoriet naar de andere, die ging eruit. Coco Gauff ook, Idem Dito, verloor van Mugova in een prachtige wedstrijd trouwens, met een tiebreak in de derde set. Maar die verloor ook. En zo zie je maar dat er van alles mogelijk is bij die dames.
1: Ja, dan hadden we zondag de mannenfinale. Ook een finale waar iedereen naar uitkeek. Hè? Jannik Sinner tegen Alexander Zverev. De nummers 1 en 2 geplaatst van het toernooi tegenover elkaar. Zverev ging het beste van start.
2: Ja, ik vond het ook niet zo verwonderlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want Zverev is in de vorm van zijn leven. Hè. Al een paar weken, hij won natuurlijk Roland Garros. Zijn eerste major, zijn eerste Grand Slam titel. Hij was er al een paar keer dichtbij geweest. Is natuurlijk iemand die al jaren meedraait en net niet iedere keer die titel kon pakken. Dus dat was een soort van last die van zijn schouders afviel. En hij speelde, moet ik zeggen, op Wimbledon ook erg goed. Met zijn service kan hij natuurlijk erg domineren. En dan moet je als tegenstander moet je daar een keer proberen doorheen te komen. Nou, dat is weinig gegeven op dit moment, want ja, wat ik zeg, hij is in bloedvorm. En dus ik vond het niet zo gek dat hij die eerste set won.
1: Ja, dat was op met een tiebreak. Dat gebeurde ook in de tweede set. Geeft natuurlijk wel aan hoe ontzettend close dat bij elkaar ligt. De tweede set ging naar Jannik Sinner. Want nou ja, anders kan je niet met 3-1 winnen natuurlijk. Maar dan lijkt er op een of andere manier in de derde set iets te gebeuren. Een soort uitglijpartij. Waar misschien ja ook wel een kleine, waar toch Zverev best wel hinder van ondervonden heeft.
2: Ja, dat denk ik wel, want hij greep naar zijn knie en Sinner die rende naar hem toe van joh, is alles goed en zo. En zei ja, het gaat wel weer, maar ergens is er toch wat vertrouwen kwijtgeraakt en misschien wat angst ingeslopen, want hij verloor daar wel zijn service een keer en toen was meteen raak. Toen was het 6-3 en in die derde kwam die er eigenlijk ook niet meer aan te pas, 6-4. Dus met Sinner die daarmee zijn titel prolongeert, hij won vorig jaar ook, heb je dan toch een geweldige kampioen, nummer 1 van de wereld. Die overigens heel stroef in het toernooi begon en dat kwam ook een beetje omdat hij natuurlijk in Roland Garros was hij in elkaar gestort al vroeg in de derde of vierde ronde, meen ik. Tegen iemand, een Argentijn, waar hij normaal gesproken een 3-6 van gewonnen had. Maar dat liep helemaal mis. En hij was alles kwijt. Zijn vertrouwen, zijn mentaliteit liet het niet afweten. Maar hij op een of andere manier kon hij niet meer. Had heel veel in het voorseizoen gewonnen en gespeeld natuurlijk. En sindsdien had hij helemaal niet meer getennist. Hij had ook niet in de voorbereidingstoernooien op Wimbledon gespeeld. Dus ja, hij begon een beetje stroef aan het toernooi, maar groeide daarin vrij snel. En hij liet in die finale toch zien dat hij onwaarschijnlijk goed is.
1: Ja, na afloop vond ik eigenlijk wel een interessante uitspraak. Sinner die loofde Zverev, logischerwijs. Maar hij zei, ik moet gaan oppassen voor je. Alsof hij hem daarvoor bijna niet serieus nam.
2: Nee, wat ik zeg, Zverev is zijn spel aan het perfectioneren de laatste maanden. En dat zie je gewoon terug in de resultaten. Hij gelooft in het spel wat hij nu speelt. En ik denk dat Sinner, die de laatste 10 onderlinge ontmoetingen trouwens won van Zverev, ook gemerkt heeft dat het aanzienlijk moeilijker ging dit keer dan de paar keren hiervoor. Ik geloof al de zesde keer, vijfde of zesde keer dat ze dit jaar tegenover elkaar stonden. Dus die Zverev moet er ook een keer moedeloos van worden. Van nou, daar heb je hem weer, weet je. Daar kan ik toch niet van winnen. Maar daarom, ook op hardcourt, met die service van Zverev, die zo geperfectioneerd heeft. En zijn spel ook. Hij durft veel meer die voorhand te slaan. Heeft hij er een concurrent bij, nu Carlos Alcaraz natuurlijk nog steeds in de lappenmand zit.
1: Ja, kunnen we die eigenlijk redelijk snel weer terugverwachten, Alcaraz?
2: Moeilijk te zeggen. Zo'n polsblessure voor tennissers is echt tricky, om het zo maar te zeggen. Je moet er uiterst voorzichtig mee omgaan. Je moet echt je rust nemen. En dat doet Alcaraz ook. En de vraag is natuurlijk, haalt hij de US Open of kan hij gevoeglijk dit seizoen vergeten verder? Daar is nog niet echt iets over bekend geworden.
1: Nou, wat Wimbledon betreft moeten we het nog even over een drietal Nederlanders hebben. Die het in ieder geval ver gekomen zijn. Eén met een goede afloop. De andere twee met een iets mindere afloop. Thijs Bogaert bij de juniors kwam tot de halve finale. Is natuurlijk knap. Hij staat nu dan in Bunschoten te spelen. Heeft hij een wildcard gekregen. toch wel mooi, hè? Dat hij dan in ieder geval zo ver weet te komen op zo'n Grand Slam.
2: Ja, en hij verloor van Cruz Hewitt in die halve finale. Dat is de zoon van de legendarische Leighton Hewitt, ex-nummer 1 van de wereld. Ook Wimbledon kampioen geweest. Dus dat was op zich geen schande. Maar hij was ook wel een beetje aan zijn stand verplicht dat hij bij die laatste 4 zou komen. Omdat hij heeft grote stappen gezet. Hij heeft eindelijk afgerekend met die ziekte van Pfeiffer. Dat heeft hem een lange tijd... heeft hem dat parten gespeeld. Daar is hij helemaal van af. En hij gaat inderdaad van de week spelen in de Dutch Open Challenger in Bunschoten. En daar heeft hij een wildcard voor gekregen. En hij gaat morgen daar zijn eerste partij spelen. Dus het is wel leuk dat je hem ook dan weer een keer in eigen land kan zien.
1: Ja, bij het rolstoeltennis twee finalisten. Die de Groot speelde tegen haar eeuwige rivalen, kan je bijna zeggen, Yui Kamiji. Werd helaas 6-0, 6-0, best wel flink naar huis gestuurd. Maar het mooie nieuws was dan wel weer voor Niels Vink. Want die wist nu Wimbledon voor de, wat is het, 4e keer op rij te winnen.
2: Nou, dat is natuurlijk ongekend. En hij is al sinds Wimbledon vorig jaar op Grand Slam niveau is hij ongeslagen. Vijf majors in zijn zak gestoken. Hij won andermaal van zijn vriend en rivaal natuurlijk Sam Schreuder. Dat is eigenlijk ook de laatste keren meestal het geval. En er staat weinig maat op hem. Want hij pakt ook de dubbeltitel met zijn Israëlische... partner Guy Sasson. Alles wat hij aanraakt op Grand Slam niveau, dat verandert in goud, lijkt het wel. En de vraag is wanneer dat stopt en wie hem zou kunnen stoppen.
1: Ja, want hij is wel echt ontzettend, ontzettend dominant bij de quads.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja, zeker.
1: Hebben we nog twee toernooien die momenteel gaande, of nee, niet helemaal momenteel gaande zijn, want eentje is net afgelopen. Maar wel in Nederland waren ze slash zijn. Beginnen met het toernooi wat net afgelopen is, een ITF toernooi in Den Haag bij de vrouwen. En daar een Nederlandse winnaar met Eva Vedder.
2: Ja, Eva Vedder. En die schiet daarmee een stukje op de ranking. Want het was een $75.000 toernooi. Daar in het grenzend Den Haag, grenzend aan het Westland, mag ik wel zeggen. Daar wordt sinds jaar en dag een goed internationaal vrouwentoernooi georganiseerd. Nou, ze won daar van Boskovic in de finale. En nu zit ze in de buurt van de ranking van Anouk Koevermans. En niet zo gek ver van Suzanne Lamens. Nou moet ik daarbij zeggen dat niet in de eerste 50 van de wereld is. Maar dan praat je over de plaatsen 140 tot 170, 180. En daar bivakeren de beste dames nu in. En dat is hoopgevend. Ik bedoel, het is een lichtpuntje. Want het Nederlandse vrouwentennis heeft dat echt nodig. Dit soort... het zijn geen grote zaken die ze dan winnen, maar het is wel van belang. En zeker voor Eva Vedder geef je een enorme boost als je zo'n toernooi wint. En dus dan, hopelijk geeft dat de burger een beetje moed.
1: Ja, en we hebben dus deze week nog Challenger in Bunschoten, de Dutch Open. Wat kunnen we daarvan verwachten? Kunnen we daar misschien ook een Nederlandse winnaar gaan kronen aan het einde van de week?
2: Ja, Guy den Ouder kwam vorig jaar tot de halve finales. En die speelt weer mee. Max Houkes speelt vanavond al. We hebben, je moet het zo zien. We hebben ook een aantal grote jeugdtalenten. Max Schoenhaus, een Duitser. Vorig jaar nummer 1 van de wereld junioren. Andres Roijk, nummer 2 junioren. Dat zijn Thijs Bogaert, niet te vergeten. Pieter de Lange, dat is dan de subtop in Nederland. Maar er wordt op een heel behoorlijk niveau gespeeld. We hebben ook 3 Nederlandse qualifiers erbij. Abel Forger, Dax Donders en Sander Jong. Die hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dus ja, het is mooi tennis. En als je dan op de koop toe nog een padeldemo krijgt van de broers Ronald en Frank de Boer. De oud-Ajaxide. Wat wil je dan nog meer? Dat is prachtig. Dus allemaal naar TV Eenslag in Bunschoten.
1: Nou, dat gaan we dan zeker doen. Jon Visbeen van Tennis Magazine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.

0: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Nog 4 duels te gaan en het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Dinsdag en woensdag staan de halve finales op het programma. Zaterdag de troostfinale en zondag uiteraard de finale. Ja, de komende halve finales zijn toch 2 duels om je vingers bij af te likken. Frankrijk die neemt het dinsdag op tegen Spanje. En op woensdag zijn het Engeland en Argentinië die gaan strijden om een plekje in de finale. Ik ga erover in gesprek met voetbaltrainer Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo. Ergens vanaf een golfbaan op hol 7. Ja. Gaat het goed tot nu toe?
2: Ja, niet onaardig. Ik lig nu voor birdie op hol 7. En, maar goed, het telefoongesprek is belangrijker, hè, dus dat gaat voor.
1: Ja, maar goed, birdie gaat wel aardig. Wat is je handicap, Robert?
2: Nee, ik ben niet zo'n hele fanatieke golfer. Ik speel ongeveer handicap 15. En ik probeer eigenlijk handicap 18 te worden, maar dat ik ga maar moeizaam omhoog. Dus ik vind 1 boven de baan vind ik prima. Ik speel eigenlijk voornamelijk veel in Spanje. En ik ben gewoon fit leuk om een beetje met vrienden een beetje te houden op die baan. Ik neem het niet zo heel serieus.
1: Ja, wel leuk natuurlijk. Het WK voetbal besprekend. Nog 4 ploegen over. Wat vind jij van die 4 ploegen tot nu toe, dit toernooi eigenlijk?
2: Nou ja, dat zijn wel de beste ploegen van het toernooi. En dat heeft natuurlijk de bracket met alle WK-punten, die wereldranglijstpunten, et cetera, zijn dit wel de 4 ploegen die er van tevoren, dat je die een beetje tipt. En dat blijkt dan ook uiteindelijk uit te komen. Dus ik vind het niet onterecht, waarbij eigenlijk Argentinië de ploeg is die misschien wel het minste heeft laten zien, maar wel het spectaculairst is geweest. En Frankrijk by far de grote favoriet is.
1: Ja, je noemt Argentinië al. Daar is heel veel om te doen. De laatste wedstrijden. En niet altijd in positieve zin. Maar ja, ze redden het toch maar telkens weer. Hè? Dan maar naar extra tijd. Het gaat ze heel lastig af. Maar ja, ze zitten er nog wel in.
2: Ja, en we vergeten wel eens natuurlijk dat Argentinië in het merendeel van de wedstrijden ook gewoon dominant is geweest. Het zit ze niet tegen. Anders, als je kijkt naar alle individuele beslissingen, kan je, als je het van de Argentijnse kant uitkijkt, zeg je ook van ja, het was wel een overtreding, het was wel dit, het was wel dat. Maar je hebt het gevoel dat ze gematst worden. Maar ja, weet je, de wedstrijden waar ze gewoon 2-0 achter staan en iedereen denkt dat het gedaan is, komen ze gewoon weer terug. Dus het is ook simpelweg kwaliteit van die hele ploeg. Het is een goed team. En wat ik heel bijzonder vind, is dat zo'n elftal na afloop het grote feest viert met liedjes waarin Messi gewoon in voorkomt. En ja, ik vind dat als voetballiefhebber kijk ik daar wel graag naar. Of misschien wel meer als supporterliefhebber, hoe die beleving is. En dus ja, ik denk niet dat ze favoriet zijn. Ik denk ook dat het een enorme clash wordt met Engeland. Maar uiteindelijk lijkt mij dat Frankrijk toch gaat zegevieren, omdat die gewoon op alle gebieden, zowel tactisch als individueel, steken die er bovenuit. Kunnen heel makkelijk van systeem wisselen ook nog een keer. Hebben alle wapens die je moet hebben om wedstrijden te winnen. Zijn verdedigend ijzersterk. Dus ja, als er 1 ploeg is die het ze misschien moeilijk kan maken, dan zou het Spanje moeten zijn. En laten we die nou net in de halve finale hebben.
1: Ja, nou ja, als we nog even die andere dan afmaken. De Argentijnen spelen tegen Engeland. Engeland natuurlijk met zowel Harry Kane als Jude Bellingham. 2 fantastische spelers die aardig op dreef zijn dit toernooi qua scoren. Maar ja, Engeland tegen Argentinië op een wereldkampioenschap hebben de Engelsen niet altijd even goede herinneringen aan.
2: Nee, het is de term oorlog wil ik hier niet gebruiken. Maar het is wel een strijd op het heetste van de naald altijd. Met heel veel emoties. Ja, daar zal Engeland toch een beetje uit moeten blijven juist. Ten opzichte van Argentinië. Of dat kan. Kijk, Argentinië is aanvallend wat sterker dan Engeland verdedigend. Dus daar liggen mogelijkheden voor Argentinië. Aan de andere kant. De Engelsen hebben natuurlijk aanvallend weer heel veel gebracht. Waar Argentinië ook wel weer kwetsbaar is gebleken. Dus ja, dat wordt een interessante wedstrijd. En wat ik wel het fijne vind nu, is dat die halve finale is gewoon moeilijk te voorspellen zijn. Overigens, het doet me wel genoegen dat mijn partner, waar ik mee sta te golven nu, Frank de bal uit de bunker in de andere bunker heeft geslagen. Dat doet me Dat is live, even een live verslag, Robert.
1: Ja, dat is mooi. Ja. De ster verslaggever van Allsports Radio, Robert Maaskant. Maar dan hebben we dus nog die andere halve finale. Frankrijk tegen Spanje. Als ik heel eerlijk ben. Nu al eigenlijk de twee sterkste ploegen van het WK tegen elkaar.
2: Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel jammer dat het dat dit de halve finale is en niet de finale. En nogmaals, omdat ik denk dat Spanje een van de weinige ploegen is die het Frankrijk echt moeilijk kan maken.
1: Ja, want ja. Spanje heeft het verdedigend ontzettend goed gedaan. Hè? Pas één tegentreffer, ja. Dat was in de afgelopen wedstrijd tegen België. Die hebben natuurlijk ook wel een hele interessante aanval. Met natuurlijk een Lamine Yamal waar iedereen op let. Maar ook misschien wel de meest onderschatte speler van dit WK. Mika Oyarzabal in de spits. Bijna Olmo, noem ze allemaal maar op. Hartstikke sterk, maar vooral verdedigend denk ik heel indrukwekkend.
2: Ja, en verdedigend niet zozeer dat ze nou met de kont in de goal halen. Dat doen ze helemaal niet. Ze spelen gewoon een spel wat toch relatief aanvallend is. En zetten heel hoog druk. Dat maakt gewoon indruk. En ik denk dat dit Spanje, terwijl ik even het balletje uithol met één hand. weliswaar voor par, maar goed, ik tel hem toch mee. Dit Spanje zet heel hoog druk, continu. En dat is ook wel iets wat Frankrijk niet gewend is. En de andere kant is dat Frankrijk is zo dominant geweest in dit toernooi. Spelen zo vaak op de helft van de tegenstander. Dat zullen ze nu ook weer doen. En juist daar ligt ook wel de kracht van Spanje. Spanje heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd 90% balbezit op de helft van de tegenstander. Deze wedstrijd zal anders zijn. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld met de Nico Williams, die langzamerhand weer fit aan het worden is. En Yamal, hebben ze de snelheid om heel snel dat veld over te steken. En eventueel Frankrijk pijn te doen. Terugkomend op jouw verhaal van verdedigend Spanje. Degene die daar ongelooflijk belangrijk is Rodri. De centrale middenvelder van Manchester City de afgelopen jaren. Ja, die stuurt, die leest die wedstrijd, die grijpt in waar die kan. Echt een fenomeen om in je elftal te hebben. En die doet dat met verve.
1: Ja, en die verdediging van Spanje komt dan tegenover misschien wel de meest fantastische aanvalslinie van dit WK terecht. Met natuurlijk in de hoofdrol Mbappé, maar ook zeker Dembélé niet vergetend. Ja. En Doué. Wat kunnen jullie daar tegenover zetten?
2: Ja, eigenlijk niet. Dat is een beetje, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Er is geen antwoord op dit Frankrijk. Ook met een fantastisch middenveld. Maar je noemt net al eventjes de aanvalslinie. Daar kunnen ze ook nog eens een keer in variëren. Hè. Dat ze zeggen, we komen er over de grond wat lastig door. Hebben ze ook nog spelers die ze door de lucht kunnen bereiken. Spanje speelt met een geweldige verdediging. Maar ook wel weer met een relatief onervaren centrale verdediger. Daar werd hij ook door geklopt in de vorige wedstrijd tegen België. Daar schrokken ze een beetje van Spanje. Waar het toen ook echt een minuutje of 10 van slag. Frankrijk is eigenlijk, als je van tevoren gaat analyseren, bijna niet aan banden te liggen. Behalve dan, wat ik net al noemde, via uitgespeelde counters. Dus dat je wat compacter speelt en daar vandaan gebruik maakt van de snelheid die je als Spanje zou kunnen hebben.
1: Ja, dat allemaal meegerekend met elkaar. Wat denk je dat het wordt bij die twee wedstrijden? Kortom, wie kunnen we in de finale verwachten?
2: Ja, als ik die glazen bol had, dan had ik wel op een mooiere baan gespeeld vandaag. ik vind Engeland-Argentinië eigenlijk niet te voorspellen. Want daar kunnen zoveel factoren nog een rol spelen. Maar het zou me niet verbazen als het naar verlenging gaat en weer in strafschop eindigt. Ondanks enorm scorend vermogen van Kane, Bellingham en Messi. Frankrijk-Spanje denk ik toch dat Frankrijk de boventoon gaat voeren. En dat die naar de finale zullen gaan. Dus als ik mijn ultieme voorspelling met het mes op de keel. Zou ik toch zeggen Engeland in de finale tegen Frankrijk. En dan Frankrijk uiteindelijk als winnaar.
1: Nou, we gaan het dan, zoals het zo mooi heet, met potlood opschrijven. Robert Maaskant, ja. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten voor deze mooie voorspelling. En succes nog even daar op de golfbaan.
2: Ja, dankjewel. Met plezier.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudige regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessure, leed, ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo? Hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, en ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Ik bedoel, je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want nou ja, je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudige regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK op in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal...

0: en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supporter van sport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
7: En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga er nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de teameisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gin op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Follower Balogun. Dat tart in wezen alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteken. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA-bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika. In kleine landjes. En is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk. Want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde, dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren er natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiek unie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dat toch weer internationale sport hebben, ga ik het even naar het IOC. Dat Internationale Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat was het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze het terugbetalen?
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten in mijn ogen terecht meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC en NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Stigler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd daarvoor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt
2: nou, ja,
1: honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Een van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want ja, als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan ze... Ja, nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken. Om daarin te stappen. En toen was de Bayerische motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. Daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te

All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de

0: hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
9: Snowboarden.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
11: Cricket.
12: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
13: Atletiek.
14: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
15: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 9 loodzware dagen koersen is het momenteel de eerste rustdag in de Tour de France. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het alles behalve gemakkelijk voor de coureurs. Toch hebben ze het niet bepaald rustig aangedaan. De koers ontvlamde al vroeg met de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die eigenlijk voorlopig althans even vlug alweer afgelopen lijkt. Met de Sloveen al op 2 minuten 45 voorsprong is het de strijd om plek 2 die momenteel eigenlijk het spannendst is. Voor Nederland is het tot nu toe ook een hele goede editie met 2 ritzegens. Sprinter Olaf Kooi legde zijn concurrentie erop in etappe 5 en zondag won natuurlijk Mathieu van der Poel op sensationele wijze de 9e etappe. Ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhofs. Raymond, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij hebt afgelopen week ook in de Tour gezeten. Er is heel veel te doen geweest rondom de omstandigheden, rondom de hoge temperaturen. Wat heb jij daarvan meegekregen?
2: Ja, met name ook dat men met ijs, met mijn water, tot bepaalde ritten kreeg men het echt gewoon niet meer aangevoerd om de renners eigenlijk koel te houden. En ik moet zeggen, de hitte wat er is, die vind ik niks geks. Dat hebben we echt in de 37 jaar dat ik de Tour de France volg, heb ik dat elke keer wel meegemaakt. Zeker in, zeg maar, wanneer je in het hart van Frankrijk bent, in het zuiden van het hart. Dat is gewoon echt een bak oven, zeg maar, in de buurt rond Toulouse. Maar het blijft nu warm, hè. Dat is het grote verschil. Normaal had je daar 2 of 3 dagen en dan reed je weer door koeler weer. Dan kwamen er weer een paar flinke onweersbuien die alles enorm afkoelden. Maar nu zitten we eigenlijk vanaf de start in Barcelona continu in temperaturen te rijden van 30, eigenlijk 35 graden plus. En dat vind ik wel heel uitzonderlijk.
1: Ja, dat is, neem ik aan, ook wat het zo uitzonderlijk zwaar maakt. Is dat, zo zegt, het koelt niet af. Dus het eigenlijk wel terecht dat er zoveel nu wordt gesproken over hitteprotocollen en dergelijke.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet er toch naar gaan kijken. Want als je zelf al rondloopt, we hebben hier die hittegolf in Nederland, 3 of 4 weken geleden gehad. Dat er ook temperaturen bij mij in Maastricht van rond de 40 graden werden aangetikt. Ja, dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Laat staan tot je topsport moet bedrijven. En ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan ga ik nog in de vroege ochtend hardlopen in Barcelona. Nou, het is gewoon een shirt wat je uitdoet, is gewoon drijf en drijf nat. Dus het zijn uitzonderlijke omstandigheden. We hebben natuurlijk wel te maken met topsporters. Maar om dit dag in dag uit te doen, dit gaat enorm veel slachtoffers straks kosten.
1: Ja, zit er wel verbetering in, denk je, de komende weken? Hoe ziet dat er een beetje uit?
2: Ja, richting het komend weekend, wanneer we naar de Vogezen gaan, daar staat regen weer op de planning. Dus eigenlijk vanaf komende vrijdag, dan gaat het weer echt qua temperatuur ook omlaag. Maar de komende dagen blijft het nog heel even warm. En zitten we nog altijd in centraal Frankrijk, waar het behoorlijk warm is. Ik denk wel dat we de piek gehad hebben qua temperatuur. Zeker die rit naar Bordeaux en naar Bergerac, die waren echt heel uitzonderlijk. En ook die etappe die Mathieu van der Poel gisteren won, daar was het bij de start al plus 40 graden. Bij de finish in Ussel was het gelukkig iets kouder. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En het is natuurlijk met de klimaatverandering waar we over spreken en die we niet meer kunnen ontkennen. Ja, moet je je toch gaan afvragen, hoe gaan we in de toekomst zo'n Tour de France organiseren? En daar zijn ze mee bezig. En het aflassen van een rit, het vervroegen van een rit. Het klinkt allemaal heel makkelijk om te doen, maar zo eenvoudig is dat niet. Er zitten zoveel belangen bij. Moet je 1 rit nu aflassen en de dag daarna, wanneer de temperatuur nog hoger is, of weer even hoog is, wel weer gewoon doorrijden. Het is niet zo makkelijk. En ik moet zeggen, de collega's van de NOS hebben een hele goede balans opgemaakt. Die hebben eigenlijk weerkundigen laten kijken. Het gaat niet alleen maar om de temperatuur die er heerst. Het gaat ook om hoe de harde soorten brand, et cetera. Ja, er zijn toch heel veel etappes ook geweest waarin dat totaal geen gevaar was. Dat die temperatuur de factor die echt gevaarlijk kan zijn voor mensen. En zeker ook voor sporters die topprestaties moeten leveren. Ja, tot dat echt wel redelijk beperkt is gebleven. Dus ik vind het heel goed dat in ieder geval die discussie nu op gang komt. En ook dan in een rit zoals zondag, dat er 30 kilometer is ingekort, waardoor de renners toch minder lang aan die extreme hitte bloot worden gesteld.
1: Ja, ik vond de uitleg van Peter Kuipers-Munneke afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, in de avondetappe, wat dat betreft ook een hele, ja, hele goede. Maar ja, dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Waar we het ook zeker over moeten hebben is, nou ja, hoe eigenlijk al vroeg de Tour dit keer op gang komt. Nou, je weet natuurlijk één ding, als je start in Barcelona, je moet naar Frankrijk, dan liggen daar zoiets als de Pyreneeën tussen. Dat hebben we geweten ook.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat de tourorganisatie al een beetje het probleem zag. Want ik ben terug gaan bladeren van wanneer is het voorgekomen dat we slechts één echte bergrit in de Pyreneeën hadden. Nou, ik heb hem niet kunnen terugvinden. En ook AI heb ik ingeschakeld. Die kon hem ook nog niet terugvinden. Dus wat dat betreft dachten ze al van hey, we moeten uitkijken dat de tour niet beslist gaat worden in die Pyreneeën in die eerste 4-5 dagen. Nou, we hebben dus één Pyreneeënrit gehad met de Asper, de Tourmalet en een makkelijke aankomst naar de Cirque de Gavarnie. En daar heeft Tadej Pogacar meteen eigenlijk vernietigend uitgehaald. En wat het meest opmerkelijke voor mij is, is dat Jonas Vingegaard eigenlijk op de top van die Tourmalet maar 30 seconden achterstand had. Ja, dat liep later op in de afdaling, in de vallei, op het gedeelte Vals Plat. En later ook op die aankomst naar de finish, na 2 minuten 38. Dus als je eigenlijk bergop gaat kijken, was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard, net als de afgelopen jaren, niet zo heel groot. Maar ja, zien we gewoon dat Pogacar in het begin van de Tour een veel betere conditie heeft gehad. Veel beter voorbereid dan Vingegaard er staat. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Vingegaard heeft natuurlijk de Giro d'Italia gereden. Daar 5 etappes gewonnen en met overmacht de roze trui naar Rome gebracht. Ja, duidelijk bij Visma Leasebike is alles met Vingegaard gepland op die laatste slotweek. Wanneer we de laatste 4 dagen de klim naar Auxerre-Malet hebben. 2 keer al op de West, op de vrijdag en de zaterdag. En dan op de zondag nog een klassieker in Parijs over Montmartre. Daar hadden zij gedacht Pogacar toch nog pijn te kunnen doen. Maar ja, 2 minuten 38, ik geloof 2 minuten 42 nu in het klassement. Ja, dat is een behoorlijke kloof. Zoveel heeft Vingegaard in het verleden nog nooit op Pogacar verloren. Ja, en ik zie hem dat ook niet 1, 2, 3 goed maken.
1: Nee, eigenlijk voor je gevoel de enige manier waarop dat nog zou kunnen gebeuren is als Pogacar op een of andere manier een enorme inzinking krijgt. Of als hij, en laten we dat vooral niet hopen, toch ergens uit moet stappen.
2: Nee, kijk, vorig jaar kwamen we later dan erachter dat hij toch een behoorlijke knieblessure heeft gehad. Kijk, je weet nooit wat er speelt bij een renner. Maar als die gezond blijft, als die het gevaar wat er achter elke bocht loert, als hij dat kan vermijden, ja, dan is deze Tour de France gewoon beslist. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
1: Hoe belangrijk is Isaac Del Toro hierin? En nog natuurlijk een hele jongen nog, 22 jaar. Zeker een renner voor de toekomst ook. En hij laat ook tot nu toe eigenlijk hele goede dingen zien.
2: Ja, absoluut. Hij was het eigenlijk die samen met Pogacar de aanval op gang bracht. Al moeten we zeggen, ja, het was eigenlijk een 7-traps raket die Pogacar op de Tourmalet kreeg. Hoe dominant de UAE-ploeg daar reed, ja, dat heb ik ook zelden gezien. Ze hebben de tempo zodanig omhoog gebracht dat er nog maar een paar renners konden volgen. Ja, en op het laatste was het de versnelling van Del Toro, waar alleen maar Pogacar antwoord op had. Al kwam Vingegaard toen wel nog redelijk dichtbij. Ja, vervolgens zie je dat Del Toro ook de tempo van zijn kopman niet kan volgen en ook verder terugvalt. Zo groot was zijn aandeel niet van Del Toro erin. Maar het is wel heel goed om te weten dat je eigenlijk een van de beste klimmers, één in de, zeg maar, als je 4-5 beste mensen van de Tour heb, ja, daar hebben er 2 het shirt van UAE aan. Dus wat dat betreft kan Pogacar ook nog gerust zijn dat hij Del Toro heel wat werk kan laten opklappen diep in de finales van de bergritten.
1: Ja, en het is ook ontzettend spannend als je kijkt vanaf, zeg plek 2, plek 3 naar achter. Daar staan een hele hoop hele goede coureurs dicht bij elkaar. Want daarin natuurlijk ook nog zeker genoemd Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas natuurlijk. Misschien nog Florian Lipovic ook nog meenemen, Lenny Martinez. Daar wil ik toch één naam even uitpikken. Paul Sexas, we weten hij is super jong, staat onder enorme druk als Fransman in de Tour de France. Maar wat ik zo ontzettend knap vind, is het lijkt hem zo weinig te doen.
2: Nou, kijk, van de andere kant, hij staat natuurlijk onder druk omdat hij de verwachting is van heel Frankrijk. Maar heel Frankrijk zal ook wel begrijpen dat hij pas 19 is, dat hij pas zijn eerste Tour de France rijdt. En dat we nog niet verwachten dat hij meteen de gele trui naar Parijs gaat brengen. Dus wat dat betreft kan hij eigenlijk in deze Tour niet zoveel verkeerd doen. Ik heb in het begin van deze Tour met zijn manager gesproken, Jona Lauka. En ik zeg, waarom hebben jullie toch gekozen op die leeftijd om hem de Tour te doen? Ja, zegt hij, het grote verschil gaat zijn, als hij niet de Tour rijdt, dan gaan we één winter lang in Frankrijk alleen maar horen, wat kan Paul Sijksas in de Tour de France? En als hij deze ronde heeft gereden, dan heeft tenminste iedereen een referentiekader. En ik denk dat hij daardoor iets makkelijker de winter doorgaat. Maar ook dat hij voor zichzelf een referentiekader heeft, waarmee hij veel makkelijker naar de toekomst gaan kijken. Wat is er mogelijk in een grote ronde? En wat zijn nog de pijnpunten? Dus eigenlijk moeten we Paul Sijksas, hij staat onder druk van de natie. Daar heb je helemaal gelijk in. Frankrijk heeft voor het laatst in 1985 met Bernard Hinault de Tour de France gewonnen. Dan praten we over 41 jaar geleden. Het verlangen dat er weer een Fransman gaat meedoen in die strijd om het geheel is enorm groot. Maar ja, voor Paul Sijksas is dit gewoon deze Tour in 2026. Dat is gewoon één grote leerschool.
1: Is het sowieso niet Frankrijk wat, met ook nog Lenny Martinez op plek 8 momenteel in het klassement. Toch wel twee best wel aardige renners heeft die misschien voor de toekomst later wel leuk zijn voor grote rondes als de Tour.
2: Ja, Frankrijk heeft op het ogenblik echt heel veel talenten. En ook talenten die een hele goede ronde kunnen rijden. Iemand waar we eigenlijk al veel meer van verwacht hadden, maar die toch een beetje tegenvalt, is Vauquelin. Die rijdt voor de Ineos-ploeg. Is niet goed uit de startblokken gekomen. Maar ze reed vorig jaar ook al een redelijk kort klassement in de Tour. Ja, als je in de breedte gaat kijken, gaat Frankrijk er echt aankomen. En ja, je weet natuurlijk niet welke talenten erop staan. Maar dat Frankrijk de komende jaren weer een rol gaat spelen in de ronde van hun thuisland, dat is voor mij heel duidelijk, ja.
1: Wat is het grootste ding wat je meeneemt uit deze eerste tourweek?
2: Ja, toch wel de dominantie van UAE Emirates. En dat begin ik toch wel een beetje zorgwekkend te vinden. Hoe zij bepaalde etappes in een houtgreep leggen. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld die rit in Barcelona op Montjuïc. Daar schenkt Pogacar heel even de zegen aan zijn luitenant Isaac Del Toro. Als je gaat kijken hoe ze op de Tourmalet reden. Echt gewoon een ploegentijdrit omhoog. En de rest was blij dat ze konden aanklampen. Gisteren stond ik vol verbazing te kijken tot ze eigenlijk ook nog de vroege vlucht niet wilden weg laten gaan. Ik hoorde dan achteraf dat ze in hun gedachten ook nog bezig zijn met het ploegenklassement. Anderen hoorde ik zeggen, ja, maar Tim Wellens en Brendan McNulty, die waren gemaakt voor die ritten. En Pogacar gunde hen ook een dag succes en daarom heeft hij zijn ploeg laten rijden. Ja, als we zo gaan heersen, juist omdat die ploeg uit de UAE met hun vele miljoenen dirhams alle toppers bij elkaar zet. Ja, dan is dit wel een doodsteek voor het wielrennen. En ik denk echt dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we met een budget cap of met iets anders er meer evenwicht tussen de ploegen krijgen. Want dat heeft de Tour de France echt wel hard nodig.
1: Ja, want krijgen we dan nu stiekem een beetje van die Team Sky flashbacks?
2: Ja, misschien nog wel dominanter dan de tijd van Team Sky. Team Sky was natuurlijk ook, zij zijn als eerste eigenlijk begonnen met een bergtrein, een klassementstrein. Zoals dat later door Visma Leasebike ook is genoemd. Ja, en dat wordt door UAE eigenlijk nog verbeterd. En ja, als je gaat kijken, je hebt nog Jonas Vingegaard. Maar ik denk dat achter Vingegaard is voor mij Del Toro gewoon op het ogenblik de nummer 3. Ja, het is zo zonde dat je de nummer 1 en de nummer 3 in dezelfde ploeg hebt. Je wilt de beste renners tegen elkaar zien strijden. En niet met elkaar een trein vormen. Zodat één koning eigenlijk op zijn troon gedragen wordt over de Franse bergen.
1: We moeten het ook nog even hebben over het Nederlandse aandeel in deze Tour. Tot nu toe in de eerste 9 etappes 2 etappen overwinningen. Olaf Kooi, een man die ooit te licht werd bevonden bij Visma Leasebike, die wint een sprint. En natuurlijk gisteren Mathieu van der Poel, sensationeel.
2: Ja, nee, fantastisch. 2 op 9. Dan kun je toch echt wel zeggen dat we nog altijd een wielerland zijn en dat we absoluut nog meedoen. Ik ben het niet zo eens met jou dat je zegt van Olaf Kooi is bij Visma Liseberg te licht gewogen. Grote probleem is dat eigenlijk er maar één groot doel is bij Visma Liseberg. En dat is het winnen van de Tour. En die hele ploeg is samengesteld rondom Jonas Vingegaard. Ja, en om daar een sprinter naast te zetten, waarvan je toch altijd nog een lead-out nodig hebt en eigenlijk nog een extra man. Dus dat kost je 3 man op een ploeg van 8 renners. Ja, dat vonden ze niet passen in hun ambitie om Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard te verslaan. Ja, en toen heeft Olaf Kooi ervoor gekozen om naar Decathlon te gaan. Liep daar heel even in één keer het gevaar wat niemand deze winter zag. Dat de hele ploeg daar rond Paul Sexas samengesteld zou kunnen worden. En dat hij weer vast zou lopen in een klassementstrein. Hij heeft toch die kans gekregen. Heeft hij zelf afgedwongen. Onder meer met een sterke ritzege in de Baloise Belgium Tour. Maar ja, dat hij dan meteen de eerste massasprint wint. En hoe, hè? Met echt enorm verschil. Ja, dat is fantastisch. En het bewijst eigenlijk dat hij gewoon in de top 3, top 4 van de sprinters die op het ogenblik heersen, echt thuis hoort.
1: Ja, en natuurlijk fantastisch bij een Franse ploeg ook nog, hè? Dus dan zijn die Fransen helemaal blij.
2: Ja, absoluut. En dit is echt een Decathlon heeft echt heel veel geld geïnvesteerd in die ploeg. Is ook mede-eigenaar geworden van de ploeg. Er zit echt een serieus plan richting de toekomst. Ja, het is prachtig dat zo'n ploeg dan ook al hun inspanningen beloond krijgt. Ja, en vooral voor Olaf Kooi. Hij heeft zich moeten bewijzen om in die toerploeg te komen. Ja, en als je dan meteen je visitekaartje zo afgeeft, ja, dat geeft toch ook wel een machtspositie binnen dat hele team.
1: Ja, en dan zeker nog even Mathieu van der Poel benoemen, want wat hij gisteren weer liet zien, ongekend.
2: Ja, als je eigenlijk naar het lijstje met etappenwinnaars gaat kijken, dat zijn eigenlijk alleen maar grote namen, echt kampioenen die gewonnen hebben. Ja, en dan denk je, ja, Mathieu van der Poel hoort daar absoluut in thuis. Maar ja, hij zei zelf, ik krijg misschien 1, 2 kansen in deze tour waar het kan. Nou, volgens mij was die eerste kans in de rit naar Foix, die gewonnen werd door Mats Pedersen. Daar zat van der Poel wanneer was het? Afgelopen maandag, geloof ik, zat hij niet mee in die ontsnapping. Afgelopen dinsdag was het. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Dus daarmee ging die eerste kans verloren. Ja, dan is hij toch rustig gebleven en wist, ja, de rit van zondag naar Ussel, daar is weer een mogelijkheid. En zo eenvoudig was dat niet, hè? Want ik heb het aantal hoogtemeters gedeeld door het aantal kilometers. Dan kom je op 16,8 hoogtemeters per kilometer. Terwijl als je Luik Bastenaken-Luik bekijkt, een klassieker waarvan Van der Poel zegt, die is eigenlijk te zwaar voor mij. Ja, daar zit het aantal hoogtemeters per kilometer op 16,9. Dus eigenlijk op een terrein wat net iets wat te zwaar voor Van der Poel is, zo dominant rijden, ja, dit is heel klasse.
1: Ja, nu gaan we ons langzaam opmaken voor week 2. Tot slot nog even kort, wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, het is toch wel min of meer een overgangsweek, omdat juist het venijn zo in de slotweek in de laatste dagen zit. We gaan natuurlijk wel nog een tijdrit krijgen, maar daar verwacht ik ook niet de grote verschillen. Ik verwacht een beetje de status quo, de sprinters die weer aan bod komen. Misschien dat de aanvallers weer wat ruimte gaan krijgen en gaat er weer een kans nog voor Mathieu van der Poel ontstaan. Maar in het klassement verwacht ik de komende dagen niet veel wijzigingen. Alleen de grote vraag blijft: hoedanig heeft die brandende zon iedereen uitgeput? En hoe is iedereen eigenlijk uit die vreselijk zware eerste week vanwege de verzengende hitte gekomen? En daar gaan we wel de komende week antwoord op krijgen.
1: Ja, nu is het dan wel weer zo, als het iedereen overkomen is, dan is dat natuurlijk weer een grote gemene deler. Dan heeft
2: Ja,
1: het
2: maar de
1: weinig
2: een
1: invloed.
2: kan er goed beter tegen dan de ander. Dus er gaat weer toch een ander element spelen. Je hoorde Van der Poel ook zeggen, ondanks dat hij echt die hittetrainingen ook heeft gedaan, dat hij de eerste 4, 5 dagen echt aanpassingsproblemen had. We weten vanuit het verleden ook dat Pogacar in de echte hitte ook niet zijn beste dagen kende. Heeft daar ook speciaal op getraind. Dus het is toch een fenomeen wat we zeker niet moeten uitschakelen.
1: We gaan het allemaal meemaken. We gaan ons erop verheugen, in ieder geval die tweede week van de Tour. Raymond Kerkhofs van Wielerflits. Dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad, ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rij nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximale uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De triple header met de Italiaanse, Portugese en Zuid-Afrikaanse Grand Prix in het wereldkampioenschap motocross ligt achter ons. En ja, wat is er weer veel gebeurd in een paar weken tijd. In de MXGP kruipt het megatalent Lucas Koenen puntje voor puntje voorzichtig weg bij naast de achtervolger Jeffrey Herlings. Het verschil tussen de twee is momenteel 68 punten. En daarmee voelen die twee extra uitveldbeurten van de Nederlander toch wel wat dubbel zwaar. In MX2 is het nog wel tweelingbroer Sascha Koenen die aan de leiding gaat. Maar de laatste races is het de Spanjaard Guillem Fares. Die boven alles en iedereen uitsteekt. En inmiddels nog maar 14 puntjes achterloopt. Ik ga erover in gesprek met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management Eurosport, HBO Max en Nop News Magazine. Stefan, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, wat een. Het blijft toch ontzettend spannend, ook in de MXGP. Maar tot nu toe lijkt het erop alsof hetgene wat nou het verschil maakt, hetgeen is waar geen enkele coureur eigenlijk over wil nadenken. Maar dat zijn toch misschien wel die twee extra uitvalbeurten ten opzichte van Lucas Koenen voor Jeffrey Herlings.
2: Ja, die twee uitvalbeurten in Duitsland en later in Letland, die blijven Jeffrey Herlings pijn doen. En ik vrees dat daarmee eigenlijk het gaatje geslagen is. Het verschil tussen beiden is echt minimaal. Degene die het beste start weet over het algemeen ook de zege te pakken. Mekaar onder druk zetten. Het is een beetje kat-en-muisspel. Hebben we ook in Portugal gezien. Koenen bepaalt het tempo. Herlings heeft op een gegeven moment een heel mooi lijntje gevonden. Heeft het gevoel dat hij sneller is. Maar ja, moet het op een brutale wijze doen om Lucas Koenen te passeren. Dat gebeurt er dan ook. Herlings wint de Grand Prix in Portugal. Zijn 117e Grand Prix zegen. Maar als je het hele weekend bij elkaar pakt, loopt Koenen weer een puntje uit. En in Zuid-Afrika was Koenen eigenlijk onnavolgbaar. Al was het verschil qua rondetijden eigenlijk minimaal. Alleen in de openingsfase heeft Herlings wat extra werk voor de wielen, omdat hij niet al te best uit de start komt. Ook weer een probleempje op zaterdag, waardoor er een vijftal punten verloren gaan. Ja, en zo stapelen de puntjes zich op. En ja, lukt het niet om die twee keer, die twee nullen, die we al eerder besproken hebben, weg te werken. Dus ja, het is een heikel punt. We zijn over de helft van het seizoen. Dus ja, het is wikken en wegen. En we hebben het er al eerder over gehad. Koen heeft er een aantal uitstapjes naar Amerika gepland. Ja, misschien dat hem de das om doet, doordat hij heel, heel, heel veel wedstrijden rijdt. Dat het misschien een keer een dipje komt. Aan de andere kant, ja, op 19-jarige leeftijd, ja, dan heb je niet zo heel veel last van een niet zo heel vlug een dipje.
1: Nee, want dat is natuurlijk dingen, nog maar 8 Grand Prix te gaan. Ja, als er ergens een verschil gemaakt moet worden, moet dat voor Jeffrey Herlings er toch wel redelijk snel aan beginnen te komen. Anders wordt dat hem gewoon niet.
2: Ja, precies. En in het verleden was Herlings de koning in het zand. En dan kijk ik naar de wedstrijd in België. Dan kijk ik naar de wedstrijd in Arnhem. Ja, in het verleden kon niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, Herlings het moeilijk maken op de zware zandcircuits. Maar ja, dat is tegenwoordig wel anders. Want Lucas Koenen maakt het hem heel erg moeilijk. En hoewel Herlings uit mijn hoofd vorig jaar de Grand Prix in Nederland wist te winnen, was het eigenlijk Koenen die wat sneller was. Alleen ja, het gaat om de meeste punten. Die pakte Herlings. Maar in deze vorm, die jongen groeit van het vertrouwen. Groeit qua snelheid. En ja, het zijn echt alleen de grote fouten. Misschien een nul of een keer een finish met een handjevol punten. Die ervoor kunnen zorgen, denk ik, dat Herlings echt terug kan komen in de titelstrijd.
1: Ja, want dat is een beetje zoals nu om en om de Grand Prix winnen. Ja, dan aan het einde van de rekening is dat verschil natuurlijk gewoon nul.
2: Dan is het verschil eigenlijk te klein. Het enige wat je moet hopen is dat Ververe en Tim Geiser zich af en toe misschien een keer ertussen kunnen wringen. Hetzelfde geldt voor Maxime Renault. Maar ja, de laatste weken lopen die ook een beetje achter het tweetal aan Koenen Herlings. Dus ja, om die nou te verwachten dat ze ertussen kunnen komen, dat is eigenlijk minimaal. Het zal over het aantal fouten gaan. Gaat Koenen grote fouten maken, meerdere fouten maken, Lucas om precies te zijn, dan zijn daar nog mogelijkheden. Dan moet hij hetzelfde doen als wat zijn broertje doet. Vallen, slecht starten, rare dingetjes uithalen. Ja, dat zie ik Lucas nog niet doen.
1: Ja, laten we maar gelijk over Sascha Koenen hebben. Die staat dan nog steeds aan de leiding in de MX2. Nogmaals, is de tweelingbroer van Lucas Koenen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de laatste weken gaat dat een stukje minder. Nog steeds natuurlijk best wel knap. Hè? Hij wordt tweede in Italië. Hij wordt ook tweede in Portugal. Tweede in Zuid-Afrika. Ook al zitten daar natuurlijk ook nog wel wat resultaten bij. Met 2 keer een 6e plaats. Wat even wat minder is. Maar dan ineens Guillaume Fares lijkt het helemaal gevonden te hebben de laatste 2 Grand Prix.
2: Ja, die jongen die is aan het groeien in het seizoen. Hij heeft van de afgelopen 6 manches er maar liefst 5 gewonnen. En eigenlijk was hij ook wel een klapje sneller tijdens die wedstrijd in Montevarchi, die Italiaanse Grand Prix. Maakte die wat minder start en daardoor kwam hij eventjes in de problemen. Maar die heeft zich keurig gepakt en hij is eigenlijk de wedstrijden in Portugal en de wedstrijd in Zuid-Afrika een maatje te groot voor de concurrentie.
1: Ja, dan is het toch wel interessant. Groeien in zo'n seizoen, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Het is niet dat hij helemaal uit het niets komt, hè, want hij heeft eerder dit Grand Prix al manches en zelfs de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. Maar het lijkt ineens te klikken of zo, hè, met die triumph van de laatste 2 Grand Prix.
2: Klopt, maar dan moeten we zeggen, na de Franse Grand Prix ging het hem eventjes wat minder af op een of andere manier. En dat heeft hij nu eigenlijk vrij goed onder controle. De wedstrijden na Frankrijk was het een beetje wisselvallig, een beetje onstuimig. En dat het lijkt hij nu helemaal eruit gepoetst te hebben. Ja, nu is hij echt gewoon momenteel de man in bloedvorm. En ja, wanneer dan Koenen af en toe wat foutjes maakt, een valpartijtje in Portugal, valpartijtje in Zuid-Afrika, slechte start in Zuid-Afrika, ja, daar wordt het er niet beter op, maar wel spannender.
1: En dat is natuurlijk ook weer wel wat waard voor het neutrale publiek. Simon Langevelder is de titelverdediger dit jaar in de MX2. Hij begon ontzettend goed aan dit seizoen. En het is niet dat hij het nu heel slecht per se doet. Maar hij levert wel duidelijk in ten opzichte van de concurrentie.
2: Ja, Langevelder heeft echt een dipje gehad. En dat doet me denken aan het seizoen van 2017 uit mijn hoofd. Misschien wel 2018. Jonas was wereldkampioen. Ging die titel verdedigen. Ging foutloos van start. Wist te winnen. Had eigenlijk alles onder controle. En opeens komt het kantelpunt. Prado begint te winnen. En gaf toen de Grand Prix zegers niet meer uit handen. Daar leek het nu ook een beetje op die kant op te gaan. Want Langevelder begon goed. Zakte terug. Alleen begint er nu een beetje doorheen te komen. En stond weer op het podium in Zuid-Afrika. Dus misschien kan hij ook nog wel eens gevaarlijk worden in de titelstrijd. Maar ja, hij heeft al de nodige foutjes gemaakt. En de nodige punten verloren. Dus ja, hij moet de foutjes echt tot minimum beperken. Om nog gevaarlijk te kunnen worden in de strijd tussen Sascha Koenen en Fares.
1: Ja, dan moeten we zeker ook even de Nederlanders bespreken in het wereldkampioenschap motocross. We hebben natuurlijk de grote Nederlander, Jeffrey Herlings, hebben we al genoemd. Hoe zit het eigenlijk met de andere Nederlanders in de MXGP en de MX2? Want ik, als ik toch kijk naar de stand, ik blijf het knap vinden. Betekent eigenlijk wel hoe goed hij dit seizoen eigenlijk begonnen is. Maar ja, Kai de Wolf, weten we, geblesseerd, doet alweer een tijdje niet meer mee. Desondanks staat er gewoon nog steeds 9 in het kampioenschap en heeft toch nog wel wat puntjes voorsprong nog steeds ten opzichte van Calvin Vlaanderen.
2: Ja, hij doet het erg goed. Alleen ja, een valpartij tijdens de trainingen in Montevarchi, tijdens de Italiaanse Grand Prix. En eigenlijk niet zijn schuld, want het was Fernandez die in de training ten val kwam. Kai de Wolf sprong op de motor die nog op de baan lag. Raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij en een Montevarchi niet kon starten en een Portugal niet kon starten en niet naar Zuid-Afrika is geweest. Als je dan bedenkt dat hij ook nog de eerste Grand Prix van het seizoen heeft gemist, dan is de 9e plaats zeker zeer verdienstelijk. Maar ja, we hadden eigenlijk toch een beetje gehoopt dat hij zich kon mengen in de titelstrijd. Misschien wel met Koenen, met Herlings, met Ververen, met Geyser. En goed, Ververen en Geyser zijn inmiddels afgehaakt. En de Wolf heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om zich in de titelstrijd te mengen. Want het zit er nog een beetje erg tegen.
1: Ja, en dan hebben we nog Calvin Vlaanderen, die wel alles rijdt. En eigenlijk elke manche wel keurig in de punten zit. Maar dan zie je gewoon hoe competitief dat veld is.
2: Klopt ook nog. En daarbij moeten we niet vergeten dat Calvin Vlaanderen de afgelopen 5 seizoenen op een Yamaha heeft gereden. Nu de overstap heeft gemaakt naar Ducati. Dat is al een wissel. En ook het team waarvoor hij uitkomt, het team van Louis Fosters uit Bergijk, die hebben ook jaren gereden met Yamaha. Afgelopen twee seizoenen met Fantic gereden. En nu de overstap gemaakt naar Ducati. Dus die moeten eigenlijk alles uit gaan vinden weer. Hoe het werkt, welke kant dat ze op moeten beduren om de motoren goed af te stellen. En dat heeft behoorlijk wat tijd gekost. Maar nu komt Calvin Vlaanderen steeds beter tot zijn recht. Greep nipt naast het podium in Johannesburg. Was natuurlijk heel mooi geweest om daar een rentree te maken voor eigen publiek. Want het is een geboren Zuid-Afrikaan met een dubbele nationaliteit. Dus het was erg leuk geweest voor hem en voor Ducati. Want ja, die zijn met drie rijders aan het seizoen begonnen. Jeremy Zeewier heeft een aantal weken geleden al de handdoek in de ring gegooid. En is opgestapt. En Andrea Bonacorsi heeft die zware crash meegemaakt aan het begin van het jaar in Argentinië. Nu die voetsteun in zijn buik gekregen, waardoor hij een behoorlijke vleeswond heeft opgelopen in zijn buik in Letland. Dus eigenlijk zijn alle pijlen nu gericht op Vlaanderen. Maar ja, je krijgt net als in de Formule 1 ook veel minder data en veel minder gegevens binnen als je maar met één rijder kunt rijden in plaats van met drie.
1: Iemand die we toch even moeten bespreken en eigenlijk een tijdje niet over gehad hebben is Rick Elsinga. Want die is eigenlijk weer sinds weken weer regelmatig gewoon lekker in de punten te vinden. Maar die heeft natuurlijk ook een heel rumoerig seizoen achter de rug. Stapte na drie Grand Prix in bij Beta, bij de motorfabrikant. Ging daar weer weg na heel wat uitvalbeurten. Zat even langs de kant. Komt daarna bij KTM terug. En daar lijkt eigenlijk een beetje de rust weer wedergekeerd te zijn.
2: Ja, de overstap naast Van Venroy Racing Team KTM heeft Elsinga absoluut goed gedaan. Net als je zegt, in eerste instantie een deal gesloten met Beta. Een behoorlijke crash gehad in januari, waardoor hij wat later aan het seizoen is kunnen beginnen. Kon daar zijn draai niet vinden. Niet met de motor die eigenlijk Beta is. Eigenlijk een enduro-merk. En ja, die proberen het al jaren in de motocross. Maar dat is toch net een beetje anders. En ja, hij kreeg de motor niet volledig vertrouwd, zou ik zo zeggen. En dat was duidelijk aan zijn rijden te zien. Heeft op een gegeven moment de moedige beslissing genomen om met het team overleg te gaan. En zeggen, jongens, zo willen wij allebei niet verder. Contract ontbonden. Daarna een overstap gemaakt dus naar Van Venroy Racing. Dat Mattia Guadagnini zag uitvallen met een zware schouderblessure. En dat hopelijk dat zijn crosscarrière kan redden voor 2027.
1: Nog even kijken in de MX2. Daar eigenlijk nog eigenlijk twee vaste Nederlanders nog over. Kai Karsenmakers en Jens Walvoort. Wat kun je over hun prestaties zeggen? Wel in de punten natuurlijk vaak te vinden, maar een beetje in de middenmoot.
2: Op en af. Karsmakers rijdt de ene manche in dijk van een wedstrijd. En heeft ook wedstrijden bij zitten waar het allemaal wat moeizamer gaat. Een paar probleempjes gehad met de afstelling. Verkeerde keuzes gemaakt met de afstelling. En ook met de banden en dergelijke. En met de vering. Ja, en dan is het ook het MX2-veld zeer competitief. En dan verlies je gewoon heel veel puntjes en heel veel plaatsen. Dus dan gaat het hard. Top 8 was zijn doel, is zijn doel en is absoluut nog mogelijk dit seizoen. Hoor. Dus daar heb ik wel een beetje hoop op dat hij richting de top 8 gaat. Zeker met de wedstrijden in Lommel en in Arnhem nog op de planning. Walvoort een behoorlijke crash gehad. Bezig aan een volledig Grand Prix seizoen. Ook naar Zuid-Afrika geweest. Reed daar erg sterk en erg netjes. En ja, er moet iets meer regelmaat in komen. Net waar we het eerder over hebben gehad bij Fares en bij Sascha Koenen. Je moet er iedere keer staan. En dat is wie daar het beste in is om overal zijn punten te pakken. Die doet het erg goed in het WK. En ja, beide jongens zijn wat wisselvallig. Kunnen de eerste manche bijvoorbeeld een 7-8 plaats bij elkaar rijden. En de volgende manche uitvallen. En dan ben je eigenlijk weer alles wat je verdiend hebt die eerste manche. Ja, gooi je weer weg in de tweede manche.
1: Steven Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het korte grasseizoen op de tenniskalender is ten einde. Afgelopen weekend was de apotheose met de finales op Wimbledon. Op zaterdag leek het bij de vrouwen in eerste instantie best snel afgelopen te zijn. Het had namelijk weinig geschild. Of Noskova had haar landgenote Mugova met 6-2, 6-2 van de baan getikt. Maar niets was minder waar. Mugova kwam sterk terug, sleepte er vanuit verloren positie nog een derde set uit. Maar daar bleef het dan ook bij. Noskova liet zich niet uit het veld slaan en pakte uiteindelijk de derde set terug met 6-3. Dan waren natuurlijk ook nog de mannen. En daar liet Jannik Sinner andermaal zien waarom hij de beste van de wereld is. In de boeiende finale was het Alexander Zverev die weliswaar de eerste set pakte. Maar daarna was het de Italiaan die drie sets op rij pakte voor de eindzege. Ik ga over dit alles in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we chronologisch de boel maar even beetpakken. Beginnende bij de vrouwenfinale. Dat had in eerste instantie heel snel afgelopen kunnen zijn. Won Noskova alsnog. Maar ja, Mugova die had toch een enorme opleving einde tweede set.
2: Ja, het leek net of ze vast zat die eerste bijna twee sets. Dus ze bleef ver van haar niveau wat ze twee weken lang heeft laten zien, Mugova. Mugova is ook wat ouder. Is qua speelstijl past helemaal bij dat gras van Wimbledon. Mooie stijl om te zien. Maar goed, die Noskova, die is pas 21 en die ging daar staan en die stuurde er van het kastje naar de muur. Aanvankelijk. Totdat Mugova toch iets had van. Dan sta ik in de finale. Eindelijk een keer van mijn favoriete toernooi. En dan laat ik me er zo aftikken. Dus er kwam iets bevrijdends in haar spel. Noskova kwam in het zicht van de haven. Werd ook wat nerveus. Zeker, ze kreeg, meen ik, 4 matchpoints of 5 matchpoints. Liet die allemaal onbenut. En zowaar won Mugova, die won. Won 5 games op rij en er kwam nog een derde set.
1: Ja, en die werd uiteindelijk nog met 6-3. Dus relatief makkelijk voor zover je ervan kan spreken. Ging die nog naar Noskova. Maar dan vind ik dat nog wel eigenlijk best wel knap. Want ik kan me voorstellen dat je mentaal toch best wel een knauw krijgt. Als je 4 matchpoints niet beslist en er nog een derde set uit wordt gesleept.
2: Ja, eigenlijk verzuimde Mugova in het begin van die derde set om door te drukken. Weet je, het momentum was bij haar. Ze zat uit schier onmogelijke positie, zeg maar. Sleepte ze toch die tweede set eruit. En toen kon ze niet doordrukken in het begin van die derde set. En Noskova, die kreeg dat ritme van die eerste set, van de eerste bijna twee sets, kreeg ze weer te pakken. En liet zien dat ze op dat gras ook fantastisch kan tennissen. Nou, ja, prachtige winnares. Twee Tsjechische dames in de finale. Die hebben natuurlijk best wel een historie op Wimbledon. Met Navratilova vroeger. Die werd natuurlijk later Amerikaanse. En Novotna en nog een paar dames uit dit land. En die laten zien dat het. Dat het geen toevalstreffer is dat er weer een Tsjechische met de titel aan de haal is gegaan.
1: Ja, Kvitova natuurlijk niet vergetend. En dat is toch ook alweer interessant. Noskova, derde Tsjechische winnares in de laatste 4 jaar. Met Vondrousova en Krejcikova er ook nog bij.
2: Ja, ik geloof zelfs, als je de annalen erop naslaat, Robert. Ik geloof zelfs de laatste 10 jaar dat er iedere keer een andere winnares is geweest. En dat zegt natuurlijk toch wel iets over dat vrouwentennis. Want bijvoorbeeld Iga Swiatek was al in vroegtijdig stadium naar huis dit keer. Was titelverdedigster. En Sabalenka, iedereen dacht van nummer 1 van de wereld, die gaat nu wel een keer toeslaan, ook op Wimbledon. Maar redden het ook niet. En zo ging de ene favoriet naar de andere, die ging eruit. Coco Gauff ook, idem dito, verloor van Mugova in een prachtige wedstrijd trouwens, met een tiebreak in de derde set. Maar die verloor ook. En zo zie je maar dat er van alles mogelijk is bij die dames.
1: Ja, dan hadden we zondag de mannenfinale. Ook een finale waar iedereen naar uitkeek. Hè? Jannik Sinner tegen Alexander Zverev. De nummers 1 en 2 geplaatst van het toernooi tegenover elkaar. Zverev ging het beste van start.
2: Ja, ik vond het ook niet zo verwonderlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want Zverev is in de vorm van zijn leven, hè, al een paar weken. Hij won natuurlijk Roland Garros. Zijn eerste major, zijn eerste Grand Slam titel. Hij was er al een paar keer dichtbij geweest. Is natuurlijk iemand die al jaren meedraait en net niet iedere keer die titel kon pakken. Dus dat was een soort van last die van zijn schouders afviel. En hij speelde, moet ik zeggen, op Wimbledon ook erg goed. Met zijn service kan hij natuurlijk erg domineren. En dan moet je als tegenstander moet je daar een keer proberen doorheen te komen. Nou, dat is weinig gegeven op dit moment, want ja, wat ik zeg, hij is in bloedvorm. En dus ik vond het niet zo gek dat hij die eerste set won.
1: Ja, dat was op met een tiebreak. Dat gebeurde ook in de tweede set. Geeft natuurlijk wel aan hoe ontzettend close dat bij elkaar ligt. De tweede set ging naar Jannik Sinner. Want nou ja, anders kan je niet met 3-1 winnen natuurlijk. Maar dan lijkt er op een of andere manier in de derde set iets te gebeuren. Een soort uitglijpartij. Waar misschien ja ook wel een kleine, waar toch Zverev best wel hinder van ondervonden heeft.
2: Ja, dat denk ik wel, want hij greep naar zijn knie en Sinner die rende naar hem toe van joh, is alles goed en zo. En zei ja, het gaat wel weer, maar ik ergens is er toch wat vertrouwen kwijtgeraakt en misschien wat angst ingeslopen, want hij verloor daar wel zijn service een keer en toen was meteen raak. Toen was het 6-3 en in die derde kwam die er eigenlijk ook niet meer aan te pas, 6-4. Dus met Sinner die daarmee zijn titel prolongeert, hij won vorig jaar ook, heb je dan toch een geweldige kampioen, nummer 1 van de wereld. Die overigens heel stroef in het toernooi begon. En dat kwam ook een beetje omdat hij natuurlijk in Roland Garros was hij in elkaar gestort al vroeg in de derde of vierde ronde, meen ik. Tegen iemand, een Argentijn, waar hij normaal gesproken een 3-6 van gewonnen had. Maar dat liep helemaal mis. En hij was alles kwijt. Zijn vertrouwen, zijn mentaliteit liet het niet afweten. Maar hij op een of andere manier kon hij niet meer. Had heel veel in het voorseizoen gewonnen en gespeeld natuurlijk. En sindsdien had hij helemaal niet meer getennist. Hij had ook niet in de voorbereidingstoernooien op Wimbledon gespeeld. Dus ja, hij begon een beetje stroef aan het toernooi, maar groeide daarin vrij snel. En hij liet in die finale toch zien dat hij onwaarschijnlijk goed is.
1: Ja, na afloop vond ik eigenlijk wel een interessante uitspraak. Sinner die loofde Zverev, logischerwijs. Maar hij zei, ik moet gaan oppassen voor je. Alsof hij hem daarvoor bijna niet serieus nam.
2: Nee, wat ik zeg, Zverev is zijn spel aan het perfectioneren de laatste maanden. En dat zie je gewoon terug in de resultaten. Hij gelooft in het spel wat hij nu speelt. En ik denk dat Sinner, die de laatste 10 onderlinge ontmoetingen trouwens won van Zverev, ook gemerkt heeft dat het aanzienlijk moeilijker ging dit keer dan de paar keren hiervoor. Ik geloof al de zesde keer, vijfde of zesde keer dat ze dit jaar tegenover elkaar stonden. Dus die Zverev moet er ook een keer moedeloos van worden. Van nou, daar heb je hem weer, weet je. Daar kan ik toch niet van winnen. Maar daarom, ook op hardcourt, met die service van Zverev, die zo geperfectioneerd heeft. En zijn spel ook. Hij durft veel meer die voorhand te slaan. Heeft hij er een concurrent bij, nu Carlos Alcaraz natuurlijk nog steeds in de lappenmand zit.
1: Ja, kunnen we die eigenlijk redelijk snel weer terugverwachten, Alcaraz?
2: Moeilijk te zeggen. Zo'n polsblessure voor tennissers is echt tricky, om het zo maar te zeggen. Je moet er uiterst voorzichtig mee omgaan. Je moet echt je rust nemen. En dat doet Alcaraz ook. En de vraag is natuurlijk, haalt hij de US Open of kan hij gevoeglijk dit seizoen vergeten verder? Daar is nog niet echt iets over bekend geworden.
1: Nou, wat Wimbledon betreft moeten we het nog even over een drietal Nederlanders hebben. Die het in ieder geval ver gekomen zijn. Eén met een goede afloop. De andere twee met een iets mindere afloop. Thijs Bogaert bij de juniors kwam tot de halve finale. Is natuurlijk knap. Hij staat nu dan in Bunschoten te spelen. Heeft hij een wildcard gekregen. toch wel mooi, hè? Dat hij dan nou ja, in ieder geval zo ver weet te komen op zo'n Grand Slam.
2: Ja, en hij verloor van Cruz Hewitt in die halve finale. Dat is de zoon van de legendarische Leighton Hewitt, ex-nummer 1 van de wereld. Ook Wimbledon kampioen geweest. Dus dat was op zich geen schande. Maar hij was ook wel een beetje aan zijn stand verplicht dat hij bij die laatste vier zou komen. Omdat hij heeft grote stappen gezet. Hij heeft eindelijk afgerekend met die ziekte van Pfeiffer. Dat heeft hem een lange tijd... Hij heeft hem dat parten gespeeld. Daar is hij helemaal van af. En hij gaat inderdaad van de week spelen in de Dutch Open Challenger in Bunschoten. En daar heeft hij een wildcard voor gekregen. En hij gaat morgen daar zijn eerste partij spelen. Dus het is wel leuk dat je hem ook dan weer een keer in eigen land kan zien.
1: Ja, bij het rolstoeltennis twee finalisten. Die de Groot speelde tegen haar eeuwige rivale, kan je bijna zeggen, Yui Kamiji. Werd helaas 6-0, 6-0, best wel flink naar huis gestuurd. Maar het mooie nieuws was dan wel weer voor Niels Vink. Want die wist nu Wimbledon voor de, wat is het, vierde keer op rij te winnen.
2: Nou, dat is natuurlijk ongekend. En hij is al sinds Wimbledon vorig jaar op Grand Slam niveau is hij ongeslagen. Vijf majors in zijn zak gestoken. Hij won andermaal van zijn vriend en rivaal natuurlijk Sam Schreuder. Dat is eigenlijk ook de laatste keren meestal het geval. En er staat weinig maat op hem. Want hij pakt ook de dubbeltitel met zijn Israëlische... partner Guy Sasson. Alles wat hij aanraakt op Grand Slam niveau, dat verandert in goud, lijkt het wel. En de vraag is wanneer dat stopt en wie hem zou kunnen stoppen.
1: Ja, want hij is wel echt ontzettend, ontzettend dominant bij de quads.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja, zeker.
1: Nu hebben we nog twee toernooien die momenteel gaande, of nee, niet helemaal momenteel gaande zijn, want eentje is net afgelopen. Maar wel in Nederland waren zijn slash zijn. Beginnen met het toernooi wat net afgelopen is, een ITF toernooi in Den Haag bij de vrouwen. En daar een Nederlandse winnaar met Eva Vedder.
2: Ja, Eva Vedder. En die schiet daarmee een stukje op de ranking. Want het was een $75.000 toernooi. Daar in het grenzend Den Haag, grenzend aan het Westland, mag ik wel zeggen. Daar wordt sinds jaar en dag een goed internationaal vrouwentoernooi georganiseerd. Nou, ze won daar van Boskovic in de finale. En nu zit ze zeg maar in de buurt van de ranking van Anouk Koevermans. En niet zo gek ver van Suzanne Lamens. Nou moet ik daarbij zeggen dat niet in zeg maar de eerste 50 van de wereld is. Maar dan praat je over de plaatsen zeg maar 140 tot 170, 180. En daar bivakeren de beste dames nu in. En dat is hoopgevend. Ik bedoel, het is een lichtpuntje, want het Nederlandse vrouwentennis heeft dat echt nodig. Dit soort, het zijn geen grote zaken die ze dan winnen. Maar het is wel van belang. En zeker voor Eva Vedder geef je een enorme boost als je zo'n toernooi wint. En dus dan, hopelijk geeft dat de burger een beetje moed.
1: Ja, en we hebben dus deze week nog Challenger in Bunschoten, de Dutch Open. Wat kunnen we daarvan verwachten? Kunnen we daar misschien ook een Nederlandse winnaar gaan kronen aan het einde van de week?
2: Ja, nou, Guy den Ouder kwam vorig jaar kwam die tot de halve finales en die speelt weer mee. Max Houkes speelt vanavond al. We hebben, je moet het zo zien, we hebben ook een aantal grote jeugdtalenten. Max Schoenhaus, een Duitser, vorig jaar nummer 1 van de wereld junioren. Andres Roijk, nummer 2 junioren. Dat zijn Thijs Bogaert, niet te vergeten. Pieter de Lange, dat is dan de subtop in Nederland. Maar er wordt op een heel behoorlijk niveau gespeeld. We hebben ook drie Nederlandse qualifiers erbij. Abel Forger, Dax Donders en Sander Jong. Die hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dus ja, het is mooi tennis. En als je dan op de koop toe nog een padeldemo krijgt van de broers Ronald en Frank de Boer, de oud-Ajaxide, wat wil je dan nog meer? Dat is prachtig. Dus allemaal naar TV Eemslag in Bunschoten.
1: Nou, dat gaan we dan zeker doen. Jon Visbeen van Tennis Magazine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert. All Sports Radio Live.

0: keep watching.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Nog 4 duels te gaan en het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Dinsdag en woensdag staan de halve finales op het programma. Zaterdag de troostfinale en zondag uiteraard de finale. Ja, de komende halve finales zijn toch 2 duels om je vingers bij af te likken. Frankrijk die neemt het dinsdag op tegen Spanje. En op woensdag zijn het Engeland en Argentinië die gaan strijden om een plekje in de finale. Ik ga erover in gesprek met voetbaltrainer Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo. Ergens vanaf een golfbaan op hol 7. Ja. Gaat het goed tot nu toe?
2: Ja, niet onaardig. Ik lig nu voor birdie op hol 7. Maar goed, het telefoongesprek is belangrijker, hè, dus dat gaat voor.
1: Ja, maar goed, birdie gaat wel aardig. Wat is je handicap, Robert?
2: Nee, ik ben niet zo'n hele fanatieke golfer. Ik speel ongeveer handicap 15. En ik probeer eigenlijk handicap 18 te worden. Maar dat ik ga maar moeizaam omhoog. Dus ik vind 1 boven de baan vind ik prima. Ik speel eigenlijk voornamelijk veel in Spanje. Ik ben gewoon fit leuk om een beetje met vrienden een beetje te houden op die baan. Ik neem het niet zo heel serieus.
1: Ja, wel leuk natuurlijk. Het WK voetbal besprekend. Nog 4 ploegen over. Wat vind jij van die 4 ploegen tot nu toe, dit toernooi eigenlijk?
2: Nou ja, dat zijn wel de beste ploegen van het toernooi. En dat heeft natuurlijk de bracket met alle WK-punten, die wereldranglijstpunten, et cetera, zijn dit wel de 4 ploegen die er van tevoren, dat je die een beetje tipt. En dat blijkt dan ook uiteindelijk uit te komen. Dus ik vind het niet onterecht. Waarbij eigenlijk Argentinië de ploeg is die misschien wel het minste heeft laten zien, maar wel het spectaculairst is geweest. En Frankrijk by far de grote favoriet is.
1: Ja, je noemt Argentinië al. Daar is heel veel om te doen. De laatste wedstrijden. En niet altijd in positieve zin. Maar ja, ze redden het toch maar telkens weer. Hè? Dan maar naar extra tijd. Het gaat ze heel lastig af. Maar ja, ze zitten er nog wel in.
2: Ja, en we vergeten wel eens natuurlijk dat Argentinië in het merendeel van de wedstrijden ook gewoon dominant is geweest. Het zit ze niet tegen. Anders als je kijkt naar alle individuele beslissingen, kan je, als je het van de Argentijnse kant uitkijkt, zeg je ook van ja, het was wel een overtreding, het was wel dit, het was wel dat. Maar je hebt het gevoel dat ze gematst worden. Maar ja, weet je, de wedstrijden waar ze gewoon 2-0 achter staan en iedereen denkt dat het gedaan is, komen ze gewoon weer terug. Dus het is ook simpelweg kwaliteit van die hele ploeg. Het is een goed team. En wat ik heel bijzonder vind is dat zo'n elftal na afloop het grote feest viert met liedjes waarin Messi gewoon in voorkomt. En ja, ik vind dat als voetballiefhebber kijk ik daar wel graag naar. Of misschien wel meer als supporterliefhebber. Hoe die beleving is. Ik denk niet dat ze favoriet zijn. Ik denk ook dat het een enorme clash wordt met Engeland. Maar uiteindelijk lijkt mij dat Frankrijk toch gaat zegevieren. Omdat die gewoon op alle gebied, zowel tactisch als individueel, steken die er bovenuit. Kunnen heel makkelijk van systeem wisselen ook nog een keer. Hebben alle wapens die je moet hebben om wedstrijden te winnen. Zijn verdedigend ijzersterk. Dus ja, als er 1 ploeg is die het ze misschien moeilijk kan maken, dan zou het Spanje moeten zijn. En laten we die nou net in de halve finale hebben.
1: Ja, nou ja, als we nog even die andere dan afmaken. De Argentijnen spelen tegen Engeland. Engeland natuurlijk met zowel Harry Kane als Jude Bellingham. 2 fantastische spelers die aardig op dreef zijn dit toernooi qua scoren. Maar ja, Engeland tegen Argentinië op een wereldkampioenschap hebben de Engelsen niet altijd even goede herinneringen aan.
2: Nee, het is ja, de term oorlog wil ik hier niet gebruiken. Maar het is wel een strijd op het heetste van de naald altijd. Met heel veel emoties. Ja, daar zal Engeland toch een beetje uit moeten blijven juist. Ten opzichte van Argentinië. Of dat kan. Kijk, Argentinië is aanvallend wat sterker dan Engeland verdedigend. Dus daar liggen mogelijkheden voor Argentinië. Aan de andere kant, de Engelsen hebben natuurlijk aanvallend weer heel veel gebracht. Waar Argentinië ook wel weer kwetsbaar is gebleken. Dus ja, dat wordt een interessante wedstrijd. En wat ik wel het fijne vind nu, is dat die halve finale is gewoon moeilijk te voorspellen zijn. Overigens, het doet me wel genoegen dat mijn partner, die waar ik mee sta te golven nu, Frank de bal uit de bunker in de andere bunker heeft geslagen. Dat doet me Dat is live, even een live verslag, Robert.
1: Ja, dat is mooi. Ja. De sterverslaggever van Allsports Radio, Robert Maaskant. Maar dan hebben we dus nog die andere halve finale. Frankrijk tegen Spanje. Ja, als ik heel eerlijk ben. Ja, nu al eigenlijk de twee sterkste ploegen van het WK tegen elkaar.
2: Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel jammer dat het... dat dit de halve finale is en niet de finale. En nogmaals, omdat ik denk dat Spanje een van de weinige ploegen is die het Frankrijk echt moeilijk kan maken.
1: Ja, want ja. Spanje heeft het verdedigend ontzettend goed gedaan. Hè? Pas één tegentreffer, ja. Dat was in de afgelopen wedstrijd tegen België. Die hebben natuurlijk ook wel een hele interessante aanval. Met natuurlijk een Lamine Yamal waar iedereen op let. Maar ook ja, misschien wel de meest onderschatte speler van dit WK. Mikel Oyarzabal in de spits. Bijna Olmo, noem ze allemaal maar op. Hartstikke sterk, maar vooral verdedigend denk ik heel indrukwekkend.
2: Ja, en verdedigend niet zozeer dat ze nou met de kont in de goal halen. Dat doen ze helemaal niet. Ze spelen gewoon een spel wat toch relatief aanvallend is. En zetten heel hoog druk. Dat maakt gewoon indruk. En ik denk dat dit Spanje, terwijl ik even balletje uithol met één hand. weliswaar voor par, maar goed, ik tel hem toch mee. Dit Spanje zet heel hoog druk, continu. En dat is ook wel iets wat Frankrijk niet gewend is. En de andere kant is dat Frankrijk is zo dominant geweest in dit toernooi. Spelen zo vaak op de helft van de tegenstander. Dat zullen ze nu ook weer doen. En juist daar ligt ook wel de kracht van Spanje. Spanje heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd 90% balbezit op de helft van de tegenstander. Deze wedstrijd zal anders zijn. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld met de Nico Williams, die langzamerhand weer fit aan het worden is. En Yamal, hebben ze de snelheid om heel snel dat veld over te steken. En eventueel Frankrijk pijn te doen. Terugkomend op jouw verhaal van verdedigend Spanje. Degene die daar ongelooflijk belangrijk is Rodri. De centrale middenvelder van Manchester City de afgelopen jaren. Ja, die stuurt, die leest die wedstrijd, die grijpt in waar die kan. Echt een fenomeen om in je elftal te hebben. En die doet dat met verven.
1: Ja, en die verdediging van Spanje komt dan tegenover misschien wel de meest fantastische aanvalslinie van dit WK terecht. Met natuurlijk in de hoofdrol Mbappé, maar ook zeker Dembélé niet vergetend. En Doué. Wat kunnen jullie daar tegenover zetten?
2: Ja, eigenlijk niet. Dat is een beetje, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Er is geen antwoord op dit Frankrijk. Ook met een fantastisch middenveld. Maar je noemt net al eventjes de aanvalslinie. Daar kunnen ze ook nog eens een keer in variëren. Hè? Dat ze zeggen, nou, we komen er over de grond wat lastig door. Dan hebben ze ook nog spelers die ze door de lucht kunnen bereiken. Spanje speelt met een geweldige verdediging. Maar ook wel weer met een relatief onervaren centrale verdediger. Daar werd hij ook door geklopt in de vorige wedstrijd tegen België. Daar schrokken ze een beetje van Spanje. Waren toen ook echt een minuutje of 10 van slag. Dus daar, ja, weet je, dat Frankrijk is eigenlijk, als je van tevoren gaat analyseren, bijna niet aan banden te liggen. Behalve dan, wat ik net al noemde, via uitgespeelde counters. Dus dat je wat compacter speelt en daar vandaan gebruik maakt van de snelheid die al Spanje zou kunnen hebben.
1: Ja, dat allemaal meegerekend met elkaar. Wat denk je dat het wordt bij die twee wedstrijden? Kortom, wie kunnen we in de finale verwachten?
2: Ja, als ik die glazen bol had, dan had ik wel op een mooiere baan gespeeld vandaag. ik vind Engeland-Argentinië eigenlijk niet te voorspellen. Want daar kunnen zoveel factoren nog een rol spelen. Maar het zou me niet verbazen als het naar verlenging gaat en weer in strafschoppen eindigt. Ondanks enorm scorend vermogen van Kane, Bellingham en Messi. Frankrijk-Spanje denk ik toch dat Frankrijk de boventoon gaat voeren. En dat die naar de finale zullen gaan. Dus als ik mijn ultieme voorspelling met het mes op de keel. Zou ik toch zeggen Engeland in de finale tegen Frankrijk. En dan Frankrijk uiteindelijk als winnaar.
1: Nou, we gaan het dan, zoals ze mooi heet, met potlood opschrijven. Robert Maaskant, ja. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten voor deze mooie voorspelling. En succes nog even daar op de golfbaan.
2: Ja, dankjewel. Met plezier.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live. Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudige regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
1: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie. Maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
0: Ja, lichamelijk alles in orde. Blessure, leed, het ziekte is helemaal achter je.
1: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
0: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
1: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
0: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaat? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judoën?
1: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
0: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
1: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
0: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
1: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
0: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
1: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
0: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
1: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
0: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
0: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
1: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
0: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
1: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
0: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
0: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk in die?
1: Ja, precies.
0: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
1: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
0: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
1: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk, heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
0: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van goh, in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
1: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, zeg maar, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
0: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
1: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
0: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Ik bedoel, je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
1: Nou, ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
1: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
0: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
1: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
0: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want nou ja, je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
1: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
0: Als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie, overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
1: Nou, ik denk dat iedereen die daarheen gaat, gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
0: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
1: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
0: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
1: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
0: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudige Gerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
1: Ja, precies.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK in Ecuador.
1: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtst bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Er deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja. Ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie. Van wat vindt een bedrijf. Of een eenling. Wat is die gewenst. Hoe wil die gepromoot worden daarin. Of niet. Dus ja. Dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraars natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA Akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA. Corruptie en egotrip drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in wezen alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig, de politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteker. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kan jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kan jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen, dingen worden bevestigd in de komende dagen, of misschien juist wel weer een beetje ontkracht, maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijft L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, echt doen allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, ik benadruk zou kunnen, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listrakis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd, dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, dat kan zeggen,
3: dat, eigenlijk is dat niet. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen een lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je wat trouwens ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde? Dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei: het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept er schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren er natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is van wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in het wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist, een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers, gelukkig, en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Overigens een ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Dus duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, dan ga ik het even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat in die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen, kreeg je voor een medaille, wat is het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium of moesten ze terugbetalen.
2: Dat is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten, in mijn ogen terecht, meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien. Dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld. Dan gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars, om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelfs dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè, dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Stigler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse Loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. Vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, is Sky bevestigd de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, hè, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern. Terwijl ja. Als je denkt aan nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerde dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische Motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze het nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat was mijn nieuwtjes, waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. 1, 2...

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 9 loodzware dagen koersen is het momenteel de eerste rustdag in de Tour de France. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het alles behalve gemakkelijk voor de coureurs. Toch hebben ze het niet bepaald rustig aangedaan. De koers nog vroeg met de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die eigenlijk voorlopig althans even vlug alweer afgelopen lijkt. Met de Sloveen al op 2 minuten 45 voorsprong is het de strijd om plek 2 die momenteel eigenlijk het spannendst is. Voor Nederland is het tot nu toe ook een hele goede editie met 2 ritzegens. Sprinter Olaf Kooi legde zijn concurrentie erop in etappe 5 en zondag won natuurlijk Mathieu van der Poel op sensationele wijze de 9e etappe. Ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhofs. Raymond, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij hebt afgelopen week ook in de Tour gezeten. Er is heel veel te doen geweest rondom de omstandigheden, rondom de hoge temperaturen. Wat heb jij daarvan meegekregen?
2: Ja, met name ook dat

0: Dat men met ijs, met water, tot bepaalde ritten kreeg men het echt gewoon niet meer aangevoerd om de renners eigenlijk koel te houden. En ik moet zeggen, de hitte wat er is, die vind ik niks geks. Dat hebben we echt in de 37 jaar dat ik de Tour de France volg, heb ik dat elke keer wel meegemaakt. Zeker in, zeg maar, wanneer je in het hart van Frankrijk bent, in het zuiden van het hart. Dat is gewoon echt een bakoven, zeg maar, in de buurt rond Toulouse. Maar het blijft nu warm, hè? Dat is het grote verschil. Normaal had je daar 2 of 3 dagen en dan reed je weer door koeler weer. Dan kwamen er weer een paar flinke onweersbuien die alles enorm afkoelden. Maar nu zitten we eigenlijk vanaf de start in Barcelona continu in temperaturen te rijden van ja, 30, eigenlijk 35 graden plus. En ja, dat vind ik wel heel uitzonderlijk.
1: Ja, dat is, neem ik aan, ook wat het zo uitzonderlijk zwaar maakt. Is dat, nou, ze zegt, het koelt niet af. Dus het eigenlijk wel terecht dat er zoveel nu wordt gesproken over hitteprotocollen en dergelijke.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet er toch naar gaan kijken. Want als je zelf al rondloopt, we hebben hier die hittegolf in Nederland, wat is het, 3 of 4 weken geleden gehad. Dat er ook temperaturen bij mij in Maastricht van rond de 40 graden werden aangetikt. Ja, dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Laat staan tot je topsport moet bedrijven. En ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan ga ik nog in de vroege ochtend hardlopen in Barcelona. Nou, het is gewoon een shirt wat je uitdoet, is gewoon drijf en drijf nat. Dus het zijn uitzonderlijke omstandigheden. We hebben natuurlijk wel te maken met topsporters, maar om dit dag in dag uit te doen, ja, dit gaat enorm veel slachtoffers straks kosten.
1: Ja, zit er wel verbetering in, denk je, de komende weken? Hoe ziet dat er een beetje uit?
0: Ja, richting het komend weekend, wanneer we naar de Vogezen gaan, daar staat regen weer op de planning. Dus eigenlijk vanaf komende vrijdag, dan gaat het weer echt qua temperatuur ook omlaag. Maar de komende dagen blijft het nog heel even warm. En zitten we nog altijd in Centraal Frankrijk, waar het behoorlijk warm is. Ik denk wel dat we de piek gehad hebben qua temperatuur. Zeker die rit naar Bordeaux en naar Bergerac, die waren echt heel uitzonderlijk. En ook die etappe die Mathieu van der Poel gisteren won, daar was het bij de start al plus 40 graden. Bij de finish in Ussel was het gelukkig iets kouder. Maar ja, het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En het is natuurlijk met de klimaatverandering waar we over spreken en die we niet meer kunnen ontkennen. Ja, moet je je toch gaan afvragen, hoe gaan we in de toekomst zo'n Tour de France organiseren? En daar zijn ze mee bezig. En ja, het aflassen van een rit, het vervroegen van een rit. Het klinkt allemaal heel makkelijk om te doen, maar zo eenvoudig is dat niet. Er zitten zoveel belangen bij. Ja, moet je één rit nu aflassen en de dag daarna, wanneer de temperatuur nog hoger is, of weer even hoog is, wel weer gewoon doorrijden. Het is niet zo makkelijk. En ik moet zeggen, de collega's van de NOS hebben een hele goede balans opgemaakt. Die hebben eigenlijk weerkundigen laten kijken. Het gaat niet alleen maar om de temperatuur die er heerst. Het gaat ook om hoe de harde soorten brand, et cetera. Ja, er zijn toch heel veel etappes ook geweest waarin dat totaal geen gevaar was. Dat die temperatuur de factor die echt gevaarlijk kan zijn voor mensen. En zeker ook voor sporters die topprestaties moeten leveren. Ja, tot dat echt wel redelijk beperkt is gebleven. Dus ja, ik vind het heel goed dat in ieder geval die discussie nu op gang komt. En ook dat in een rit zoals zondag dat er 30 kilometer is ingekort, waardoor de renners toch ja, minder lang aan die extreme hitte bloot worden gesteld.
1: Ja, ik vond de uitleg van Peter Kuipers-Munneke afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, in de avondetappe, wat dat betreft ook een hele goeie. Maar ja, dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Waar we het ook zeker over moeten hebben is, nou ja, hoe eigenlijk al vroeg de Tour dit keer op gang komt. Nou, je weet natuurlijk één ding, als je start in Barcelona, je moet naar Frankrijk, dan liggen daar zoiets als de Pyreneeën tussen. Dat hebben we geweten ook.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat de tourorganisatie al een beetje het probleem zag. Want ik ben terug gaan bladeren van wanneer is het voorgekomen dat we slechts één echte bergrit in de Pyreneeën hadden. Nou, ik heb hem niet kunnen terugvinden. En ook AI heb ik ingeschakeld. Die kon hem ook nog niet terugvinden. Dus wat dat betreft dachten ze al van, hé, hey, we moeten uitkijken dat de tour niet beslist gaat worden in die Pyreneeën in die eerste 4, 5 dagen. Nou, we hebben dus één Pyreneeënrit gehad met de Asper, de Tourmalet en een makkelijke aankomst naar de Cirque de Gavarnie. En daar heeft Tadej Pogacar meteen eigenlijk vernietigend uitgehaald. En wat het meest opmerkelijke voor mij is, is dat Jonas Vingegaard eigenlijk op de top van die Tourmalet maar 30 seconden achterstand had. Ja, dat liep later op in de afdaling, in de vallei, op het gedeelte Vals Plat. En later ook op die aankomst naar de finish, na 2 minuten 38. Dus als je eigenlijk bergop gaat kijken, was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard, net als de afgelopen jaren, niet zo heel groot. Maar zien we gewoon dat Pogacar in het begin van de Tour een veel betere conditie heeft gehad. Veel beter voorbereid dan Vingegaard er staat. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Vingegaard heeft natuurlijk de Giro d'Italia gereden. Daar 5 etappes gewonnen en met overmacht de roze trui naar Rome gebracht. Ja, duidelijk, bij Visma Leasebike is alles met Vingegaard gepland op die laatste slotweek, wanneer we de laatste 4 dagen de klim naar Auxerre-Malette hebben. 2 keer al op de West, op de vrijdag en de zaterdag. En dan op de zondag nog een klassieker in Parijs over Montmartre. Daar hadden zij gedacht Pogacar toch nog pijn te kunnen doen. Maar ja, 2 minuten 38, ik geloof 2 minuten 42 nu in het klassement. Ja, dat is een behoorlijke kloof. Zoveel heeft Vingegaard in het verleden nog nooit op Pogacar verloren. Ja, en ik zie hem dat ook niet 1, 2, 3 goed maken.
1: Nee, eigenlijk voor je gevoel de enige manier waarop dat nog zou kunnen gebeuren is als Pogacar op een of andere manier een enorme inzinking krijgt, of als hij, en laten we dat vooral niet hopen, toch ergens uit moet stappen.
0: Nee, kijk, vorig jaar kwamen we later dan erachter dat hij toch een behoorlijke knieblessure heeft gehad. Kijk, je weet nooit wat er speelt bij een renner. Maar als hij gezond blijft, als hij het gevaar wat er achter elke bocht loert, als hij dat kan vermijden, ja, dan is deze Tour de France gewoon beslist. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
1: Hoe belangrijk is Isaac Del Toro hierin? En nog natuurlijk een hele jongen nog, 22 jaar. Zeker een renner voor de toekomst ook. En hij laat ook tot nu toe eigenlijk hele goede dingen zien.
0: Ja, absoluut. Hij was het eigenlijk die samen met Pogacar de aanval op gang bracht. Al moeten we zeggen, ja, het was eigenlijk een 7-traps raket die Pogacar op de Tourmalet kreeg. Hoe dominant de UAE-ploeg daar reed, ja, dat heb ik ook zelden gezien. Ze hebben de tempo zodanig omhoog gebracht dat er nog maar een paar renners konden volgen. Ja, en op het laatste was het die versnelling van Del Toro, waar alleen maar Pogacar antwoord op had. Al kwam Vingegaard toen wel nog redelijk dichtbij. Ja, en vervolgens zie je dat Del Toro ook de tempo van zijn kopman niet kan volgen en ook verder terugvalt. Zo groot was zijn aandeel niet van Del Toro erin. Maar het is wel heel goed om te weten dat je eigenlijk een van de beste klimmers, één in de, zeg maar, als je 4-5 beste mensen van de Tour heb, ja, daar hebben er 2 het shirt van UAE aan. Dus wat dat betreft kan Pogacar ook nog gerust zijn dat hij Del Toro heel wat werk kan laten opklappen diep in de finales van de bergritten.
1: Ja, en het is ook ontzettend spannend als je kijkt vanaf zeg plek 2, plek 3 naar achter. Daar staan een hele hoop hele goede coureurs dicht bij elkaar. Want daarin natuurlijk ook nog zeker genoemd Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas natuurlijk. Misschien nog Florian Lipovic ook nog meenemen, Lenny Martinez. Daar wil ik toch één naam even uitpikken. Paul Sexas, we weten, hij is super jong. Staat onder enorme druk als Fransman in de Tour de France. Maar wat ik zo ontzettend knap vind, is het lijkt hem zo weinig te doen.
0: Nou, kijk, van de andere kant, hij staat natuurlijk onder druk omdat hij de verwachting is van heel Frankrijk. Maar heel Frankrijk zal ook wel begrijpen dat hij pas 19 is, dat hij pas zijn eerste Tour de France rijdt. En dat we nog niet verwachten dat hij meteen de gele trui naar Parijs gaat brengen. Dus wat dat betreft kan hij eigenlijk in deze Tour niet zoveel verkeerd doen. Ik heb in het begin van deze Tour met zijn manager gesproken, Jona Lauka. En ik zeg, waarom hebben jullie toch gekozen op die leeftijd om hem de Tour te doen? Ja, zegt hij, het grote verschil gaat zijn, als hij niet de Tour rijdt, dan gaan we 1 winter lang in Frankrijk alleen maar horen, wat kan Paul Sexas in de Tour de France? En als hij deze ronde heeft gereden, dan heeft tenminste iedereen een referentiekader. En ik denk dat hij daardoor iets makkelijker de winter doorgaat. Maar ook dat hij voor zichzelf een referentiekader heeft, waarmee hij veel makkelijker naar de toekomst gaan kijken. Wat is er mogelijk in een grote ronde en wat zijn nog de pijnpunten? Dus eigenlijk moeten we Paul Sexas, hij staat onder druk van de natie, daar heb je helemaal gelijk in. Frankrijk heeft voor het laatst in 1985 met Bernard Hinault de Tour de France gewonnen. Dan praten we over 41 jaar geleden. Het verlangen dat er weer een Fransman gaat meedoen in die strijd om het geel is enorm groot. Maar ja, voor Paul Sexas is dit gewoon deze Tour in 2026. Dat is gewoon één grote leerschool.
1: Is het sowieso niet Frankrijk wat, met ook nog Lenny Martinez op plek 8 momenteel in het klassement. Toch wel twee best wel aardige renners heeft die misschien voor de toekomst later wel leuk zijn voor grote rondes als de Tour.
0: Ja, Frankrijk heeft op het ogenblik echt heel veel talenten. En ook talenten die een hele goede ronde kunnen rijden. Iemand waar we eigenlijk al veel meer van verwacht hadden, maar die toch een beetje tegenvalt, is Vauquelin. Die rijdt voor de Ineos-ploeg. Is niet goed uit de startblokken gekomen. Maar ze reed vorig jaar ook al een redelijk kort klassement in de Tour. Ja, als je in de breedte gaat kijken, gaat Frankrijk er echt aankomen. En ja, je weet natuurlijk niet welke talenten erop staan. Maar dat Frankrijk de komende jaren weer een rol gaat spelen in de ronde van hun thuisland, dat is voor mij heel duidelijk, ja.
1: Wat is het grootste ding wat je meeneemt uit deze eerste tourweek?
0: Ja, toch wel de dominantie van UAE Emirates. En dat begin ik toch wel een beetje zorgwekkend te vinden. Hoe zij bepaalde etappes in een houtgreep leggen. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld die rit in Barcelona op Montjuïc. Daar schenkt Pogacar heel even de zegen aan zijn luitenant Isaac Del Toro. Als je gaat kijken hoe ze op de Tourmalet reden. Echt gewoon een ploegentijdrit omhoog. En de rest was blij dat ze konden aanklampen. Gisteren stond ik vol verbazing te kijken tot ze eigenlijk ook nog de vroege vlucht niet wilden weg laten gaan. Ik hoorde dan achteraf dat ze in hun gedachten ook nog bezig zijn met het ploegenklassement. Anderen hoorde ik zeggen, ja, maar Tim Wellens en Brendan McNulty, die waren gemaakt voor die ritten. En Pogacar gunde hen ook een dag succes en daarom heeft hij zijn ploeg laten rijden. Ja, als we zo gaan heersen, juist omdat die ploeg uit de UAE met hun vele miljoenen dirhams alle toppers bij elkaar zet. Ja, dan is dit wel een doodsteek voor het wielrennen. En ik denk echt dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we met een budget cap of met iets anders er meer evenwicht tussen de ploegen krijgen. Want dat heeft de Tour de France echt wel hard nodig.
1: Ja, want krijgen we dan nu stiekem een beetje van die Team Sky flashbacks?
0: Ja, misschien nog wel dominanter dan de tijd van Team Sky. Team Sky was natuurlijk ook, zij zijn als eerste eigenlijk begonnen met een bergtrein, een klassementstrein. Zoals dat later door Visma Leasebike ook is genoemd. Ja, en dat wordt door UAE eigenlijk nog verbeterd. En ja, als je gaat kijken, je hebt nog Jonas Vingegaard. Maar ik denk dat achter Vingegaard is voor mij Del Toro gewoon op het ogenblik de nummer 3. Ja, als je, het is zo zonde dat je de nummer 1 en de nummer 3 in dezelfde ploeg hebt. Je wilt de beste renners tegen elkaar zien strijden. En niet met elkaar een trein vormen. Zodat één koning eigenlijk op zijn troon gedragen wordt over de Franse bergen.
1: We moeten het ook nog even hebben over het Nederlandse aandeel in deze Tour. Tot nu toe in de eerste 9 etappes 2 etappen overwinningen. Olaf Kooi, een man die ooit te licht werd bevonden bij Visma Leasebike, die wint een sprint. En natuurlijk ja, gisteren Mathieu van der Poel, sensationeel.
0: Ja, nee, fantastisch. 2 op 9. Dan kun je toch echt wel zeggen dat we nog altijd een wielerland zijn. En dat we absoluut nog meedoen. Ik ben het niet zo eens met jou dat je zegt van Olaf Kooi is bij Visma Leasebike te licht gewogen. Grote probleem is dat eigenlijk er maar één groot doel is bij Visma Leasebike. En dat is het winnen van de Tour. En die hele ploeg is samengesteld rondom Jonas Vingegaard. Ja, en om daar een sprinter naast te zetten, waarvan je toch altijd nog een lead-out nodig hebt en eigenlijk nog een extra man. Dus dat kost je 3 man op een ploeg van 8 renners. Ja, dat vonden ze niet passen in hun ambitie om Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard te verslaan. Ja, en toen heeft Olaf Kooi ervoor gekozen om naar Decathlon te gaan. Liep daar heel even in één keer het gevaar, wat niemand deze winter zag, dat de hele ploeg daar rond Paul Sexas samengesteld zou kunnen worden en dat hij weer vast zou lopen in een klassementstrein. Hij heeft toch die kans gekregen, heeft hij zelf afgedwongen, onder meer met een sterke ritzege in de Baloise Belgium Tour. Maar ja, dat hij dan meteen de eerste massasprint wint. En hoe, hè? Met echt enorm verschil. Ja, dat is fantastisch. En het bewijst eigenlijk dat hij gewoon in de top 4 van de sprinters die op het ogenblik heersen, echt thuis hoort.
1: Ja, en natuurlijk fantastisch bij een Franse ploeg ook nog. Hè? Dus die, dan zijn die Fransen helemaal blij.
0: Ja, absoluut. En dit is echt een Decathlon heeft echt heel veel geld geïnvesteerd in die ploeg. Is ook mede-eigenaar geworden van de ploeg. Er zit echt een serieus plan richting de toekomst. Ja, het is prachtig dat zo'n ploeg dan ook al hun inspanningen beloond krijgt. Ja, en vooral voor Olaf Kooi. Hij heeft zich moeten bewijzen om in die tourploeg te komen. Ja, en als je dan meteen je visitekaartje zo afgeeft. Ja, dat geeft toch ook wel een machtspositie binnen dat hele team.
1: Ja, en dan zeker nog even Mathieu van der Poel benoemen, want wat hij gisteren weer liet zien, ongekend.
0: Ja, als je eigenlijk naar het lijstje met etappenwinnaars gaat kijken, dat zijn eigenlijk alleen maar grote namen, echt kampioenen die gewonnen hebben. Ja, en dan denk je, ja, Mathieu van der Poel hoort er absoluut in thuis. Maar ja, hij zei zelf, ik krijg misschien 1-2 kansen in deze Tour waar het kan. Nou, volgens mij was die eerste kans in de rit naar Foix, die gewonnen werd door Mats Pedersen. Daar zat Van der Poel afgelopen maandag, geloof ik, zat hij niet mee in die ontsnapping. Afgelopen dinsdag was het. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Dus dan, daarmee ging die eerste kans verloren. Ja, dan is hij toch rustig gebleven en wist, ja, de rit van zondag naar Ussel, daar is weer een mogelijkheid. En zo eenvoudig was dat niet, hè? Want ik heb het aantal hoogtemeters gedeeld door het aantal kilometers, dan kom je op 16,8 hoogtemeters per kilometer. Terwijl als je Luik Bastenaken-Luik bekijkt, een klassieker waarvan Van der Poel zegt, die is eigenlijk te zwaar voor mij. Ja, daar zit het aantal hoogtemeters per kilometer op 16,9. Dus eigenlijk op een terrein wat net iets wat te zwaar voor Van der Poel is, zo dominant rijden, ja, dit is heel klasse.
1: Ja, nu gaan we ons langzaam opmaken voor week 2. Tot slot nog even kort, wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Ja, dit is toch wel min of meer een overgangsweek, omdat juist het venijn zo in de slotweek in de laatste dagen zit. We gaan natuurlijk wel nog een tijdrit krijgen, maar daar verwacht ik ook niet de grote verschillen. Ik verwacht een beetje de status quo, de sprinters die weer aan bod komen. Misschien tot de aanvallers weer wat ruimte gaan krijgen en gaat er weer een kans nog voor Mathieu van der Poel ontstaan. Maar in het klassement verwacht ik de komende dagen niet veel wijzigingen. Alleen de grote vraag blijft, hoe danig heeft die brandende zon iedereen uitgeput? En hoe is iedereen eigenlijk uit die vreselijk zware eerste week vanwege de verzengende hitte gekomen? En daar gaan we wel de komende week antwoord op krijgen.
1: Ja, nu is het dan wel weer zo, als het iedereen overkomen is, dan is dat natuurlijk weer een grote gemene deler. Dan heeft
0: ja,
1: het
0: maar de een kan er goed beter tegen dan de ander, dus er gaat weer toch een ander element spelen. Je hoorde Van der Poel ook zeggen, ondanks dat hij echt die hittetrainingen ook heeft gedaan, dat hij de eerste 4-5 dagen echt aanpassingsproblemen had. We weten vanuit het verleden ook dat Pogacar in de echte hitte ook niet zijn beste dagen kende. Heeft daar ook speciaal op getraind. Dus het is toch een fenomeen wat we zeker niet moeten uitschakelen.
1: We gaan het allemaal meemaken. We gaan ons erop verheugen, in ieder geval die tweede week van de Tour. Raymond Kerkhoffs van Wielerflits, dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog een flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gin op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

What the hell? Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
10: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Voetbal.
12: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
13: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
14: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 15 juli. En vandaag gaan we straks allereerst in de uitzending praten met Joris van de Wier. Hij is van Staantribune en zelf groot kenner van het Engels voetbal. En met hem gaan we het hebben over de halve finales van het WK voetbal. Nou ja, gisteravond natuurlijk kunnen zien dat Spanje te sterk was voor de Fransen. En vanavond speelt Engeland dan weer tegen Argentinië. Een ploeg waar ze ja, in onderling resultaat weliswaar de overhand hebben, maar toch twee keer in de geschiedenis op een vrij pijnlijk moment in het toernooi werden uitgeschakeld door de Argentijnen. Hoe dat allemaal zit, daar gaan we met Joris uitgebreid over hebben. Verder praten we deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de verplaatsing van de Summer Beach Life Tour van Hoek van Holland naar Huizen. En met dat eerste weekend in Huizen zitten we ook exact halverwege de kalender voor deze zomer. En we praten met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en turntrainer bij Turns Amsterdam. En met hem gaan we het hebben over de EK-kwalificatiewedstrijden voor zijn turners en turnsters. Want over een klein maandje is het alweer zover. Dan zijn de Europese kampioenschappen in Zagreb. En een aantal van zijn pupillen is nog volop in de strijd om zich daarvoor te plaatsen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, hou je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
4: All Sports Radio. Update.
14: De voetbalbond van Haiti heeft afscheid genomen van bondscoach Sebastian Migne. Dat besluit is genomen na de 3 nederlagen in de groepsfase van het WK. Haiti eindigde daarmee als laatste in groep C en was als een van de eerste landen uitgeschakeld op het WK. Haiti bedankte Migne voor zijn professionalisme, inzet en toewijding. De 53-jarige Fransman was sinds 2024 bondscoach van Haiti, dat na 1974 voor de tweede keer meedeed aan het WK. Aanvaller Ruben Providence van Almere City FC maakte op het WK ook deel uit van de selectie van Haiti. Migne is inmiddels al de 16e bondscoach die vertrekt na het WK. Onder meer Ronald Koeman, Julian Nagelsmann en Roberto Martinez vertrokken na uitschakeling op het eindtoernooi.
4: All Sports Radio. Summer of Football.

0: blijft fantastisch. Duran Duran, Ordinary World. En daarvoor nog Ein Tag am Strand van Ilke Klein. Hier bij All Sports Radio Live. Ja, stukje voor stukje kruipt het WK voetbal richting het eind. Dinsdagavond was het Spanje dat zich wist te ontdoen van Frankrijk. En vanavond zijn het Engeland en Argentinië die strijden voor die laatste finale plaats. Het adviesje van gisteren was vooraf duidelijk. De meest grandioze aanvalslinie tegenover de beste verdediging van het toernooi. En het bleek uiteindelijk de Spaanse verdediging te zijn die de overhand had en het Franse sterrenensemble tandenloos maakte. Wie gaat zondag de tegenstander van Spanje zijn, is dan natuurlijk een goede vraag. Nou ja, Engeland heeft in onderlinge duels de overhand op de Argentijnen. Maar werden in de geschiedenis wel twee keer op vrij pijnlijke wijze door ze uitgeschakeld op een WK. Ik ga erover in gesprek met Engeland-kenner Joris van de Wier van Staantribune. Joris, voor jou nog een hele goede morgen.
1: Ja, goedemiddag voor jullie, ja.
0: Hoe is het daar in het Schotse?
1: Ja, daar zijn ze natuurlijk ontzettend bang dat Engeland het WK gaat winnen. Die zijn nu vol voor Argentinië. Tenminste, de meeste Schotten, behalve die voor Rangers zijn, die zijn bijna over het algemeen allemaal voor Engeland. Dus ja, je hebt hier ook pubs nu die één daar mag je niet naar binnen in een Engeland shirt en de andere mag je niet naar binnen in een Argentinië shirt. Dus ja, het wordt spannend vanavond. Hier in de wijk hangen ook een paar Argentijnse vlaggen nu. Dus
0: ja, ik had al gezien, volgens mij, elke tegenstander van Engeland werd op een of andere manier alweer aangemoedigd door Schotland, hè, dit toernooi tot nu toe.
1: Ja, en dat is 2 jaar geleden inderdaad. Ja, natuurlijk was Engeland nooit echt, dat was een beetje een subtopper. Dus er was nooit echt gevaar dat ze het toernooi gingen winnen. Maar ja, nu hebben ze 2 keer EK-finale gehaald, 1 keer een halve finale WK. Nu is weer halve finale WK, dus dat is een beetje de angst hier dat het op een gegeven moment toch gaat gebeuren.
0: Ja, want dat is natuurlijk het gevaar bij de Engelsen. Op het moment dat ze hem winnen, dan is het, zoals ze dat in het Engels zo mooi kunnen zeggen, you will never hear the end of it.
1: Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, wij zitten natuurlijk ook op het EK88. Daar hebben wij het in Nederland ook nog steeds heel veel over. Ik zelf ook. Dus ik snap wel een beetje dat het heel veel over 66 hebben. Maar uiteindelijk denk ik, als je gisteren die wedstrijd kijkt, dan denk je, ja, in principe wint Spanje die finale, maar je weet het nooit. Dus ja.
0: Nou ja, laten we het over het duel van gisteren hebben. Misschien voor velen stiekem eigenlijk al de droomfinale. Spanje tegen Frankrijk. De meest grandioze aanvalslinie tegenover de beste verdediging van het toernooi. Uiteindelijk was het de verdediging die overhand had.
1: Ja, ik ben achteraf ook blij dat het niet de finale was. Want ik vond het niet per se de leukste wedstrijd om te kijken. Ik vond Frankrijk heel zwak. Dat kwam natuurlijk door Spanje, die gewoon continu dat balbezit hadden. Maar het was, ja, je miste wel wat. En ik denk dat nu Spanje, ik hoop het weer tegen Argentinië of Engeland, tegen een van de twee, dat het iets leukere wedstrijd wordt. Omdat die toch, ja, die kunnen wel opportunistisch gaan spelen als ze echt willen. Dus dus ik hoop dat de finale iets leuker wordt dan gisteren. Gisteren was echt, ja, je zag eigenlijk al heel snel van, dit gaat Spanje gewoon eigenlijk vrij makkelijk winnen. En op de tv hier zeiden ze wel, ja, weet je nog, 4 jaar geleden werd ze ook helemaal weggespeeld, de eerste 70 minuten. En ineens stond Frankrijk weer op, maar gisteren zat er echt geen moment in.
0: Nee, nu was die eerste penalty natuurlijk wel vrij belangrijk. Hè? Eigenlijk Lucas Digne, die een bal wil uitverdedigen, alleen maar oog voor de bal heeft en vol in Lamine Yamal schopt. Ja, is natuurlijk wel, dommig wil ik het niet noemen, maar wel slordig.
1: Ja. Ik snap ook niet dat, je ziet daar een andere Fransman staan, dat die hem niet waarschuwt. Van, hey, daar komt, Lamal komt eraan. Let op, maar hij let totaal niet op. Een heel gek moment was het. Dat hij daar niet over nadacht.
0: Ja, want uiteindelijk is het Oyarzabal die dan achter de bal gaat staan. Zijn vijfde van het toernooi. Feilloos binnenschiet overigens. Wel echt, misschien moeten ze dit in Nederland ook gaan laten zien. Gewoon hoe je een strafschop benut. Gewoon niks mits en maren. Gewoon van tevoren je hoek hebben. En gewoon keihard in die hoek schieten. Maar hoe beslissend was die panel al eigenlijk vroeg in de wedstrijd?
1: Ja, ik had het gevoel gewoon dat, ja, je ziet die laatste wedstrijden is, iedere keer als Frankrijk-Spanje is, dan lijkt die Deschamps, die lijkt daar geen antwoord op te hebben. En dat was nu eigenlijk ook weer niet. Dus ik denk zelfs zonder die strafschop, dat het ja, dat Spanje redelijk makkelijk had gewonnen. Oh, ik heb hier een beetje boze baby naast me.
0: Ja, is het boos dat Frankrijk uitgeschakeld is?
1: Nee, ze wilde kat aaien, maar de kat heeft daar geen zin in. Dus, ja. Dus,
0: Nou ja, kan ook gebeuren natuurlijk. Katten die, nou ja, die beslissen vaak zelf al wat ze willen natuurlijk. Maar goed, terugkomend op de wedstrijd. Daarna is het eigenlijk relatief in het midden. Spanje wel iets meer de overhand, maar nog niet echt veel gevaar. Tot eigenlijk vlak voor het uur. En Olmo Pedro Porro vrijzet voor de goal.
1: Ja, het was... Ik ook van tevoren, ik heb dit nog laat nog een keer teruggekeken. Vanmorgen nog een keer hoe lang zij die bal van tevoren hebben. Ze spelen met het rond. Op een gegeven moment raken ze kwijt, maar ze veroveren hem weer. Het is echt. Ik heb in de Spaanse pers las ik veel. Het was een beetje Cruyffiaans voetbal. Want ze zijn continu driehoekjes aan het maken. Dat zei ik best. Het is misschien voor ons ook een beetje saai om te kijken. Maar het is ook wel interessant met hoe ze dat continu vrijlopen. Die Fransen lijken continu. Die lijken heel de meter te laat te zijn. Dus ze laten eigenlijk Frankrijk. Ze laten Frankrijk er slecht uitzien. Er werd gezegd: Frankrijk had een off day. Dat zal waarschijnlijk wel. Maar het was ook wel echt dat Spanje heel goed was op die momenten. Continu dat vrijlopen en zo. Dus toen was het wel beslist. Dat is echt. Het is heel gek hoe zij die verdediging of die aanval van Frankrijk hebben platgelegd. Die zo goed was dit toernooi.
0: Ja, want tot nu toe hadden de Fransen eigenlijk 8 schoten op doel per duel genoteerd. Dat is het hoogste gemiddelde in de WK-geschiedenis. Maar tegen Spanje kwamen ze pas na 80 minuten tot hun eerste schot op goal.
1: Ja, het is een beetje ontluisterend om te zien eigenlijk. Met zo'n aanval en ook met die invallers die ze in konden brengen. Wat je zegt, tweede Frankrijk, twee is eigenlijk bijna net zo goed. Maar ook die, ze kwamen er gewoon echt niet doorheen. Het was, ik denk dat ze zijn zelf ook wel wat verbijsterd, denk ik. Hoe makkelijk ze gisteren verloren.
0: Ja, en dan blijft de interessante statistiek dat Spanje dit toernooi eigenlijk voor het eerst sinds 2010 verder gaat in een knock-out fase. En dan maar gelijk weer de finale halen.
1: Ja, daar zijn ze wel goed in. Het is eigenlijk gek dat ze de andere jaren zo slecht hebben gepresteerd. Want ze hadden continu wel een goed team. Alleen 2 jaar geleden vond ik ze ook wel. EK vond ik ze ook wel heel goed. Ik had van tevoren een beetje, ik denk dat de meeste mensen dat hadden. Dat je dacht, de Spanje of Frankrijk gaat het toernooi winnen. Toen vond ik Spanje heel slecht in die eerste wedstrijd tegen Cape Verde. Maar het lijkt of zij juist tegen betere teams goed zijn. Dan kunnen ze meer een spelletje spelen. Die betere teams zullen natuurlijk aanvallen. En dat is voor hen perfect. Dus. Ze zijn voor mij wel echt de grote favorieten in de finale.
0: Ja, dat belooft wat. De tegenstander dus nog ongewis. Daar weten we vanavond wat meer over. Engeland tegenover Argentinië. Toch 2 ploegen, laten we zeggen 2 landen sowieso met een dubieuze geschiedenis met elkaar.
1: Ja. Ik ben regelmatig in Argentinië geweest. En overal zie je die Falkland-eilanden. Die komen overal terug. Die zie je in het stadion. Ieder stadion heeft een vlag met een Falklandlijn, zij noemen het de Malvinas dan. En die zijn dan in de Argentijnse kleuren. En dan gaat het continu over. Maar ook op die straatgraffiti, overal zie je dat terugkomen. Argentinië is natuurlijk een land wat eigenlijk nooit oorlog heeft gekend. Heel lang geleden. En dit was dan hun eerste oorlog. En die verliezen ze meteen enorm. En zij vinden dat zij, ondanks dat ze nooit echt van Argentinië zijn geweest, die eilanden, zij dat zij recht hebben op die eilanden. En ja, daar gaat het continu over. Want we willen die eilanden hebben. Ja, die eilanden zelfs zijn extreem onaantrekkelijk. Die liggen in het midden van de oceaan. Er is wind, er kunnen geen bomen groeien omdat je continu die westenwind hebt. Het is koud en regenachtig. Maar ja, dat is natuurlijk een soort prestige ding is het. En een jaar of 20 geleden geloof ik is er olie gevonden. Dus dat maakt het nog interessanter.
0: Ja, het maakte de rivaliteit tussen de fans behoorlijk. Blijft het elke keer, of eens in zoveel tijd, bolt dat weer op. Hè? Dan gaat Argentinië probeert weer die Falklandeilanden te claimen. In hoeverre speelt dat ook mee tussen die twee landen gewoon op zo'n WK bij de fans?
1: Bij Argentinië heel veel. Ik denk hier in Groot-Brittannië leeft dat een stuk minder. is, ja, ze hebben hier regelmatig oorlog gehad natuurlijk. En dit was maar één oorlog en die heeft niet zo lang geduurd. En die wonnen ze vrij makkelijk. Dus hier is het van, ja, we hebben die eilanden en die gaan we natuurlijk nooit afgeven. En als jullie ze nog een keer willen proberen te veroveren, dat is de 82, dan pakken ze weer terug. Maar voor de Argentijnse, het is voor de Argentijnse politici een heel fijn iets om te hebben. Het ergste wat ze kan overkomen is dat zij echt die Falklandeilanden in bezit krijgen. Maar nu kun je continu zeggen, als het heel slecht gaat met de economie, of met, weet ik verder, kun je zeggen, ja, maar ik wil de Falklandeilanden terug. En dan klapt iedereen, want iedereen, dat maakt niet uit of je links of rechts bent, in principe iedereen is voordat die Falklandeilanden terugkomen. Op een of andere, ja, je hebt de beroemdste schrijver, die is wel al een jaar of 40 dood, Borges, dat is de enige die ooit zei, het gaat echt nergens over. Het zijn Argentinië en Engeland, zijn twee kale mannen die vechten om een kam. En dat kam is dan de Falklandeilanden. Maar hij is echt de uitzondering. Overal, iedereen die je spreekt, maakt niet uit. Van hoge kom af, laag kom, iedereen heeft het over die eilanden, dat ze die willen hebben. En dat, ja, dus dat is echt een heel belangrijk ding daar. Nou ja, en dat gaat natuurlijk ook over voetbal. Zij zingen ook continu. Ze hebben een lied.
0: Ja.
1: Je zou verwachten, de grote rivaal van Argentinië is Uruguay of Brazilië, maar dat is niet. Het is Engeland. Het is altijd te zingen Wie niet springt. Die is een Engelsman. En ook niemand, die Hand van God, die is 86, dan vindt iedereen terecht. Iedereen zei, nee, dat was niet. Dat was wraak voor de Falklandeilanden. Dus dan denk ik, ja, maar ik sla die bal toch met zijn hand in het doel. Nee. Dat was geen valsspel. Dat was wraak voor die oorlog. Dus ja, dat is heel groot daar. Echt ontzettend groot. Ik heb ook ik ken een paar Argentijnse mensen. En daar heb ik het over gezegd. Nee, zolang we die halve finale winnen. Die finale, dat interesseert ze eigenlijk niet zoveel. Zeg ze, ja, dat is leuk als ze die winnen. Maar we moeten die wedstrijd van Engeland winnen. En dus aan de Argentijnse kant leeft het nog meer dan de Engelse kant. De Engelse kant is vooral sportief. Zo van, ah ja, wij willen naar die finale toe. Want Argentinië is maar één van de rivalen. Ze hebben natuurlijk Duitsland bijvoorbeeld, of Frankrijk, of zelfs Schotland. Die worden nog als meer als grote rivaal gezien dan Argentinië.
0: Nou ja, in ieder geval op sportief vlak heeft Engeland wel de overhand op de Argentijnen. Ze hebben elkaar redelijk wat getroffen in de geschiedenis. 14 keer. Engeland 6 keer gewonnen. 6 keer gelijkspelletje. Argentinië won er 2 keer. Engeland won ook de laatste 2 ontmoetingen. Een vriendschappelijke wedstrijd in 2005. En op het WK van 2002 in de groepsfase won Engeland ook met 1-0. Maar ja, er zijn toch 2 wedstrijden die heel erg belangrijk zijn voor die Argentijnen. En dat zijn natuurlijk die Hand van God wedstrijden. Op weg naar uiteindelijk ook de eindzege in dat WK 86. En ook in 98 versloegen ze de Engelsen op strafschoppen. Dat zijn voor die Argentijnen toch 2 wedstrijden, denk ik, waar ze alles op gooien als je kijkt naar de geschiedenis. Terwijl die Engelsen eigenlijk, als je kijkt naar het verleden, ook al biedt dat natuurlijk geen garantie voor resultaten in de toekomst, maar toch weinig zorgen hoeven te maken.
1: Ja, het is inderdaad die 2 wedstrijden, zeker die in 86. Er zijn heel veel muurschilderingen in Argentinië van voetbal. Je ziet, ik heb er 1 gezien van de finale tegen West-Duitsland. Maar er zijn er echt tientallen van die wedstrijd tegen Engeland. Dus die kwartfinale, net als voor ons die wedstrijd tegen Duitsland, de 88. Dat is voor ons eigenlijk de finale. En voor de Argentijnen is die in 86 de finale. Want dat ze die wedstrijd wonnen, dat was, en dan ook nog zeker Maradona. Dus daar houden ze alles aan vast. En die in 98, die leeft iets minder. Die leeft vooral in Engeland. Omdat in Engeland die vinden dat ze zijn genaaid door Simeone. En al werd Beckham wel, die werd wel toen enorm door de mangel gehaald. Omdat het natuurlijk een domme actie is. Maar in Argentinië is het vooral die 86 wedstrijd. En er was er 61 op het WK toen. Hebben ze gevoeld, ze hadden een speler, Ratin, die is over een paar dagen geleden overleden. Die werd uit het veld gestuurd. Ze had nog geen rode kaarten. Naar aanleiding hiervan hebben ze rode kaarten uitgevonden. Maar die wilde het veld niet af. En die scheidsrechter die duurde op een gegeven moment weg. Toen ging hij expres op het had zijn rode loper voor de koningin. Daar ging hij expres op staan en zitten. En de dag erop stond er ook in de Engelse pers stond animals. Dat de Argentijnen waren animals. En kinderen of ouders zeiden later tegen hun Kinderen, ja, als jij je groenten niet opeet, dan komt Ratin langs. En dat was dus die speler van Argentinië. Puur om ze bang te maken. Die werd echt neergezet als een soort beest. Ook komt de naam Rat zit ook nog eens in zijn naam. Dus die wedstrijd, die leeft ook nog heel erg in Argentinië. Die en die 86 wedstrijd. Dus zij zien alles als een soort wraak. En ja, dus er zit zoveel rond deze wedstrijd. Eigenlijk, ik denk niet voetbaltechnisch. Eigenlijk had dit de finale moeten zijn. Dat is wel heel mooi geweest.
0: Dan was het waarschijnlijk nog uit de hand gelopen ook. Maar dan zijn dat de twee wedstrijden die vooral leven bij de Argentijnen. Vooruitspoelend nu naar deze 2026 wedstrijd. Wat denk je van die wedstrijd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Ja, ik weet het niet. Het is heel lastig te zeggen. Het is... Net als gisteren dacht ik, oh ja, Frankrijk gaat hem winnen. Nou, dat bleek dus totaal verkeerde voorspelling te zijn. En nu, ik weet niet, ik denk Engeland. Als ik het echt zou moeten zeggen, denk ik Engeland. Ik denk dat die iets meer kwaliteit hebben. En die hebben natuurlijk, Bellingham en Kane zijn enorm in vorm. En ze hebben, ze hebben de bondscoach aangetrokken, omdat hij zo goed is in knock-out-wedstrijden. Dat is het enige waar de Engelse bond heeft gekeken. Gekeken welke coach is ontzettend goed in knock-out-wedstrijden. Ja, je hebt dat nu toe gezien. Tegen Noorwegen en Mexico was allebei vrij zwaar. Maar ze kwamen er toch doorheen. Dus daarom denk ik dat ze vanavond... Dat is net gaan winnen. Maar het wordt wel... Ja, misschien strafschoppen of zo. Het wordt wel een interessante wedstrijd. Ik hoop dat die stuk beter is. Of leuker dan die van gisteren.
0: Moet Engeland waken voor het spel wat Argentinië ook kan spelen? Dat hele fysieke venijnigen, dat zuigen wat ze doen, ook richting de arbitrage, als het even ze niet zint. Is dat iets waar Engeland vooral niet in mee moet gaan?
1: Dat is natuurlijk wel een gevaar. Kunnen de Engelsen dit ook wel? Kane, die duikt wel eens en... Bellingham is natuurlijk gewend vanuit Spanje met Real Madrid. Real Madrid is een beetje het Argentinië van het clubvoetbal met dat zuigen en zo. Dus ik denk dat ze minder snel happen dan bijvoorbeeld Nederland 4 jaar geleden. Ik heb het idee, ze hebben vaak tegen elkaar gespeeld, die kunnen daar wel mee omgaan. Zo'n fout als die Beckham maakt in 98, daar gaan ze waarschijnlijk niet in trappen.
0: We gaan het allemaal zien vanavond in die andere halve finale. Joris van der Wier, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ook alvast veel kijkplezier vanavond.
1: Ja, bedankt. Ja.
2: Ja, de sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, hoorde hier bij All Sports Radio Live. Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
1: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
0: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt er weer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
1: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad. Met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
0: Ja, er was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
1: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
0: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
1: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
0: Ja.
1: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is, dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
0: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de fysio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
1: Nou, nee, niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan, maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat, want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach-evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
0: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwegepunt, hè, met het eerste weekend Huizen.
1: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de eigen locatie waar ik zelf vandaan kom. Een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met 2 weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
0: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden, maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
1: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de zomerkade in Huizen. Nou, de zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus en heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
0: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
1: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig, hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit, dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning en de KNLTB Beach Tennis Tour, die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames, de heren en de dames dubbel. En op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
0: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
1: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit Huizen te komen, maar die mogen overal vandaan komen. Hè. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
0: Tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan de komende weekenden in Huizen.
1: Dat gaan we doen, Robert.
2: All Sports Radio.

0: Sniff and the Tears, Driver's Seat, hoorde je bij All Sports Radio Live. Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
1: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
0: Ja, want jullie...
1: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
0: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al 2 keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
1: Oh, dan gaan we wel een eind terug hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toentertijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland. Ja, frisse tegenwind.
0: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
1: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging, die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
0: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
1: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
0: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
1: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
0: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Dat kan zomaar.
1: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
0: Ja, want ik neem aan de samenwerking met Topsport Amsterdam zit daar ook natuurlijk in de sportvoorziening, de trainingslocaties, topsportklimaat, professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
1: Nou, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het vooral over. Huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU. Noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek. Bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
0: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
1: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak en dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Else Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus dat zijn er twee, waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Else Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè? Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
0: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
1: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over 2 weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Else heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
0: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
1: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen we bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt en dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met, in dit geval dan nog 10 meisjes, verspreid over 2 rondes, zeg maar, de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
0: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
1: Ja, met dit soort wedstrijden is. Kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 4 of 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars junior, senior, sorry, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of nou ja, het beste natuurlijk een EK-plek. Maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes. Hè, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk. Maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen. En kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Natuurlijk, dus veel succes ook met Juna. Natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
1: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor deze woensdag 15 juli. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals bijvoorbeeld Soundcloud.com, maar ook zeker Spotify en Apple Podcast. En dan gaan we vanmiddag nog veel meer doen. Er komt vanmiddag ook weer een nieuwe BV Sport Update uit, waarin Frank van der Walbaken en ik weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Verder om morgen om 1 uur zijn we er weer met Uniek Sport vandaag in samenwerking met het Fonds Gehandicapte Sport. Nieke Boer en ikzelf gaan dit keer in gesprek met Annabel Tammer, die hockeycaptain was tijdens de Special Olympics Nationale Spelen. Stefan Verheij, die bestuurslid is van Stichting Running Blind. En Anne-Martha Blok, die onlangs nog Nederlands kampioen para-triathlon werd. En dan zijn we er vrijdag om 12 uur weer met een nieuwe aflevering van All Sports Radio Live. Voor nu, dank je voor het luisteren en ik zeg alvast tot de volgende keer. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jallard Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Nog 4 duels te gaan en het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Dinsdag en woensdag staan de halve finales op het programma. Zaterdag de troostfinale en zondag uiteraard de finale. En ja, de komende halve finales zijn toch 2 duels om je vingers bij af te likken. Frankrijk die neemt het dinsdag op tegen Spanje. En op woensdag zijn het Engeland en Argentinië die gaan strijden om een plekje in de finale. Ik ga erover in gesprek met voetbaltrainer Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ergens vanaf een golfbaan op hol 7. Ja. Gaat het goed tot nu toe?
2: Ja, niet onaardig. Ik lig nu voor birdie op hol 7. En, maar goed, telefoongesprek is belangrijker. Hè? Dus dat

0: gaat voor.
1: Ja, maar goed, Birdie gaat wel aardig. Wat is je handicap, Robert?
0: Nee, ik ben niet zo'n hele fanatieke golfer. Ik speel ongeveer handicap 15. En ik probeer eigenlijk handicap 18 te worden. Maar dat ik ga mijn moeizaam omhoog. Dus ik vind 1 boven de baan vind ik prima. Ik speel eigenlijk voornamelijk veel in Spanje. En ik ben gewoon fit leuk om een beetje met vrienden, een beetje te houden op die baan. Ik neem het niet zo heel serieus.
1: Nee, ja, wel leuk natuurlijk. Het WK voetbal besprekend. Nog 4 ploegen over. Wat vind jij van die 4 ploegen tot nu toe, dit toernooi eigenlijk?
0: Nou ja, dat zijn wel de beste ploegen van het toernooi. En dat heeft natuurlijk de bracket met alle WK-punten, die wereldranglijstpunten, et cetera, zijn dit wel de 4 ploegen die er van tevoren, dat je die een beetje tipt. En dat blijkt dan ook uiteindelijk uit te komen. Dus ik vind het niet onterecht. Waarbij eigenlijk Argentinië de ploeg is die misschien wel het minste heeft laten zien. Maar wel het spectaculairste is geweest. En Frankrijk by far de grote favoriet is.
1: Ja, je noemt Argentinië al. Daar is heel veel om te doen. De laatste wedstrijden. En niet altijd in positieve zin. Maar ja, ze redden het toch maar telkens weer. Hè? Dan maar naar extra tijd. Het gaat ze heel lastig af. Maar ja, ze zitten er nog wel in.
0: Ja, en we vergeten wel eens natuurlijk dat Argentinië in het merendeel van de wedstrijden ook gewoon dominant is geweest. Het zit ze niet tegen. Anders, als je kijkt naar alle individuele beslissingen, kan je, als je het van de Argentijnse kant uitkijkt, zeg je ook van ja, het was wel een overtreding, het was wel dit, het was wel dat. Maar je hebt het gevoel dat ze gematst worden. Maar ja, weet je, de wedstrijden waar ze gewoon 2-0 achter staan en iedereen denkt dat het gedaan is, komen ze gewoon weer terug. Dus het is ook simpelweg kwaliteit van die hele ploeg. Het is een goed team. En wat ik heel bijzonder vind, is dat zo'n elftal na afloop het grote feest viert met liedjes waarin Messi gewoon in voorkomt. En ja, ik vind dat als voetballiefhebber kijk ik daar wel graag naar. Of misschien wel meer als supporterliefhebber. Hoe die beleving is. En dus ja, ik denk niet dat ze favoriet zijn. Ik denk ook dat het een enorme clash wordt met Engeland. Maar uiteindelijk lijkt mij dat Frankrijk toch gaat zegevieren. Omdat die gewoon op alle gebied, zowel tactisch als individueel, steken die er bovenuit. Kunnen heel makkelijk van systeem wisselen ook nog een keer. Hebben alle wapens die je moet hebben om wedstrijden te winnen. Zijn verdedigend ijzersterk. Dus ja, als er één ploeg is die het ze misschien moeilijk kan maken, dan zou het Spanje moeten zijn. En laten we die nou net in de halve finale hebben.
1: Ja, nou ja, als we nog even die andere dan afmaken. De Argentijnen spelen tegen Engeland. Engeland natuurlijk met zowel Harry Kane als Jude Bellingham. Twee fantastische spelers die aardig op dreef zijn dit toernooi qua scoren. Maar ja, Engeland tegen Argentinië op een wereldkampioenschap hebben de Engelsen niet altijd even goede herinneringen aan.
0: Nee, het is ja, de term oorlog wil ik hier niet gebruiken. Maar het is wel een strijd op het heetste van de naald altijd. Met heel veel emoties. Ja, daar zal Engeland toch een beetje uit moeten blijven juist. Ten opzichte van Argentinië. Of dat kan. Kijk, Argentinië is aanvallend wat sterker dan Engeland verdedigend. Dus daar liggen mogelijkheden voor Argentinië. Aan de andere kant. De Engelsen hebben natuurlijk aanvallend weer heel veel gebracht. Waar Argentinië ook wel weer kwetsbaar is gebleken. Dus ja, dat wordt een interessante wedstrijd. En wat ik wel het fijne vind nu, is dat die halve finale is gewoon moeilijk te voorspellen zijn. Overigens, het doet me wel genoegen dat mijn partner, waar ik mee sta te golven nu, Frank de bal uit de bunker in de andere bunker heeft geslagen. Dat doet me... Dat is live. Even een live verslag, Robert.
1: Ja, dat is mooi. Ja, de ster verslaggever van Allsports Radio, Robert Maaskant. Maar dan hebben we dus nog die andere halve finale. Frankrijk tegen Spanje. Als ik heel eerlijk ben. Ja, nu al eigenlijk de twee sterkste ploegen van het WK tegen elkaar.
0: Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel jammer dat het, dat dit de halve finale is en niet de finale. Nogmaals, omdat ik denk dat Spanje een van de weinige ploegen is die het Frankrijk echt moeilijk kan maken.
1: Ja, want ja. Spanje heeft het verdedigend ontzettend goed gedaan. Hè? Pas één tegentreffer, ja. Dat was in de afgelopen wedstrijd tegen België. Die hebben natuurlijk ook wel een hele interessante aanval. Met natuurlijk een Lamine Yamal waar iedereen op let. Maar ook misschien wel de meest onderschatte speler van dit WK. Mika Oyarzabal in de spits. Bijna Olmo, noem ze allemaal maar op. Hartstikke sterk, maar vooral verdedigend denk ik heel indrukwekkend.
0: Ja, en verdedigend niet zozeer dat ze nou met de kont in de goal halen. Dat doen ze helemaal niet. Ze spelen gewoon een spel wat toch relatief aanvallend is. En zetten heel hoog druk. Dat maakt gewoon indruk. En ik denk dat dit Spanje, terwijl ik even het balletje uithol met één hand. weliswaar voor par, maar goed, ik tel hem toch mee. Dit Spanje zet heel hoog druk, continu. En dat is ook wel iets wat Frankrijk niet gewend is. En de andere kant is dat Frankrijk is zo dominant geweest in dit toernooi. Spelen zo vaak op de helft van de tegenstander. Dat zullen ze nu ook weer doen. En juist daar ligt ook wel de kracht van Spanje. Spanje heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd 90% balbezit op de helft van de tegenstander. Deze wedstrijd zal anders zijn. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld met de Nico Williams, die langzamerhand weer fit aan het worden is. En Yamal, hebben ze de snelheid om heel snel dat veld over te steken. En eventueel Frankrijk pijn te doen. Terugkomend op jouw verhaal van verdedigend Spanje. Degene die daar ongelooflijk belangrijk is Rodri. De centrale middenvelder van Manchester City de afgelopen jaren. Ja, die stuurt, die leest die wedstrijd. Die grijpt in waar die kan. Echt een fenomeen om in je elftal te hebben. En die doet dat met verven.
1: Ja, en die verdediging van Spanje komt dan tegenover misschien wel de meest fantastische aanvalslinie van dit WK terecht. Met natuurlijk in de hoofdrol Mbappé, maar ook zeker Dembélé niet vergetend. Ja. En Doué, wat kunnen jullie daar tegenover zetten?
0: Ja, eigenlijk niet. Dat is natuurlijk een beetje het probleem. Er is geen antwoord op dit Frankrijk. Ook met een fantastisch middenveld. Maar je noemt net al eventjes de aanvalslinie. Daar kunnen ze ook nog eens een keer in variëren. Hè. Dat ze zeggen, we komen er over de grond wat lastig door. Hebben ze ook nog spelers die ze door de lucht kunnen bereiken. Spanje speelt met een geweldige verdediging. Maar ook wel weer met een relatief onervaren centrale verdediger. Daar werd hij ook door geklopt in de vorige wedstrijd tegen België. Daar schrokken ze een beetje van Spanje. Waren toen ook echt een minuutje of 10 van slag. Frankrijk is eigenlijk, als je van tevoren gaat analyseren, bijna niet aan banden te liggen. Behalve dan, wat ik net al noemde, via uitgespeelde counters. Dus dat je wat compacter speelt en daar vandaan gebruik maakt van de snelheid die je als Spanje zou kunnen hebben.
1: Ja, dat allemaal meegerekend met elkaar. Wat denk je dat het wordt bij die twee wedstrijden? Kortom, wie kunnen we in de finale verwachten?
0: Ja, als ik die glazen bol had, dan had ik wel op een mooiere baan gespeeld vandaag. ik vind Engeland-Argentinië eigenlijk niet te voorspellen. Want daar kunnen zoveel factoren nog een rol spelen. Maar het zou me niet verbazen als het naar verlenging gaat en weer in strafschop eindigt. Ondanks enorm scorend vermogen van Kane, Bellingham en Messi. Frankrijk-Spanje denk ik toch dat Frankrijk de boventoon gaat voeren. En dat die naar de finale zullen gaan. Dus als ik mijn ultieme voorspelling met het mes op de keel. Zou ik toch zeggen Engeland in de finale tegen Frankrijk. En dan Frankrijk uiteindelijk als winnaar.
1: Nou, we gaan het dan, zoals het zo mooi heet, met potlood opschrijven. Robert Maaskant, Mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten voor deze mooie voorspelling. En succes nog even daar op de golfbaan.
0: Ja, dankjewel. Met plezier.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudige regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daarnaartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi is ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde. Blessureleed, het ziekte is helemaal achter je.
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Topjudo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Topjudo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk. Want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat. En het is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judomat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan. Dus blijven trainen. En ja, wel hulp zoeken als het nodig is. En gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk. Maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen. Zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in. En ik zat er ook wel goed in qua conditie. Alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald. En dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Dus ja, of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer natuurlijk, heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook, hier in Nederland ga ik me al aanpassen, op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm. Dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Want je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd-WK of in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur.

0: voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonturen ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je

0: transporten kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
1: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
0: Ah, okay.
1: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
0: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
1: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
0: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
1: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
0: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
1: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
0: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
1: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
0: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
1: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
0: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
1: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
0: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
1: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden en ook met efficiëntie zeg maar tijdens een wegwedstrijd dat komt natuurlijk altijd kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt, dus ik denk dat vooral wel.
0: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
1: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
0: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
1: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
0: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
1: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
0: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
1: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
0: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
1: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
0: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
1: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
0: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
1: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
0: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
0: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
1: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
0: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
1: Ja, ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
0: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
1: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden, het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten en dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel, waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
0: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
0: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
1: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
0: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, de BV Sport Update. Elke week brengen we de luisteraar natuurlijk weer op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. En vertel Frank, wat heb je deze week verzameld?
2: Ja, er is natuurlijk veel gaande op het ogenblik. En natuurlijk alles staat in het teken een beetje van het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Maar ik kan er dus helaas niet omheen, zou ik bijna willen zeggen. Onze luisteraars zullen er zo langzamerhand bijna genoeg van krijgen en zullen gaan denken dat ik een persoonlijke oorlog heb met meneer Gianni Infantino. De FIFA-akela, die toen hij aan het roer kwam bij FIFA, plechtig beloofde dat de koers van zijn voorganger Sepp Blatter, ook niet onbesmet, een koers van corruptie en egotrip, drastisch zou wijzigen. Nou,
1: in feite is niet gebeurd.
2: In feite is op alle fronten het tegendeel intussen meer dan bewezen. Het is nu het moment om alle handelingen van hem eens daarop in te gaan. Maar de meest recente acties spant in mijn ogen althans de kroon in en is een serieus gevaar voor de geloofwaardigheid in de zo waardevolle onvoorspelbaarheid die de sport zo mooi maakt en zo groot maakt. Het opdringend persoonlijk verzoek aan Infantino van president Donald Trump voor het seponeren van de rode kaart van de Amerikaanse speler Valerian Balogun. Dat tart in deze alle wetten van het voetbal. Als het voetbal toegeeft, en dat doet Infantino op vele manieren, aan de politiek onder andere, en aan het grote geld, en aan de geloofwaardigheid, dan verliest de sport. Want uiteindelijk trekken de fans dan conclusies van de sport is niet meer onvoorspelbaar, de sport is niet meer geloofwaardig. De politiek beïnvloedt de sport. En als de fans vertrekken, ja, dan in het kielzog daarvan vertrekken dan de media, de televisierechten, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de sport, en de sponsors, een minstens even belangrijke bron van inkomsten. Zo simpel is het. En de fans, ja, die kunnen iets anders kiezen. En wat Infantino nu gedaan heeft, dat raakt aan de absolute essentie van sport. Dat hij gekke dingen doet af en toe met geld en weet ik veel wat, en dat hij corrupt is. Dat is ook natuurlijk niet goed te praten, maar het feit dat hij nu aan de basis en de grondbeginselen van de sport komt, dat is een doodsteker. Het is een spijker in de doodskist van het voetbal in mijn ogen.
1: Ja, Bas, hoe kijk jij naar die situatie eigenlijk? Jij hebt natuurlijk, voordat je bij de Nederlandse Loterij kwam, ruim 10 jaar persvoorlichter geweest van het Nederlands elftal. Hoe kijk jij naar zo'n situatie als deze?
3: Ik denk dat een goede dag trouwens allemaal. Ik denk dat Frank het vrij goed heeft samengevat. Als je dit soort inmenging krijgt in een sport, is dat, als je niet uitkijkt, het begin van het einde. Omdat het gewoon niet kan. Je moet dat gescheiden houden van elkaar. En op het moment dat er spelletjes gespeeld worden en mensen de indruk krijgen dat er zaakjes geregeld worden in achterkamertjes, ja, dan ben je echt heel ver van huis. Ik weet niet in hoeverre er nog details extra naar boven komen. Dingen worden bevestigd in de komende dagen. Of misschien juist wel weer een beetje ontkracht. Maar het riekt aan alle kanten zo vies dat je daar heel ver van weg moet blijven. En dat is, wat dat betreft, is dat wel echt een hele ernstige zaak. Niet voor niks dat in heel Europa alle kranten daar massively over hebben bericht. En ik heb het echt toevallig nog op zitten zoeken. Dat is ook een beetje beroepsdeformatie als oude journalist. Dan ga je toch kijken wat schrijven L'Équipe en wat schrijven ze in Spanje. Wat schrijven de Gazzetta dello Sport. Nou, het is allemaal hetzelfde. Allemaal woest.
2: Ja, en het is niet, kijk, het is al opgestapeld op een aantal andere zaakjes die hij ook heeft gedaan. Waar je ook op zijn minst een vraagteken bij kan zetten in het huidige wereldkampioenschap. Want iets anders is dat ruim 50 leden van het Europese parlement hebben bij FIFA hun stem laten horen met een klacht en een eis om een uitleg waarom FIFA-baas Infantino, daar heb je hem weer, geheel op eigen houtje aan een FIFA Peace Prize of Peace Award heeft gecreëerd en die heeft uitgereikt aan Donald Trump. Nou, wat heeft Donald Trump met ons soccer, het voetbal? Nu helemaal niets. Integendeel, hij laat op vele fronten blijken dat hij er totaal geen verstand van heeft en dat hij niet weet waar we het over hebben. Maar die krijgt dan een FIFA Peace Award. Nou, dus het Europese parlement is daar ook al aan bezig. De klacht is nu officieel en gestuurd naar zowel Infantino zelf als naar de leden van het FIFA bestuur. En onder die 50 leden van het Europese parlement, leden uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Denemarken, Ierland, Luxemburg en ook Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Want het Nederlandse lid van het Europese parlement, Lara Wolters, zou een van de initiatiefnemers zijn geweest voor dat protest. Dus die klacht van het Europese parlement is vooral gebaseerd op het feit dat FIFA statuten zeer nadrukkelijk melden dat FIFA ten alle tijden zich afzijdig houdt van politieke en religieuze zaken. En dat alle personen onder de FIFA-vlag zich distancieren van politieke issues. Zo staat het letterlijk in de statuten van FIFA. Nou, dat heeft natuurlijk meneer Infantino nu op alle fronten doorbroken. De straf die daarop zou kunnen staan, is dat hij wordt ontheven uit zijn functie en dat hij een x-aantal jaren niets meer mag doen in het voetbal, zoals ook met Platini is gebeurd. Die in lijn was voor het FIFA-sponsorschap of voorzitterschap. Dat ook niet meer heeft kunnen doen. Maar ondanks al deze klachten van overal in de wereld is het Listarkis repet. Er verandert niets zolang het One Country, One Vote systeem in FIFA telt. De kleine landjes die gelijmd worden, gepaaid worden door de voorzitter, die bepalen het eigenlijk net zoveel als een Engeland, een Duitsland, een Frankrijk, grote voetballanden, Brazilië. Het is makkelijk om die kleine landjes te paaien en dat doet natuurlijk Infantino voor zijn aanstaande herverkiezing. Dus het is... Het
3: is goed dat je dat benoemt, Frank, want dat is inderdaad grappig. Ik heb uit mijn KNVB-tijd, hebben we daar ons ook wel eens over verbaasd. Dat de Vanuatu-eilanden evenveel stemrecht hebben als Duitsland. Dat is best bijzonder.
2: Ja, dat kan zeggen,
3: dat eigenlijk is dat niet. Eigenlijk kan dat niet.
2: Nee, het opmerkelijke is dat een Blatter is daarmee begonnen en die heeft het overgedragen, ongetwijfeld die kennis en kunde, als je dat zo kunt noemen, aan Infantino. Dat die kleine landjes, die kan je ontzettend goed lijmen met materialen. En sponsor Adidas zit elk jaar met onverkochte zaken uit Europa vanwege het modebeeld. Die spullen zijn niet meer te verkopen, maar zijn nog zeer goed bruikbaar. Dus Infantino speelt Sinterklaas met containers vol met Adidas spullen in Afrika, in kleine landjes, en is zodoende verzekerd van zijn stemmen, van die stemmen. En hij heeft in wezen lak aan de grote voetballanden als Duitsland, Engeland, Frankrijk, want hij weet van tevoren dat die niet op hem stemmen. Maar hij wint de meerderheid van de 211 bij FIFA aangesloten landen door te paaien met containers vol met Adidas spullen.
3: Ja. Weet je, dat ook nog wel een bijzonder incident was in de hele nasleep van het verhaal dat je zojuist vertelde. Dat de bekritiseerde Blatter, van wie wij natuurlijk allemaal iets vonden, dat die, na wat er gebeurd was met Trump en Infantino, volgens er een tweet geloof ik uitgooide en zei, het is een schande dat dit allemaal maar kan.
2: Ja.
3: Dat was echt, dat je denkt, oh ja, hoe zat het ook weer?
2: Ja, de pot verwerkt de ketel.
1: Precies, ja, hij deed natuurlijk nog allemaal in het geheim en achter de schermen. Bij Infantino is het gewoon onbeschaamd in de openbaarheid.
2: Absoluut. En iedereen roept de schande van, maar er gebeurt waarschijnlijk niks.
3: Nee. Onbeschaamd is wel een goed woord, Robert. Want er gebeurt natuurlijk in de sport, en dat geldt niet alleen voor de sport, dat gebeurt in alle sectoren van de wereld, gebeuren natuurlijk best wel eens dingen die niet iedereen ziet of kan zien. Maar dat dit zo onbeschaamd en in die open gebeurt, alsof het allemaal eigenlijk normaal is. Van ja, wij doen dat en wat jullie ervan vinden, dat maakt niet uit. Dat hele sfeertje vind ik wel pijnlijk.
2: Ja, absoluut. Maar goed, over naar wat betere nieuws. Per slotverrekening is het niet alleen het WK voetbal dat op dit moment zich afspeelt. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France. En ik wil graag eventjes ingaan op Wimbledon en met name de kracht van Wimbledon. En dan doen we volgende week, Robert, doen we de Tour de France.
1: Leuk.
2: Wat is nou feitelijk de kracht van Wimbledon? Nou, in mijn ogen blijft zoals het is. Tradities. Engeland is natuurlijk een land van tradities. Maar de tradities van Wimbledon, een all-white dresscode. Alle spelers in het wit. Dan kan je zeggen, ja, je moet met de mode meegaan. Dat is modern, dat is jeugd, dat is cool, dat is chic. Maar ik vind het juist een van de krachten van Wimbledon is dat witte tenue van alle spelers. Een absolute minimale zichtbaarheid van sponsors. Je ziet wel, als je heel goed kijkt, en dat doe ik natuurlijk als een vakidioot. Maar je ziet dan ergens heel klein staan Emirates. Je ziet dan Land Rover staan, ergens heel klein.
1: En daar zijn ze de laatste jaren wel veel losser in geworden, hè, bij Wimbledon.
2: Ja, dus ze bezwijken wel voor waarschijnlijk hele grote bedragen. Maar het grappige of het mooie van Wimbledon is, omdat het zo'n bepaalde vorm van exclusiviteit uitstraalt van weinig exposure. Het donkergroen is heilig. Het gras is heilig. Daardoor trekken ze juist ook sponsors aan die niet op zoek zijn naar zichtbaarheid, maar die op zoek zijn om daar met hun relaties te zijn, om onderdeel te zijn van het magische Wimbledon, het jaarlijkse top tennis toernooi in de wereld. Nou, de All England Tennis Club, eigenaar van Wimbledon, koestert deze koers gelukkig en investeert de winst, en die is van vorig jaar was 423 miljoen ponden, terug in het toernooi. Uitzendrechten worden niet verkocht aan de hoogste bieder. Uitzendrechten worden verkocht aan degene met maximaal bereik. En dat vind ik een fantastische instelling. Als je je dat kunt veroorloven. En dat kan Wimbledon, het is prachtig. En daarom vind ik het magisch van Wimbledon. En daarom steken ze toch, hoe je het ook bent of keert, uit boven Roland Garros, US Open en Australian Open. Over zo'n ander nieuwtje, eventjes over tennis. Nu we toch in tennis zitten. De ITF, de Internationale Tennis Federatie, gaat zichzelf op dit moment, as we speak, rebranden als World Tennis. Daarmee volgen ze de atletiek en het zeilen. De atletiekunie die heette de IAAF in het verleden. En die heet nu World Athletics. En het zeilen heet dan niet meer de Royal Yachting Association, maar die heet nu World Sailing. Duidelijkheid, helderheid. Dat de sport ook bereid is zich te rebranden. En als we dan toch weer internationale sport hebben, dan ga ik even naar het IOC. Dat Internationaal Olympisch Comité heeft eindelijk, en ik benadruk eindelijk, besloten de circa 14.000 atleten aan de zomer- en de winterspelen, totaal 14.000, een vast bedrag te betalen van $10.000 per atleet. Dus of je ongeacht of je wint of verliest, je krijgt $10.000. En daarom noemen ze het ook niet prijzengeld, maar noemen ze het een soort sportgeld, startgeld of een deelnemersveld. Ik begrijp dat wel waarom ze het ook niet prijzengeld noemen, want prijzengeld is natuurlijk onderhevig aan inflatie, en als de inflatie doorslaat, dan moet je dat ook weer gaan verhogen. Dus hiermee zijn ze voorlopig in ieder geval tegemoet gekomen aan de wens van de atleten om toch ook mee te delen uit de prijzenpot en uit het geld en de sponsorgelden en de uitzendrechtengelden. Dus een goede ontwikkeling.
1: Maar dan hoop ik wel dat de NOC-NSF daarin meegaat. In die zin dat ze wel naar de regels van hun stipendium gaan kijken. Want dat is natuurlijk jarenlang een dingetje geweest. Dan was je succesvol op de Spelen. Kreeg je voor een medaille, wat was het, €35.000 of zo.
2: Ja.
1: Maar dan werden ze ineens gekort op hun stipendium. Of moesten ze terugbetalen?
2: Is ingetrokken tot mijn grote verbazing ook. En die hebben we al eerder uitgesproken in dit programma. Ik vind het tegen de stroom inzwemmen. Juist op een moment dat de atleten, in mijn ogen terecht, meer eisen vanuit de enorme bedragen die naar de sport toevloeien, dat ze in het kader van hun prestaties ook een zekere mate van meedelen uit die grote pot met geld, gaat het NOC-NSF beslissen om die prijzen bij de Olympische Spelen voor de medaillewinnaars, om die te schrappen. En ze hebben wel tegelijkertijd uitgesproken de ambitie om bij de toplanden van de wereld te blijven behoren. En zelf dat meest sportieve land van de wereld te worden. Nou, dat vind ik een gezonde ambitie. Of dat lukt, weet ik niet. Maar als je dat dan koppelt aan het intrekken van prijzengeld voor medailles, dan denk ik dat dat een enigszins averechts effect gaat hebben.
1: Ja, want bijvoorbeeld die regel dat ze dan gingen kortom, dan verdien je te veel volgens de wet. Hè? Dan moet je je uitkering, wat het in principe is natuurlijk, moet je terugbetalen of wordt ingetrokken. Nou, ik ken uit persoonlijke kring gewoon atleten die bijna aan eigen succes letterlijk ten onder gegaan zijn.
2: Ja. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als je dit ter sprake brengt in Den Haag, dat het ministerie van Financiën best bereid zou zijn een uitzondering te maken voor de atleten. Goed, dan mede in het licht van onze gast vandaag, Bas Stigler, terug naar eigen land. Want Eurojackpot, een van de merken van de Nederlandse loterij, wordt mouwsponsor bij zowel PSV als bij Feyenoord. Ik vermoed dat Ajax ook op het lijstje stond, maar die heeft al een mouwsponsor in dat team Rocket Stars IT. Eurojackpot is een eigendom van de Nederlandse loterij, zoals ik al zei, en is voor 4 jaar getekend. De deal geldt voor zowel de mannen als de vrouwenteams. Heel begrijpelijk en terecht, Bas, dat jullie dat doen.
3: Denk ik ook.
2: Eurojackpot is niet nieuw in het voetbal, want is al hoofd- en naamsponsor van de KNVB bekercompetitie en de vrouwen eredivisie. En aanwezig bij een aantal eredivisieclubs. vraag aan jou, Bas, omdat het zo relevant is. Hoe zit dat met de Vriendenloterij, die naamgever en hoofdsponsor is van de Eredivisie? Is dat niet enigszins conflicterend of bijtend?
3: Je bedoelt omdat de Vriendenloterij onze concurrent is, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Onze conculega, mag je dan tegenwoordig zeggen. Ach ja, ik ben daar niet zo heel gevoelig voor. Eurojackpot vind ik dat wel fijn om te zeggen. Eurojackpot is eigenlijk gewoon een beetje de Europese loterij, hè? Dus inderdaad is ervoor gekozen om die heel erg in het voetbal te laten landen. Nou, dat is op een aantal vlakken, dat heb je net benoemd, is dat heel goed gelukt. Daar is heel goed over nagedacht. En inderdaad ook met mannen en vrouwen en alles wat ertussen zit. Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. En waarom zou het elkaar moeten bijten? Ik geloof dat er zijn zoveel partijen in Nederland die allemaal goede dingen doen voor sport en voor de maatschappij en voor goede doelen. En dan kunnen we allemaal wel elkaar vliegen afvangen en zeggen jij dit, jij dat. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo'n probleem.
2: Nee, relevant ook om toe te voegen is dat jaarlijks al een aanzienlijk bedrag van het totaalbedrag dat de NLO jaarlijks afdraagt aan NOC-NSF. Dat gaat al naar de KNVB. En het amateurvoetbal in 2025 werd er voor van die 54 miljoen die er naar het NOC-NSF gaan. 4,8 miljoen, meen ik, ja. Afgedragen aan de KNVB. Ja. Dus jullie zijn al heel lang een vaste en een goede partner van de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB. Dan nog wat korte nieuwtjes. Viaplay heeft voor 142 miljoen de volledige Nederlandse operatie verkocht aan DPG Media. Eigenaars van onder andere RTL, Videoland, AD en Volkskrant. Viaplay heeft de rechten van onder andere de Formule 1 en van de Engelse Premier League. Dat zijn in de sportwereld natuurlijk behoorlijk zware rechten.
1: Hot property.
2: Ja, hot property. Dus ik vrees dat het noodgedwongen is, want anders zou ik... Kan ik me niet voorstellen waarom ze willen scheiden van die twee hot properties voor de Nederlandse markt. En als we het toch over overnames in het medialandschap hebben, Sky bevestigt de overname van de Britse commerciële zenders van ITV voor 1,6 miljard pond. Dan nog de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina, gewonnen door de Verenigde Staten, trok een record aantal kijkers op Fox, namelijk 24,4 miljoen in de Verenigde Staten.
1: Het is nog weinig voor mijn gevoel. Je hebt
2: nou ja,
1: honderden miljoenen inwoners.
2: Ja, maar voor voetbal, voor het Europese, ons voetbal, ja, ja. Is het een record. Ten slotte, zoals velen van ons weten, heeft Bayern München een aantal groot bedrijven als aandeelhouder. Dat is een prachtige formule die ze daar hebben. Daardoor is die club zo gezond, financieel gezien. Sportief gezien trouwens ook. Eén van hen is Volkswagen met 8,3% van de aandelen. Nu het minder goed gaat met Volkswagen, overweegt Volkswagen, en dat is serieus ook al bekendgemaakt, om de 8,3% van de aandelen in Bayern München op de markt in de etalage te zetten.
1: Maar dat vind ik dan toch wel interessant. Want als je denkt aan Bayern München, dan denk je toch eerder aan BMW, Bayerische Motorwerken. En Volkswagen, dat is toch juist Wolfsburg. Dus wel grappig dat ze dan weer aandelen hebben in Bayern, terwijl ja. Als je denkt aan... Ja, en nog meer geld in Wolfsburg.
2: Ik zal je nog een aardige andere anekdote vertellen. Maar dit is relatief nieuw dat Volkswagen aandeelhouder is. BMW heeft ze verkocht, de aandelen. Maar toen BMW een van de eigenaren, dus ook sponsors was van Bayern München, reed de voltallige directie en bestuur in BMW's, uiteraard. Behalve Frans Beckenbauer, die reed in een Mercedes, want die had een privécontract met Mercedes. De ene ster steunt de andere ster. En die weigerden dus om in een BMW te rijden. En dat heeft BMW toen geaccepteerd.
3: Nou, wat ook nog leuk is, dan gaan we lekker allemaal verhaaltjes vertellen. Mag wel even, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat toen BMW daar uitstapte, toen was Audi... Die hebben er ongeveer 0,3 van een seconde voor nodig gehad om erover na te denken om daarin te stappen. En toen was de Bayerische Motorwerken BMW, had ze hielen nog niet gelicht. Het aandelenpakket ging naar Volkswagen. En de voltallige selectie van Bayern reed van dat moment in Audi's. En volgens mij doen ze nog steeds. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in ieder geval hebben die 10, 15 jaar lang in Audi's gereden. En dat heeft bij BMW echt heel veel pijn gedaan.
2: Ja, ongetwijfeld.
3: Die hadden ze even gemist.
2: Ik kom toch nog eventjes terug met een klein aardigheidje op een beetje. We hebben nu 8 teams die staan in het wereldkampioenschap voetbal. Waarvan er 3 keer in Nike spelen. 3 keer in Puma. En 2 keer in Adidas. En normaal gesproken verwacht je een oorlog tussen aanhalingstekens. Nike-Adidas. Maar Puma doet het behoorlijk goed.
1: Ja, maar Puma is toch een soort van Adidas B, hè? Dus...
2: Ja, maar goed, het zijn harde rivalen. Hè? Ze zitten heel dicht bij elkaar in Duitsland. Maar het zijn harde rivalen van elkaar. En daarom is het zo pikant dat Nike nu vanaf volgend jaar die manschaft gaat kleden. En daar heeft Nike 100 miljoen voor weten te betalen. Of voor vrijgemaakt om te betalen. Op basis waarvan Adidas nu weer heeft geantwoord dat ze eenzelfde bedrag in de Bundesliga gaan sponsoren. Maar goed, dat even terzijde. Dan, dat was mijn nieuwtjes, waren mijn nieuwtjes voor deze week.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 9 loodzware dagen koersen is het momenteel de eerste rustdag in de Tour de France. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het alles behalve gemakkelijk voor de coureurs. Toch hebben ze het niet bepaald rustig aangedaan. De koers ontvlamde al vroeg met de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die eigenlijk voorlopig althans even vlug alweer afgelopen lijkt. Met de Sloveen al op 2 minuten 45 voorsprong is het de strijd om plek 2 die momenteel eigenlijk het spannendst is. Voor Nederland is het tot nu toe ook een hele goede editie met 2 ritzegens. Sprinter Olaf Kooi legde zijn concurrentie erop in etappe 5 en zondag won natuurlijk Mathieu van der Poel op sensationele wijze de 9e etappe. Ik ga erover in gesprek met Raymond Kerkhofs. Raymond, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij hebt afgelopen week ook in de Tour gezeten. Er is heel veel te doen geweest rondom de omstandigheden, rondom de hoge temperaturen. Wat heb jij daarvan meegekregen?
2: Ja, met name ook dat men met ijs, met mijn water, tot bepaalde ritten kreeg men het er gewoon niet meer aangevoerd om de renners eigenlijk koel te houden. En ik moet zeggen, de hitte wat er is, die vind ik niks geks. Dat hebben we echt in de 37 jaar dat ik de Tour de France volg, heb ik dat elke keer wel meegemaakt. Zeker in, zeg maar, wanneer je in het hart van Frankrijk bent, in het zuiden van het hart, dat is gewoon echt een bak oven, zeg maar, in de buurt rond Toulouse. Maar het blijft nu warm, hè? Dat is het grote verschil. Normaal had je daar 2 of 3 dagen en dan reed je weer door koeler weer. Dan kwamen er weer een paar flinke onweersbuien die alles enorm afkoelden. Maar nu zitten we eigenlijk vanaf de start in Barcelona continu in temperaturen te rijden van 30, eigenlijk 35 graden plus. En dat vind ik wel heel uitzonderlijk.
1: Ja, dat is, neem ik aan, ook wat het zo uitzonderlijk zwaar maakt. Is dat, zo zegt, het koelt niet af. Dus het eigenlijk wel terecht dat er zoveel nu wordt gesproken over hitteprotocollen en dergelijke.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet er toch naar gaan kijken. Want als je zelf al rondloopt, we hebben hier die hittegolf in Nederland, 3 of 4 weken geleden gehad. Dat er ook temperaturen bij mij in Maastricht van rond de 40 graden werden aangetikt. Ja, dan heb je geen zin om naar buiten te gaan. Laat staan tot je topsport moet bedrijven. En ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan ga ik nog in de vroege ochtend hardlopen in Barcelona. Nou, het is gewoon een shirt wat je uitdoet, is gewoon drijf en drijf nat. Dus het zijn uitzonderlijke omstandigheden. We hebben natuurlijk wel te maken met topsporters. Maar om dit dag in dag uit te doen, dit gaat enorm veel slachtoffers straks kosten.
1: Ja, zit er wel verbetering in, denk je, de komende weken? Hoe ziet dat er een beetje uit?
2: Ja, richting het komend weekend, wanneer we naar de Vogezen gaan, daar staat regen weer op de planning. Dus eigenlijk vanaf komende vrijdag, dan gaat het weer echt qua temperatuur ook omlaag. Maar de komende dagen blijft het nog heel even warm en zitten we

0: Nog altijd in Centraal-Frankrijk, waar het behoorlijk warm is. Ik denk wel dat we de piek gehad hebben qua temperatuur. Zeker die rit naar Bordeaux en naar Bergerac, die waren echt heel uitzonderlijk. En ook die etappe die Mathieu van der Poel gisteren won, daar was het bij de start al plus 40 graden. Bij de finish in Ussel was het gelukkig iets kouder. Maar ja, het zijn uitzonderlijke omstandigheden. En het is natuurlijk met de klimaatverandering waar we over spreken en die we niet meer kunnen ontkennen. Ja, moet je je toch gaan afvragen, hoe gaan we in de toekomst zo'n Tour de France organiseren? En daar zijn ze mee bezig. En ja, het aflassen van een rit, het vervroegen van een rit. Het klinkt allemaal heel makkelijk om te doen, maar zo eenvoudig is dat niet. Er zitten zoveel belangen bij. Ja, moet je één rit nu aflassen en de dag daarna, wanneer de temperatuur nog hoger is, of weer even hoog is, wel weer gewoon doorrijden. Het is niet zo makkelijk. En ik moet zeggen, de collega's van de NOS hebben een hele goede balans opgemaakt. Die hebben eigenlijk weerkundigen laten kijken. Het gaat niet alleen maar om de temperatuur die er heerst. Het gaat ook om hoe de hart de soorten brandt, et cetera. Ja, er zijn toch heel veel etappes ook geweest waarin dat totaal geen gevaar was. Dat die temperatuur de factor die echt gevaarlijk kan zijn voor mensen. En zeker ook voor sporters die topprestaties moeten leveren. Ja, tot dat echt wel redelijk beperkt is gebleven. Dus ja, ik vind het heel goed dat in ieder geval die discussie nu op gang komt. En ook dat in een rit zoals zondag, dat er 30 kilometer is ingekort. Waardoor de renners toch ja, minder lang aan die extreme hitte bloot worden gesteld.
1: Ja, ik vond de uitleg van Peter Kuipers-Munneke afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, in de avondetappe, wat dat betreft ook een hele goede. Maar ja, dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Waar we het ook zeker over moeten hebben is, nou ja, hoe eigenlijk al vroeg de Tour dit keer op gang komt. Nou, je weet natuurlijk één ding, als je start in Barcelona, je moet naar Frankrijk, dan liggen daar zoiets als de Pyreneeën tussen. Dat hebben we geweten ook.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat de tourorganisatie al een beetje het probleem zag. Want ik ben terug gaan bladeren van wanneer is het voorgekomen dat we slechts één echte bergrit in de Pyreneeën hadden. Nou, ik heb hem niet kunnen terugvinden. En ook AI heb ik ingeschakeld. Die kon hem ook nog niet terugvinden. Dus wat dat betreft dachten ze al van hey, we moeten uitkijken dat de tour niet beslist gaat worden in die Pyreneeën in die eerste 4, 5 dagen. Nou, we hebben dus één Pyreneeënrit gehad met de Asper, de Tourmalet en een makkelijke aankomst naar de Cirque de Gavarnie. En daar heeft Tadej Pogacar meteen eigenlijk vernietigend uitgehaald. En wat het meest opmerkelijke voor mij is dat Jonas Vingegaard eigenlijk op de top van die Tourmalet maar 30 seconden achterstand had. Ja, dat liep later op in de afdaling, in de vallei, op het gedeelte Vals Plat. En later ook op die aankomst naar de finish, na 2 minuten 38. Dus als je eigenlijk bergop gaat kijken, was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard, net als de afgelopen jaren, niet zo heel groot. Maar ja, zien we gewoon dat Pogacar in het begin van de Tour een veel betere conditie heeft gehad. Veel beter voorbereid dan Vingegaard er staat. En dat is ook weer niet zo vreemd, want Vingegaard heeft natuurlijk de Giro d'Italia gereden. Daar 5 etappes gewonnen en met overmacht de roze trui naar Rome gebracht. Ja, duidelijk bij Visma Leasebike is alles met Vingegaard gepland op die laatste slotweek. Wanneer we de laatste 4 dagen de klim naar Auxerre-Malette hebben. 2 keer Alpe d'Huez op de vrijdag en de zaterdag. En dan op de zondag nog een klassieker in Parijs over Montmartre. Daar hadden zij gedacht Pogacar toch nog pijn te kunnen doen. Maar ja, 2 minuten 38. Ik geloof 2 minuten 42 nu in het klassement. Ja, dat is een behoorlijke kloof. Zoveel heeft Vingegaard in het verleden nog nooit op Pogacar verloren. Ja, en ik zie hem dat ook niet 1, 2, 3 goed maken.
1: Nee, eigenlijk voor je gevoel de enige manier waarop dat nog zou kunnen gebeuren is als nou ja, Pogacar op een of andere manier een enorme inzinking krijgt. Of als hij, en laten we dat vooral niet hopen, toch ergens uit moet stappen.
0: Nee, kijk, vorig jaar kwamen we later dan erachter dat hij toch een behoorlijke knieblessure heeft gehad. Kijk, je weet nooit wat er speelt bij een renner. Maar als hij gezond blijft, als hij het gevaar wat er achter elke bocht loert, als hij dat kan vermijden, ja, dan is deze Tour de France gewoon beslist. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
1: Hoe belangrijk is Isaac Del Toro hierin? En nog natuurlijk een hele jongen nog, 22 jaar. Zeker een renner voor de toekomst ook. En hij laat ook tot nu toe eigenlijk hele goede dingen zien.
0: Ja, absoluut. Hè. Hij was het eigenlijk die samen met Pogacar de aanval op gang bracht. Al moeten we zeggen, ja, het was eigenlijk een zeventraps raket die Pogacar op de Tourmalet kreeg. Hoe dominant de UAE-ploeg daar reed, ja, dat heb ik ook zelden gezien. Ze hebben de tempo zodanig omhoog gebracht dat er nog maar een paar renners konden volgen. Ja, en op het laatste was het de versnelling van Del Toro, waar alleen maar Pogacar antwoord op had. Al kwam Vingegaard toen wel nog redelijk dichtbij. Ja, vervolgens zie je dat Del Toro ook de tempo van zijn kopman niet kan volgen en ook verder terugvalt. Zo groot was zijn aandeel niet van Del Toro erin. Maar het is wel heel goed om te weten dat je eigenlijk een van de beste klimmers, één in de, zeg maar, als je 4-5 beste mensen van de Tour heb. Ja, daar hebben er twee het shirt van UAE aan. Dus wat dat betreft kan Pogacar ook nog gerust zijn dat hij Del Toro heel wat werk kan laten opklappen diep in de finales van de bergritten.
1: Ja, en het is ook ontzettend spannend als je kijkt vanaf, nou ja, zeg plek 2, plek 3 naar achter. Daar staan een hele hoop hele goede coureurs dicht bij elkaar. Want daarin natuurlijk ook nog zeker genoemd Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas natuurlijk. Misschien nog Florian Lipovic ook nog meenemen, Lenny Martinez. Daar wil ik toch één naam even uitpikken. Paul Sexas, we weten, hij is super jong. Staat onder enorme druk als Fransman in de Tour de France. Maar wat ik zo ontzettend knap vind, is het lijkt hem zo weinig te doen.
0: Nou, kijk, van de andere kant, hij staat natuurlijk onder druk omdat hij de verwachting is van heel Frankrijk. Maar heel Frankrijk zal ook wel begrijpen dat hij pas 19 is, dat hij pas zijn eerste Tour de France rijdt. En dat we nog niet verwachten dat hij meteen de gele trui naar Parijs gaat brengen. Dus wat dat betreft kan hij eigenlijk in deze Tour niet zoveel verkeerd doen. Ik heb in het begin van deze Tour met zijn manager gesproken, Jona Lauka. En ik zeg, waarom hebben jullie toch gekozen op die leeftijd om hem de Tour te doen? Ja, zegt hij, het grote verschil gaat zijn, als hij niet de Tour rijdt, dan gaan we één winter lang in Frankrijk alleen maar horen, wat kan Paul Sexas in de Tour de France? En als hij deze ronde heeft gereden, dan heeft tenminste iedereen een referentiekader. En ik denk dat hij daardoor iets makkelijker de winter doorgaat. Maar ook dat hij voor zichzelf een referentiekader heeft, waarmee hij veel makkelijker naar de toekomst gaan kijken. Wat is er mogelijk in een grote ronde? En wat zijn nog de pijnpunten? Dus eigenlijk moeten we Paul Sexas, hij staat onder druk van de natie. Daar heb je helemaal gelijk in. Frankrijk heeft voor het laatst in 1985 met Bernard Hinault de Tour de France gewonnen. Dan praten we over 41 jaar geleden. Het verlangen dat er weer een Fransman gaat meedoen in die strijd om het geheel is enorm groot. Maar ja, voor Paul Sexas is dit gewoon deze Tour in 2026. Dat is gewoon één grote leerschool.
1: Is het sowieso niet Frankrijk wat, nou ja, met ook nog Lenny Martinez op plek 8 momenteel in het klassement. Nou, toch wel twee, nou ja, best wel aardige renners heeft die misschien voor de toekomst later wel leuk zijn voor grote rondes als de Tour.
0: Ja, Frankrijk heeft op het ogenblik echt heel veel talenten. En ook talenten die een hele goede ronde kunnen rijden. Iemand waar we eigenlijk al veel meer van verwacht hadden, maar die toch een beetje tegenvalt, is Vauquelin. Die rijdt voor de Ineos-ploeg. Is niet goed uit de startblokken gekomen. Maar ze reed vorig jaar ook al een redelijk kort klassement in de Tour. Ja, als je in de breedte gaat kijken, gaat Frankrijk er echt aankomen. En ja, je weet natuurlijk niet welke talenten erop staan. Maar dat Frankrijk de komende jaren weer een rol gaat spelen in de ronde van hun thuisland, dat is voor mij heel duidelijk, ja.
1: Wat is het grootste ding wat je meeneemt uit deze eerste tourweek?
0: Ja, toch wel de dominantie van UAE Emirates. En dat begin ik toch wel een beetje zorgwekkend te vinden. Hoe zij bepaalde etappes in een houtgreep leggen. Als je dan gaat kijken bijvoorbeeld die rit in Barcelona op Montjuïc. Daar schenkt Pogacar heel even de zegen aan zijn luitenant Isaac Del Toro. Als je gaat kijken hoe ze op de Tourmalet reden. Echt gewoon een ploegentijdrit omhoog. En de rest was blij dat ze konden aanklampen. Gisteren stond ik vol verbazing te kijken tot ze eigenlijk ook nog de vroege vlucht niet wilden weg laten gaan. Ik hoorde dan achteraf dat ze in hun gedachten ook nog bezig zijn met het ploegenklassement. Anderen hoorde ik zeggen, ja, maar Tim Wellens en Brendan McNulty, die waren gemaakt voor die ritten. En Pogacar gunde hen ook een dag succes en daarom heeft hij zijn ploeg laten rijden. Ja, als we zo gaan heersen, juist omdat die ploeg uit de UAE met hun vele miljoenen dirhams alle toppers bij elkaar zet. Ja, dan is dit wel een doodsteek voor het wielrennen. En ik denk echt dat we moeten gaan kijken hoe kunnen we met een budget cap of met iets anders er meer evenwicht tussen de ploegen krijgen. Want dat heeft de Tour de France echt wel hard nodig.
1: Ja, want krijgen we dan nu stiekem een beetje van die Team Sky flashbacks?
0: Ja, misschien nog wel dominanter dan de tijd van Team Sky. Team Sky was natuurlijk ook, zij zijn als eerste eigenlijk begonnen met een bergtrein, een klassementstrein, zoals dat later door Visma Leasebike ook is genoemd. Ja, en dat wordt door UAE eigenlijk nog verbeterd. En ja, als je gaat kijken, je hebt nog Jonas Vingegaard. Maar ik denk dat achter Vingegaard is voor mij Del Toro gewoon op het ogenblik de nummer drie. Ja, het is zo zonde dat je de nummer één en de nummer drie in dezelfde ploeg hebt. Je wilt de beste renners tegen elkaar zien strijden. En niet met elkaar een trein vormen. Zodat één koning eigenlijk op zijn troon gedragen wordt over de Franse bergen.
1: We moeten het ook nog even hebben over het Nederlandse aandeel in deze Tour. Tot nu toe in de eerste 9 etappes 2 etappen overwinningen. Olaf Kooi, een man die ooit de licht werd bevonden bij Visma Leasebike, die wint een sprint. En natuurlijk ja, gisteren Mathieu van der Poel, sensationeel.
0: Ja, nee, fantastisch. 2 op 9. Dan kun je toch echt wel zeggen dat we nog altijd een wielerland zijn. En dat we absoluut nog meedoen. Ik ben het niet zo eens met jou dat je zegt van Olaf Kooi is bij Visma Leasebike te licht gewogen. Grote probleem is dat eigenlijk er maar één groot doel is bij Visma Leasebike. En dat is het winnen van de Tour. En die hele ploeg is samengesteld rondom Jonas Vingegaard. Ja, en om daar een sprinter naast te zetten. Waarvan je toch altijd nog een lead-out nodig hebt. En eigenlijk nog een extra man. Dus dat kost je 3 man op een ploeg van 8 renners. Ja, dat vonden ze niet passen in hun ambitie om Tadej Pogacar met Jonas Vingegaard te verslaan. Ja, en toen heeft Olaf Kooi ervoor gekozen om naar Decathlon te gaan. Liep daar heel even in één keer het gevaar, wat niemand deze winter zag, dat de hele ploeg daar rond Paul Sexas samengesteld zou kunnen worden en dat hij weer vast zou lopen in een klassementstrein. Hij heeft toch die kans gekregen, heeft hij zelf afgedwongen, onder meer met een sterke ritzege in de Baloise Belgium Tour. Maar ja, dat hij dan meteen de eerste massasprint wint. En hoe, hè? Met echt enorm verschil. Ja, dat is fantastisch. En het bewijst eigenlijk dat hij gewoon in de top 3, top 4 van de sprinters die op het ogenblik heersen, echt thuis hoort.
1: Ja, en natuurlijk fantastisch bij een Franse ploeg ook nog. Hè? Dus dan zijn die Fransen helemaal blij.
0: Ja, absoluut. En dit is echt een Decathlon heeft echt heel veel geld geïnvesteerd in die ploeg. Is ook mede-eigenaar geworden van de ploeg. Er zit echt een serieus plan richting de toekomst. Ja, het is prachtig dat zo'n ploeg dan ook al hun inspanningen beloond krijgt. Ja, en vooral voor Olaf Kooi. Hij heeft zich moeten bewijzen om in die tourploeg te komen. Ja, en als je dan meteen je visitekaartje zo afgeeft. Ja, dat geeft toch ook wel een machtspositie binnen dat hele team.
1: Ja, en dan zeker nog even Mathieu van der Poel benoemen, want wat hij gisteren weer liet zien, ongekend.
0: Ja, als je eigenlijk naar het lijstje met de etappenwinnaars gaat kijken, dat zijn eigenlijk alleen maar grote namen, echt kampioenen die gewonnen hebben. Ja, en dan denk je, ja, Mathieu van der Poel hoort daar absoluut in thuis. Maar ja, hij zei zelf, ik krijg misschien 1-2 kansen in deze Tour waar het kan. Nou, volgens mij was die eerste kans in de rit naar Foix, die gewonnen werd door Mats Pedersen. Daar zat Van der Poel afgelopen maandag, geloof ik, zat hij niet mee in die ontsnapping. Afgelopen dinsdag was het. Zat hij niet mee in die ontsnapping. Dus daarmee ging die eerste kans verloren. Ja, dan is hij toch rustig gebleven en wist, ja, de rit van zondag naar Ussel, daar is weer een mogelijkheid. En zo eenvoudig was dat niet, hè? Want ik heb het aantal hoogtemeters gedeeld door het aantal kilometers. Dan kom je op 16,8 hoogtemeters per kilometer. Terwijl als je Luik Bastenaken Luik bekijkt, een klassieker waarvan Van der Poel zegt, die is eigenlijk te zwaar voor mij. Ja, daar zit het aantal hoogtemeters per kilometer op 16,9. Dus eigenlijk op een terrein wat net iets wat te zwaar voor Van der Poel is, zo dominant rijden, ja, dit is heel klasse.
1: Ja, nu gaan we ons langzaam opmaken voor week 2. Tot slot nog even kort, wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Ja, dit is toch wel min of meer een overgangsweek, omdat juist het venijn zo in de slotweek in de laatste dagen zit. We gaan natuurlijk wel nog een tijdrit krijgen, maar daar verwacht ik ook niet de grote verschillen. Ik verwacht een beetje de status quo, de sprinters die weer aan bod komen. Misschien Dat de aanvallers weer wat ruimte gaan krijgen. En gaat er weer een kans nog voor Mathieu van der Poel ontstaan. Maar in het klassement verwacht ik de komende dagen niet veel wijzigingen. Alleen de grote vraag blijft. Hoedanig heeft die brandende zon iedereen uitgeput? En hoe is iedereen eigenlijk uit die vreselijk zware eerste week vanwege de verzengende hitte gekomen? En daar gaan we wel de komende week antwoord op krijgen.
1: Ja, nu is het dan wel weer zo, als het iedereen overkomen is, dan is dat natuurlijk weer een grote gemene deler. Dan heeft
0: ja,
1: het
0: maar
1: weinig
0: de een kan er goed beter tegen dan de ander, dus er gaat weer toch een ander element spelen. Je hoorde Van der Poel ook zeggen, ondanks dat hij echt die hittetrainingen ook heeft gedaan, dat hij de eerste 4-5 dagen echt aanpassingsproblemen had. We weten vanuit het verleden ook dat Pogacar in de echte hitte ook niet zijn beste dagen kende. Heeft daar ook speciaal op getraind. Dus het is toch een fenomeen wat we zeker niet moeten uitschakelen.
1: We gaan het allemaal meemaken. We gaan ons erop verheugen, in ieder geval die tweede week van de Tour. Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultiem is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers.

0: De tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt weer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was

0: Het is een beetje winderig, maar dat was prima, prima te doen. Dus nee, we hebben weer een mooi weekend gehad. Met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan zeg maar de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
0: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
0: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
0: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is. Dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de visio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
0: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug. Die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend huizen.
0: Ja, het eerste weekend huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de locatie waar ik zelf vandaan kom, een kleine locatie met 18 echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met twee weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
0: Ja, precies. Kijk, huis is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de zomerkade in Huizen. Nou, de zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus. En heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
0: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig, hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit, dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning en de KNLTB Beach Tennis Tour, die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames, de heren en de dames. Dubbel en op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Nou ja, hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten de mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
0: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit huis te komen, maar die mogen overal vandaan komen. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in huis.
0: Dat gaan we doen, Robert.
2: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, de aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al. Hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van. Het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
2: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK-voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied het neusje van de zalm. Nou, de Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die je naar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik vanuit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet evenare visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Dus, maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal courts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjestrui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg, die rijden voor hun topman. En die verdienen dan relatief weinig. En dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring. Dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
1: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
2: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is ene meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt daarvoor geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor $200 miljoen. En die wordt dus nu verkocht voor $9,6 miljard. Nou, dat is nogal wat. Dan is het weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trail Blazers, voor $4 miljard. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige $110 miljard 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
1: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je er rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden of gaat het puur om dat ene bedragje?
2: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
1: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
2: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland, maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsor-euro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsormaps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
1: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
2: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven, want sponsors staan nu helemaal niet in de rij. Maar zij volharden in die strategie en voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American Companies Only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
1: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen, wat mij betreft, naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers, speelsters en nauwelijks of geen reclame. Maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat magische Wimbledon te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat

0: Audiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
4: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 15 juli. En vandaag gaan we straks allereerst in de uitzending praten met Joris van de Wier. Hij is van Staantribune en zelf groot kenner van het Engels voetbal. We met hem gaan het hebben over de halve finales van het WK voetbal. Nou ja, gisteravond natuurlijk kunnen zien dat Spanje te sterk was voor de Fransen. En vanavond speelt Engeland dan weer tegen Argentinië. Een ploeg waar ze ja, in onderling resultaat weliswaar de overhand hebben, maar toch 2 keer in de geschiedenis op een vrij pijnlijk moment in het toernooi werden uitgeschakeld door de Argentijnen. Hoe dat allemaal zit, daar gaan we met Joris uitgebreid over hebben. Verder praten we deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de verplaatsing van de Summer Beach Life Tour van Hoek van Holland naar Huizen. En met dat eerste weekend in Huizen zitten we ook exact halverwege de kalender voor deze zomer. En we praten met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en turntrainer bij Turns Amsterdam. En met hem gaan we het hebben over de EK-kwalificatiewedstrijden voor zijn turners en turnsters. Want over een klein maandje is het alweer zover. Dan zijn de Europese kampioenschappen in Zagreb. En een aantal van zijn pupillen is nog volop in de strijd om zich daarvoor te plaatsen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, hou je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
2: All Sports Radio. Update.
4: De voetbalbond van Haiti heeft afscheid genomen van bondscoach Sebastian Migne. Dat besluit is genomen na de 3 nederlagen in de groepsfase van het WK. Haiti eindigde daarmee als laatste in groep C en was als een van de eerste landen uitgeschakeld op het WK. Haiti bedankte Migne voor zijn professionalisme, inzet en toewijding. De 53-jarige Fransman was sinds 2024 bondscoach van Haiti, dat na 1974 voor de 2e keer meedeed aan het WK. Aanvaller Ruben Providence van Almere City FC maakte op het WK ook deel uit van de selectie van Haiti. Migne is inmiddels al de 16e bondscoach die vertrekt na het WK. Onder meer Ronald Koeman, Julian Nagelsmann en Roberto Martinez vertrokken na uitschakeling op het eindtoernooi.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

0: Blijft fantastisch. Duran Duran, Ordinary World. En daarvoor nog Ein Tag am Strand van Ilke Klein. Hier bij Allsports Radio Live. Ja, stukje voor stukje kruipt het WK voetbal richting het eind. Dinsdagavond was het Spanje dat zich wist te ontdoen van Frankrijk. En vanavond zijn het Engeland en Argentinië die strijden voor die laatste finale plaats. Het adviesje van gisteren was vooraf duidelijk. De meest grandioze aanvalslinie tegenover de beste verdediging van het toernooi. En het bleek uiteindelijk de Spaanse verdediging te zijn die de overhand had en het Franse sterrenensemble tandenloos maakte. Wie gaat zondag de tegenstander van Spanje zijn, is dan natuurlijk een goede vraag. Nou ja, Engeland heeft in onderlinge duels de overhand op de Argentijnen. Maar werden in de geschiedenis wel twee keer op vrij pijnlijke wijze door ze uitgeschakeld op een WK. Ik ga erover in gesprek met Engeland-kenner Joris van der Wier van Staantribune. Joris, voor jou nog een hele goede morgen.
1: Ja, goedemiddag voor jullie, ja.
0: Hoe is het daar in het Schotse?
1: Ja, daar zijn ze natuurlijk ontzettend bang dat Engeland het WK gaat winnen. Dus die zijn nu vol voor Argentinië. Tenminste, de meeste Schotten, behalve die voor Rangers zijn, die zijn bijna over het algemeen allemaal voor Engeland. Dus ja, je hebt hier ook pubs nu die één daar mag je niet naar binnen in een Engeland shirt en de andere mag je niet naar binnen in een Argentinië shirt. Dus ja, het wordt spannend vanavond. Hier in de wijk hangen ook een paar Argentijnse vlaggen nu. Dus
0: ja, ik had al gezien, volgens mij, elke tegenstander van Engeland werd op een of andere manier alweer aangemoedigd door Schotland, hè, dit toernooi tot nu toe.
1: Ja, en dat is 2 jaar geleden inderdaad. Ja, natuurlijk was Engeland nooit echt, dat was een beetje subtopper. Dus er was nooit echt gevaar dat ze het toernooi gingen winnen. Maar ja, nu hebben ze 2 keer EK-finale gehaald, 1 keer een halve finale WK. Nu is weer halve finale WK, dus ja, dat is een beetje de angst hier dat het op een gegeven moment toch gaat gebeuren.
0: Ja, want dat is natuurlijk het gevaar bij de Engelsen. Op het moment dat ze hem winnen, dan is het, zoals ze dat in het Engels zo mooi kunnen zeggen, you will never hear the end of it.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar aan de andere kant, wij zitten natuurlijk ook op het EK88. Daar hebben wij het in Nederland ook nog steeds heel veel over. Ik zelf ook. Dus ik snap wel een beetje dat het heel veel over 66 hebben. Maar uiteindelijk denk ik, als je gisteren die wedstrijd kijkt, dan denk je, ja, in principe wint Spanje die finale, maar je weet het nooit. Dus ja.
0: Nou ja, laten we het over het duel van gisteren hebben. Misschien voor velen stiekem eigenlijk al de droomfinale. Spanje tegen Frankrijk. De meest grandioze aanvalslinie tegenover de beste verdediging van het toernooi. Uiteindelijk was het de verdediging die overhand had.
1: Ja, ik ben achteraf ook blij dat het niet de finale was. Want ik vond het niet per se de leukste wedstrijd om te kijken. Ik vond Frankrijk heel zwak. Dat kwam natuurlijk door Spanje, die gewoon continu dat balbezit hadden. Maar het was, ja, je miste wel wat. En ik denk dat nu Spanje, ik hoop tenminste tegen Argentinië of Engeland, tegen een van de twee, dat het iets leukere wedstrijd wordt. Omdat die toch, ja, die kunnen wel opportunistisch gaan spelen als ze echt willen. Dus ja, dat is even. Ja, dus ik hoop dat het finale iets leuker wordt dan gisteren. Gisteren was echt, ja, je zag eigenlijk al heel snel van, oh, dit gaat Spanje gewoon eigenlijk vrij makkelijk winnen. En op de tv hier zeiden ze wel, continu, ja, weet je nog, 4 jaar geleden werd ze ook helemaal weggespeeld, de eerste 70 minuten. En ineens stond Frankrijk weer op, maar gisteren zat er echt geen moment in.
0: Nee, nu was die eerste penalty natuurlijk wel vrij belangrijk. Hè? Eigenlijk Lucas Digne, die een bal wil uitverdedigen, alleen maar oog voor de bal heeft en vol in Lamine Yamal schopt. Ja, is natuurlijk wel, dommig wil ik het niet noemen, maar wel slordig.
1: Ja. Ik snap ook niet dat, je ziet daar een andere Fransman staan, dat die hem niet waarschuwt. Van, hé, daar komt, Lamal komt eraan. Let op, maar hij let totaal niet op. Een heel gek moment was het. Dat hij daar niet over nadacht.
0: Ja, want uiteindelijk is het Oyarzabal die dan achter de bal gaat staan. Zijn vijfde van het toernooi. Feilloos binnenschiet overigens. Wel echt, misschien moeten ze dit in Nederland ook gaan laten zien. Gewoon hoe je een strafschop benut. Gewoon niks mits en maren. Gewoon van tevoren je hoek hebben. En gewoon keihard in die hoek schieten. Hoe beslissend was die panel al eigenlijk vroeg in de wedstrijd?
1: Ja, ik had het gevoel gewoon dat, ja, je ziet die laatste wedstrijden is, iedere keer als Frankrijk-Spanje is, dan lijkt die Deschamps, die lijkt daar geen antwoord op te hebben. En dat was nu eigenlijk ook weer niet. Dus ik denk zelfs zonder die strafschop, dat het ja, dat Spanje redelijk makkelijk had gewonnen. Oh, ik heb hier een beetje boze baby naast me.
0: Ja, is het boos dat Frankrijk uitgeschakeld is?
1: Nee, ze wilde kat aaien, maar de kat heeft daar geen zin in. Dus, ja. Dus,
0: Nou ja, kan ook gebeuren natuurlijk. Katten die, nou ja, die beslissen vaak zelf al wat ze willen natuurlijk. Maar goed, terugkomend op de wedstrijd. Daarna is het relatief in het midden. Spanje wel iets meer de overhand, maar nog niet echt veel gevaar. Tot eigenlijk vlak voor het uur. En Olmo Pedro Porro vrijzet voor de goal.
1: Ja, het was... Ik ook van tevoren, ik heb dit nog later nog een keer teruggekeken. Vanmorgen nog een keer, hoe lang zij die bal van tevoren hebben. Ze spelen met het rond, op een gegeven moment raken ze kwijt, maar ze veroveren hem weer. Het is echt, ik heb in de Spaanse pers las ik veel, het was een beetje Cruyffiaans voetbal. Want ze zijn continu driehoekjes aan het maken. Toen zei ik best, het is misschien voor ons ook een beetje saai om te kijken, maar het is ook wel interessant met hoe ze dat continu vrijlopen. Die Fransen lijken continu... Die lijkt heel de meter te laat te zijn. Dus ze laten eigenlijk Frankrijk... Ze laten Frankrijk er slecht uitzien. Er werd gezegd, Frankrijk had een off day. Dat zal waarschijnlijk wel. Maar het was ook wel echt dat Spanje heel goed was. Op die momenten. Continu dat vrijlopen en zo. Dus toen was het wel beslist. Dat is echt... het is heel gek hoe zij die verdediging of die aanval van Frankrijk hebben platgelegd. Die zo goed was dit toernooi.
0: Ja, want tot nu toe was het, hadden de Fransen eigenlijk 8 schoten op doel per duel genoteerd. Dat is het hoogste gemiddelde in de WK-geschiedenis. Maar tegen Spanje kwamen ze pas na 80 minuten tot hun eerste schot op goal.
1: Ja, het is een beetje ontluisterend om te zien eigenlijk. Met zo'n aanval en ook met die invallers die ze in konden brengen. Wat je zegt, Frankrijk 2 is eigenlijk bijna net zo goed. Maar ook die, ze kwamen er gewoon echt niet doorheen. Ik denk dat ze zijn zelf ook wel wat verbijsterd, denk ik. Hoe makkelijk ze gisteren verloren.
0: Ja, en dan blijft de interessante statistiek dat Spanje dit toernooi eigenlijk voor het eerst sinds 2010 verder gaat in een knock-out fase. En dan maar gelijk weer de finale halen.
1: Ja, daar zijn ze wel goed in. Het is eigenlijk gek dat ze de andere jaren zo slecht hebben gepresteerd. Want ze hadden continu wel een goed team. Alleen 2 jaar geleden vond ik ze ook wel... EK vond ik ze ook wel heel goed. Ik had van tevoren een beetje, ik denk dat de meeste mensen dat hadden, dat je dacht, Spanje of Frankrijk gaat het toernooi winnen. Toen vond ik Spanje heel slecht in die eerste wedstrijd tegen Cape Verde. Maar het lijkt of zij juist tegen betere teams goed zijn. Dan kunnen ze meer een spelletje spelen. Die betere teams zullen natuurlijk aanvallen. En dat is voor hen perfect. Dus... ze zijn voor mij wel echt de grote favorieten in de finale.
0: Ja, want dat belooft wat. De tegenstander dus nog ongewis. Daar weten we vanavond wat meer over. Engeland tegenover Argentinië. Toch 2 ploegen, laat zeggen 2 landen sowieso met een dubieuze geschiedenis met elkaar.
1: Ja. Ik ben regelmatig in Argentinië geweest. En overal zie je die Falkland-eilanden. Die komen overal terug. Die zie je in ieder stadion heeft... Een vlag met een Falklandleider, zij noemen het de Malvinas dan. En die zijn in de Argentijnse kleur. En daar gaat het continu over. Maar ook op die straatgraffiti, overal zie je dat terugkomen. Argentinië is natuurlijk een land wat eigenlijk nooit oorlog heeft gekend. Heel lang geleden. En dit was dan hun eerste oorlog. En die verliezen ze meteen enorm. En zij vinden dat zij, ondanks dat ze nooit echt van Argentinië zijn geweest, die eilanden, zij dat zij recht hebben op die eilanden. En ja, daar gaat het continu over. Want we willen die eilanden hebben. Ja, die eilanden zelf zijn extreem onaantrekkelijk. Die liggen in het midden van de oceaan. Er is wind, er kunnen geen bomen groeien omdat je continu de westenwind hebt. Het is koud en regenachtig. Maar ja, dat is natuurlijk een soort prestige ding is het. En een jaar of 20 geleden geloof ik is er olie gevonden. Dus dat maakt het nog interessanter.
0: Ja, het maakte de rivaliteit tussen de fans behoorlijk. Blijft het elke keer, of eens in zoveel tijd, bolt dat weer op. Hè? Dan gaat Argentinië probeert weer die Falklandeilanden te claimen. In hoeverre speelt dat ook mee tussen die twee landen gewoon op zo'n WK bij de fans?
1: Ja, bij Argentinië heel veel. Ik denk hier in Groot-Brittannië leeft dat een stuk minder. Dus ja, ze hebben hier regelmatig oorlog gehad natuurlijk. En dit was maar één oorlog en die heeft niet zo lang geduurd. En die wonnen ze vrij makkelijk. Dus hier is het van, ja, we hebben die eilanden en die gaan we natuurlijk nooit afgeven. En als jullie ze nog een keer willen proberen te veroveren, dat is de 82, dan pakken ze weer terug. Maar voor de Argentijnse, het is voor de Argentijnse politici een heel fijn iets om te hebben. Het ergste wat ze kan overkomen is dat zij echt die Falklandeilanden in bezit krijgen. Want nu kun je continu zeggen, als het heel slecht gaat met de economie, of met, weet ik verder, kun je zeggen, ja, maar ik wil de Falklandeilanden terug. En dan klapt iedereen, want iedereen, dat maakt niet uit of je links of rechts bent, in principe iedereen is voordat die Falklandeilanden terugkomen. Op een of andere, ja, je hebt de beroemdste schrijver, die is wel al een jaar of 40 dood, Borges, dat is de enige die ooit zei, het gaat echt nergens over. Het zijn Argentinië en Engeland, zijn twee kale mannen die vechten om een kam. En de kam is dan de Falklandeilanden. Maar hij is echt de uitzondering. Overal, iedereen die je spreekt, maakt niet uit, van hoge kom af, laag kom af, iedereen heeft het over die eilanden, dat ze die willen hebben. En dat, ja, dus dat is echt een heel belangrijk ding daar. Ja, en dat gaat natuurlijk ook over voetbal. Zij zingen ook continu. Ze hebben een lied.
0: Ja.
1: Je zou verwachten, de grote rivaal van Argentinië is Uruguay of Brazilië. Maar dat is niet. Het is Engeland. Het is altijd te zingen wie niet springt. Die is een Engelsman. En ook niemand, die Hand van God, die is 86. Dat vindt iedereen terecht. Iedereen zei, nee, dat was niet. Dat was wraak voor de Falklandeilanden. Dus dan denk ik, ja, maar ik sla die bal toch met zijn hand in het doel. Nee. Dat was geen vals spel. Dat was wraak voor die oorlog. Dus ja, dat is heel groot daar. Echt ontzettend groot. Ik heb ook ik ken een paar Argentijnse mensen. En daar heb ik het over gezegd. Nee, zolang we die halve finale winnen. Die finale, dat interesseert ze eigenlijk niet zoveel. Zeggen ze, ja, dat is leuk als ze die winnen. Maar we moeten die wedstrijd van Engeland winnen. En ja, dus aan de Argentijnse kant leeft het nog meer dan de Engelse kant. De Engelse kant is vooral sportief. Zo van, ah ja, wij willen naar die finale toe. Want Argentinië is maar één van de rivalen. Ze hebben natuurlijk Duitsland bijvoorbeeld, of Frankrijk, of zelfs Schotland. Die worden nog als meer als grote rivalen gezien dan Argentinië.
0: Nou ja, in ieder geval op sportief vlak heeft Engeland wel de overhand op de Argentijnen. Ze hebben elkaar redelijk wat getroffen in de geschiedenis. 14 keer. Engeland 6 keer gewonnen. 6 keer gelijkspelletje. Argentinië won er 2 keer. Engeland won ook de laatste 2 ontmoetingen. Een vriendschappelijke wedstrijd in 2005. En op het WK van 2002 in de groepsfase won Engeland ook met 1-0. Maar ja, er zijn toch 2 wedstrijden die heel erg belangrijk zijn voor die Argentijnen. En dat zijn natuurlijk die Hand van God wedstrijd. Op weg naar uiteindelijk ook de eindzegen in dat WK 86. En ook in 98 versloegen ze de Engelsen op strafschoppen. Dat zijn voor die Argentijnen toch 2 wedstrijden, denk ik, waar ze alles op gooien als je kijkt naar de geschiedenis. Terwijl die Engelsen eigenlijk, als je kijkt naar het verleden, ook al biedt dat natuurlijk geen garantie voor resultaten in de toekomst, maar toch weinig zorgen hoeven te maken.
1: Ja, het is inderdaad, ja, die 2 wedstrijden, zeker die in 86. Er zijn heel veel muurschilderingen in Argentinië van voetbal. Je ziet, ik heb er 1 gezien van de finale tegen West-Duitsland. Maar er zijn er echt tientallen van die wedstrijd tegen Engeland. Dus die kwartfinale, net als voor ons die wedstrijd tegen Duitsland, de 88. Dat is voor ons eigenlijk de finale. En voor de Argentijnen is die in 86 de finale. Want dat ze die wedstrijd wonnen, dat was, en dan heb ik gezegd, zeker Maradona. Dus daar houden ze alles aan vast. En die in 98, die leeft iets minder. Die leeft vooral in Engeland. Omdat in Engeland die vinden dat ze zijn genaaid door Simeone. En al werd Beckham wel, die werd wel toen enorm door de mangel gehaald. Omdat het natuurlijk een domme actie is. Maar in Argentinië is het vooral die 86 wedstrijd. En er was er 61 op het WK toen. Hebben ze gevoeld, ze hadden een speler, Ratin, die is over een paar dagen geleden overleden. Die werd uit het veld gestuurd. Ze had nog geen rode kaarten. Naar aanleiding hiervan hebben ze rode kaarten uitgevonden. Maar die wilde het veld niet af. En die scheidsrechter die duurde op een gegeven moment weg. Toen ging hij expres op had zijn rode loper voor de koningin. Daar ging hij expres op staan en zitten. En de dag erop stond er ook in de Engelse pers stond Animals. dat de Argentijnen waren animals. En kinderen of ouders zeiden later tegen hun kinderen, ja, als jij je groente niet opeet, dan komt Ratien langs. En dat was dus die speler van Argentinië. Puur om ze bang te maken. Die werd echt neergezet als een soort beest. Ook komt de naam Rat zit ook nog eens in zijn naam. Dus die wedstrijd die leeft ook nog heel erg in Argentinië. Die en die 86 wedstrijd. Dus zij zien alles als een soort wraak. En ja, dus er zit zoveel rond deze wedstrijd. Eigenlijk, ik denk niet voetbaltechnisch. Eigenlijk had dit de finale moeten zijn. Dat is echt, dat is wel heel mooi geweest.
0: Dan was het waarschijnlijk nog uit de hand gelopen ook. Maar dan zijn dat de twee wedstrijden die vooral leven bij de Argentijnen. Vooruitspoelend nu naar deze 2026 wedstrijd. Wat denk je van die wedstrijd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Ja, ik weet het niet. Het is heel lastig te zeggen. Het is... Net als gisteren dacht ik, oh ja, Frankrijk gaat hem winnen. Nou, dat bleek dus totaal verkeerd aan de voorspelling te zijn. En nu, ik weet niet, ik denk Engeland. Als ik het echt zou moeten zeggen, denk ik Engeland. Ik denk dat die iets meer kwaliteit hebben. En die hebben natuurlijk, Bellingham en Kane zijn enorm in vorm. En ze hebben de bondscoach aangetrokken omdat hij zo goed is in knock-out wedstrijden. Dat is het enige waar de Engelse bond heeft gekeken. Kijken welke coach is ontzettend goed in knock-out wedstrijden. Ja, je hebt het nu toe gezien. Tegen Noorwegen en Mexico was allebei vrij zwaar. Maar ze kwamen er toch doorheen. Dus daarom denk ik dat ze vanavond... Dat is net geen winnen, maar het wordt wel... Ja, misschien strafschop of zo. Het wordt wel een interessante wedstrijd. Ik hoop dat die een stuk beter is. Of leuker dan die van gisteren.
0: Moet Engeland waken voor het spel wat Argentinië ook kan spelen? Dat hele fysieke venijnigen, dat zuigen wat ze doen, ook richting de arbitrage, als het even ze niet zint. Is dat iets waar Engeland vooral niet in mee moet gaan?
1: Dat is natuurlijk wel een gevaar. Kunnen de Engelsen dit ook wel? Een Kane, die duikt wel eens en... Bellingham is natuurlijk gewend vanuit Spanje met Real Madrid. Real Madrid is een beetje het Argentinië van het clubvoetbal met dat zuigen en zo. Dus ik denk dat ze minder snel happen dan bijvoorbeeld Nederland 4 jaar geleden. Ik heb het idee, ze hebben vaak tegen elkaar gespeeld, die kunnen daar wel mee omgaan. Zo'n fout als die Becker maakt in 98, daar gaan ze waarschijnlijk niet in trappen.
0: We gaan het allemaal zien vanavond in die andere halve finale. Joris van der Wier, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ook alvast veel kijkplezier vanavond.
1: Ja, bedankt. Ja.
2: Ja, de sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, hoor je hier bij All Sports Radio Live. Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
1: Een goedemiddag. Vanuit
0: de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
1: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
0: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt er weer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
1: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad. Met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
0: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan zeg maar de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
1: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
0: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
1: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
0: Ja.
1: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is. Dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
0: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de visio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
1: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug. Die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
0: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend Huizen.
1: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de locatie waar ik zelf vandaan kom. Een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met 2 weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
0: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
1: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de Zomerkade in Huizen. Nou, de Zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de Zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus. En heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
0: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
1: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig. Hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit. Dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning. En de KNLTB Beach Tennis Tour. Die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames. Nee, sorry, de heren en de dames dubbel. En op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
0: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Nou ja, hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. Nou ja, we gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
1: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit Huizen te komen, maar die mogen overal vandaan komen. Hè. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
0: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan de komende weekenden in Huizen.
1: Dat gaan we doen, Robert.
2: All Sports Radio.

0: Sniff and the Tears, Driver's Seat, sorry, bij All Sports Radio Live. Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
1: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
0: Ja, want jullie...
1: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
0: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
1: Oh, daar gaan we wel een eind terug, hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toen de tijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland. Frisse tegenwind. Frisse tegenwind.
0: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
1: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
0: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
1: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
0: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
1: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
0: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Hè? Dat kan zomaar.
1: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
0: Ja, want ik neem aan de samenwerking met Topsport Amsterdam zit dan ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
1: Nou, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het vooral over. Huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU. Noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek. Bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
0: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
1: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak en dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus dat zijn er twee, waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
0: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
1: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over 2 weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
0: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
1: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen we bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt en dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met, in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes, zeg maar, de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
0: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
1: Ja, met dit soort wedstrijden is... Kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek, maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode waarbij dit soort keuzes, hè, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk, maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen en kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes. Ook met Juna natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
1: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor deze woensdag 15 juli. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals bijvoorbeeld Soundcloud.com, maar ook zeker Spotify en Apple Podcast. En dan gaan we vanmiddag nog veel meer doen. Er komt vanmiddag ook weer een nieuwe BV Sport Update uit, waarin Frank van der Walbaken en ik weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Verderom morgen om 1 uur zijn we er weer met Uniek Sporten vandaag in samenwerking met het Fonds Gehandicapte Sport. Nieke Boer en ik zelf gaan dit keer in gesprek met Annabel Tammer, die hockeycaptain was tijdens de Special Olympics Nationale Spelen. Stefan Verheij, die bestuurslid is van Stichting Running Blind. En Anne-Martha Blok, die onlangs nog Nederlands kampioen para-triathlon werd. En dan zijn we er vrijdag om 12 uur weer met een nieuwe aflevering van All Sports Radio Live. Voor nu dank ik je voor het luisteren en ik zeg alvast tot de volgende keer. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten, dus ik beweegde altijd heel graag, ik rende graag, ik deed mijn voetbal, ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk.

0: aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
0: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van... Nee, we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
0: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
0: Ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan dat goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar verder echt nauw contact. Je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport omdat om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Dus nou, ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat insight information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd jaren geleden, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft ene Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en het houdt in dat de financiële geldstromen uit de 3 traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat dat twijfelachtige types aantrekt of dat dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo. Wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, dat diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten. Dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met de geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in 3 continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor 3 continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. Zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkrijgt, weet niemand, want nergens heb ik tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mogen intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis op schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij het baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2 keer 45 minuten is, maar 4 keer 22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd. In dit geval tegen België. Niet aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die, as we speak, van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken zij zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en daar bestaat geen misverstand over, dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarden van sport te koesteren en te bewaken. Terugkomend op het huidige WK, het heeft wel degelijk plussen opgeleverd in de promotie van het voetbal, maar ik vrees toch echt dat die plussen niet opwegen tegen de heftige minnen die blijven hangen en dus permanente schade hebben toegebracht aan de geloofwaardigheid van de sport. Gianni Infantino die moet staan voor de promotie van voetbal en die moet waken voor misstanden in het voetbal, staat voor de moord van het voetbal. Enigszins tegen beter weten in vrees ik voor hem en ik hoop voor het voetbal dat dit rode kaart incident de druppel is en dat het zal leiden tot een diepgaande ingreep met als gevolg dat deze ijdeltijd definitief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
1: Prachtig vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune. Hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
2: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden, dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat staat, is weer een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
1: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
2: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het gaat druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
11: Another hot mix. Exclusive.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Dart.

0: Sport Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want
2: het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, dit past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, dan gaan we wel een end terug hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met vier coaches. Waarvan er twee toen de tijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie.

0: in ieder geval lichamelijke opvoeding in Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren en ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland.
1: Ja, frisse
0: en dat is. Ja, frisse tegenwind, frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
0: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk. Het bleek dat dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 96, 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging, die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
0: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Dus ja, daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is zeg maar wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
0: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Dat kan zomaar.
0: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie. Net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan dat de samenwerking met Topsport Amsterdam zit dan ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering zeg maar voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
0: Nou, zeker. Ja, zeker. En dan gaat het vooral over huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren, school, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU, noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek, bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
0: Nou, dat waren er nog 2. Eigenlijk 3. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want Niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster, en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Else Geurts en Yuna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus het zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Else Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan, hè, geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Als hoe heet dat? Zij is aan het studeren voor doctor en ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
0: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Yuna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend nou een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over 2 weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Els heeft zich gisteren teruggetrokken. En Yuna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Dus ja, het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee, hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
0: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je nou, gezamenlijk opwarmt en dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met, nou in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes, zeg maar, de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Nou, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, nou ja, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
0: Ja, met dit soort wedstrijden is. Kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 34 of 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars junior, senior, sorry, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En nou, laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of nou ja, het beste natuurlijk een EK-plek. Maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een, nou ja, een week of zes gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes. Hè, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk. Maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ja, ervaring opdoen. En kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Natuurlijk, nou ja, dus veel succes. Ook met Juna natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
0: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rijd morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naar staanwedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten, ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na twee weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende twee weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag. Weer.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: zeker. Kijk, nou, in ieder geval.

0: van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan zeg maar de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
0: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
0: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
0: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is. Dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de visio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
0: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend huizen.
0: Ja, het eerste weekend huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de locatie waar ik zelf vandaan kom. Een kleine locatie met 18 echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met twee weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
0: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de Zomerkade in Huizen. Nou, de Zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de Zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus en heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
0: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig. Hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit. Dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning. En de KNLTB Beach Tennis Tour. Die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames. Nee, sorry, de heren en de dames. Dubbel en op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb

0: komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord. Dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen. En ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
1: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit huis te komen, maar die mogen overal vandaan komen. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
0: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in huis.
1: Dat gaan we doen, Norbert.
2: All Sports Radio Live.

0: Bakker weer het laatste nieuws met je door gaan nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al, hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van, het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
1: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK-voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied is het neusje van de zalm. Nou, de Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die je naar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik van uit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet evenare visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Dus, maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n Tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal courts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjestrui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg, die rijden voor hun topman. Die verdienen dan relatief weinig en dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring, dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, hè, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors: supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
0: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
1: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is ene meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt door Forbes geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor 200 miljoen dollar. En die wordt dus nu verkocht voor 9,6 miljard dollar. Nou, dat is nogal wat. Dan is het weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trail Blazers, voor 4 miljard dollar. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige 110 miljard dollar 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig, die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
0: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden? Of gaat het puur om dat ene bedragje?
1: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
0: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
1: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland, maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsor-euro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsormaps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
0: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
1: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven, want sponsors staan nu helemaal niet in de rij. Maar zij volharden in die strategie en voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American Companies Only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
0: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
1: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen, wat mij betreft naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden we gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers, speelsters en nauwelijks of geen reclame. Maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat magische Wimbledon te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
0: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Tot volgende week, Robert. Tot zo.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kallef hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak.

0: straat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar. Middelbare school gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toen de tijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren en... Ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland.
1: Ja, frisse tegenwind. Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
0: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... het bleek dat dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96... Dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging. Die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
0: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes. En 4 coaches, dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met... de oudste is 32. Daar zit veel variatie in. Maar wel junior en senior. Dat is zeg maar wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
0: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Dat kan zomaar.
0: Precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie. Net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan dat de samenwerking met Topsport Amsterdam zit er ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
0: Nou, zeker. Ja, zeker. En dan gaat het vooral over huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren, school, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU, noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek, bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar...

0: Het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
1: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus dat zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Als, hoe heet dat? Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
0: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
1: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over twee weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
0: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
1: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt en dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met, in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes, zeg maar, de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
0: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juna om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
1: Ja, met dit soort wedstrijden is, kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam, maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, die, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En nou, laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of nou ja, het beste natuurlijk een EK-plek. Maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk, maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen en kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes ook met Juna. Natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
1: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is een interessante periode voor judoka Indy Pannengieter. De drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd is namelijk in volle voorbereiding op het WK onder 18 jaar in Ecuador. De weg daar naartoe was echter niet makkelijk. Afgelopen week maakte het toptalent van Topjudo Amsterdam op het jeugd-EK op Gran Canaria haar rentree na ziekte en blessureleed. En dat toernooi heeft ze dan weer vooral gebruikt om toch even te peilen hoe ze er nou voor staat in het sterke internationale veld. Nu zijn de ogen uiteraard gericht op dat WK, wat eind augustus plaats gaat vinden. En waar ook ze vol voor een medaille gaat. Ik ga erover met haar in gesprek. Indy, hele goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk de meest belangrijke vraag. Hoe sta je er momenteel voor? Is alles in kannen en kruiken?
2: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in het WK. En ik ben nu nog even 10 dagen op vakantie, maar daarna ga ik gewoon weer hard trainen.
1: Ja, lichamelijk alles in orde, blessureleed, het ziekte is helemaal achter je?
2: Ja, dat gaat nu allemaal goed, gelukkig. Dus dat is fijn.
1: Nou, dat is goed om te horen. En neem ons even mee terug naar dit seizoen tot nu toe. Want ja, momenteel gaat het eigenlijk al jaren eigenlijk best wel heel erg goed met je, Indy. Niet voor niets drievoudig regerend Nederlands kampioen bij de jeugd. Het begon heel erg goed in Kroatië. Daar won je, maar daarna raakte je geblesseerd.
2: Ja, klopt. In Kroatië was ik in de halve finale geblesseerd geraakt aan mijn elleboog. Wat wel echt balen was. Dus daar moest ik veel voor naar de fysio en dat soort dingen. En toen voor de andere selectiewedstrijden, eigenlijk voor de eindtoernooien, was ik weer op die elleboog gevallen. Dus toen heb ik die andere wedstrijden niet kunnen doen, helaas daardoor.
1: Ja, en dan lig je er wel eventjes uit. Hoe bereid je dan in de tussentijd voor op alles wat komen gaan? Want is zo'n elleboogblessure iets wat dan best veel impact heeft op je judo, hè?
2: Nou ja, het heeft zeker veel impact, want ik kon best wel een tijdje niet judoën. Maar dan blijf ik gewoon wel trainen. Ik heb veel hard gelopen, ik heb krachttraining gedaan en veel gewoon conditie bijhouden, zodat ik wel klaar was voor die eindtoernooien.
1: Nou, nu train je bij Top Judo Amsterdam, ook Judo Academie Amsterdam, zit ook in het Topsport Amsterdam programma. Hoeveel helpt dat jou dan ook tijdens zo'n blessureperiode toch weer zo snel mogelijk terug te komen en zo goed mogelijk?
2: Nou ja, bij Top Judo is het wel gewoon heel fijn, want ik heb veel trainingsmaatjes. Dus dat is fijn, want daarmee kan je dan gewoon op trainingen wel veel potjes maken. En dankzij Topsport Amsterdam kan ik ook krachttraining doen. En er zijn ook gezonde maaltijden van Topsport Amsterdam daar. En er is ook fysio beschikbaar.
1: Ja, ik neem aan dat laatste is best wel verrekte handig. Als je met je elleboog weer snel wil terugkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is die periode voor jou geweest? Want ja, mentaal lijkt me dat natuurlijk ook wel pittig in zo'n jaar.
2: Ja, dat was zeker heel moeilijk, want ik vind judo natuurlijk hartstikke leuk. Dus het liefst sta ik op de mat en dat is wel moeilijk als je dat dan niet kan doen. Maar mijn trainers hebben me ook wel veel geholpen met gewoon schema maken voor naast de judo mat met dingen die ik wel kan.
1: Ja, en hoe vecht je jezelf daardoor doorheen?
2: Ja, gewoon blijven doorgaan, dus blijven trainen en ja, wel hulp zoeken als het nodig is en gewoon met mensen erover praten.
1: Ja, want je bent natuurlijk onderdeel van een hele professionele topsportomgeving. Dat is voor jou natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het geeft je de ruimte om je zo goed mogelijk met je sport bezig te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hè, je bent ook nog maar 17. Dus je moet er ook nog maar mee om kunnen gaan, ook mentaal. Dat zit wel goed, hoor ik dan.
2: Ja, klopt. Nou ja, natuurlijk is het soms nog wel moeilijk, maar ik probeer gewoon ook met mijn ouders en mijn trainers gewoon open te zijn over hoe ik me dan voel over dat soort dingen, zodat ze mij daar ook mee kunnen helpen.
1: Ja, nu dus je rentree gemaakt op het Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan?
2: Ik had er heel veel zin in en ik zat er ook wel goed in qua conditie, alleen dan helaas was het niet zo goed gegaan. Maar ik heb er ook wel weer leermomenten uitgehaald en dan kan ik daar gewoon weer op focussen voor het WK.
1: Ja, want die leermomenten, wat neem je dan bijvoorbeeld mee vanuit Gran Canaria?
2: Nou ja, dat zijn vooral vaak kleine technische dingetjes die je gewoon tijdens je potjes dan ziet als je terugkijkt. Want ik kijk altijd al mijn potjes terug. Maar ja, soms ligt het ook vooral aan spanning en dat soort dingen van tevoren en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, want ik neem aan als je een rentree maakt op een Europees kampioenschap, dat je ook niet jezelf te veel druk oplegt, toch? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als je er even een tijdje uitgelegen hebt, je komt terug van een blessure, dat dan voornamelijk het doel is om gewoon even te kijken hoe je ervoor staat.
2: Zeker, zeker. Maar ik wilde natuurlijk ook heel graag laten zien dat ik daar gewoon een medaille kon pakken.
1: Ja, ben je wat dat betreft dan wel tevreden over hoe het dan verlopen is?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk baal ik er heel erg van dat ik geen medaille heb gehaald. Maar ik stond er wel weer en ik vond dat ik er goed stond. Of ik nou helemaal tevreden ben is natuurlijk een beetje moeilijk, omdat ik natuurlijk niet heb behaald wat ik wilde halen.
1: Maar gezien de voorbereiding erop, is daar dan wel enige tevredenheid mogelijk, Indy?
2: Ja, precies.
1: Nu is dan vol de focus op het wereldkampioenschap onder 18 jaar. Dat is overigens helemaal in Ecuador. Ben je al ooit trouwens voor de sport zo ver weg geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat is het verste wat ik ooit ga zijn.
1: Hoe is dat dan om dat mee te maken?
2: Nou ja, ik vind het super gaaf dat ik dan zo ver ook mag reizen voor judo. Maar het is ook wel weer, natuurlijk heb je daar ook tijdverschil en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik nog nooit mee om hoeven gaan. Dus dat moet ik ook nog even uitvogelen.
1: Ja, het gaat plaatsvinden in Guayaquil. Ben je dan ook van tevoren zo iemand die dan toch even checkt van in wat voor omstandigheden kom ik te spelen? Wat voor een sportomgeving? Hoe ziet het er daar uit? Acclimatiseren, ben je daar van tevoren dan ook druk mee bezig?
2: Ja, zeker. Ik ga ook hier in Nederland ga ik me al aanpassen op het tijdsverschil. En het is daar natuurlijk ook warm, maar het is in Nederland op dit moment ook heel warm, dus dat scheelt niet zo.
1: Ja, want hoe ver van tevoren ga je daar naartoe? Wat is een beetje je acclimatiseringsperiode?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Dus dat weet ik nog niet.
1: Nou ja, de ambities liggen in ieder geval wel hoog, hè? Je wil vol voor medailles gaan daar ook. In hoeverre is dat een realistisch doel ook dit seizoen?
2: Ik denk dat dat wel realistisch is. Want als ik gewoon daar goed fit sta, denk ik dat ik wel gewoon een goede kans maak op een medaille.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk nog even de tijd om daar alles aan te doen. Want het begint op 20 augustus, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Dus dat is nog een maandje of anderhalf.
2: Ja, precies. En ik heb nu geen pijntjes. Dus zodra ik terug ben van vakantie, kan ik weer gewoon gelijk volop trainen. En mij klaarmaken daarvoor.
1: Want hoe ziet die periode na je vakantie er eigenlijk uit? Hoe gaat die voorbereiding eruit zien?
2: Nou, ik ga gewoon. Ik wil vooral heel veel judo, omdat ik natuurlijk ook best wel veel trainingsuren heb gemist, gewoon op de mat. Maar ook gewoon krachttraining, conditie, dus ook hardlopen en dat soort dingen erbij.
1: Nu is dit overigens ook je laatste jaar in de onder 18. Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Je komt daarna natuurlijk in een leeftijdscategorie hoger. Dan wordt het natuurlijk weer even wennen en aanpoten. Misschien nieuwe tegenstanders en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind dat wel. Mijn laatste jaar op mijn 18 vind ik ook wel bijzonder. Want ja, ik ga hierna natuurlijk ook weer naar een nieuwe leeftijd. Dan is alles weer anders. En dan zijn er ook weer andere wedstrijden. Dus daarom wil ik ook wel extra graag nog die medaille halen.
1: En als we kijken naar de Nederlandse selectie die kant op gaat. Jij bent een van de drie. Overigens de enige dame die kant op gaat. Wat kunnen we namens Nederland verwachten?
2: Ik denk dat iedereen die daarheen gaat gewoon ook al hard heeft getraind. En iedereen gaat zijn best doen en gewoon alles geven wat ze hebben.
1: Ja, overigens ook nog even goed om te weten, denk ik, voor de mensen. Jij wil ook heel graag jouw coach mee hebben. Wat natuurlijk heel vanzelfsprekend is dat die meegaat. Dat betaalt de bond overigens niet. Maar Top Judo Amsterdam is daarvoor een actie gestart, hè?
2: Zeker, zeker. Dat is heel fijn. Top Judo probeert daar heel goed mee te helpen, dat mijn coach mee kan. En ik heb zelf ook op Yvonne van Gennep Fonds een pagina geopend om geld in te zamelen. En dat gaat echt heel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dat gaat lukken. Moet er nog wel wat, maar ik denk dat dat gaat lukken.
1: Ja, misschien dan toch even een call to action, zoals dat zo mooi heet. Waarom moeten de mensen jouw coach die kant op helpen?
2: Nou, omdat ik gewoon al 3 jaar lang eigenlijk met deze coach bezig ben. Dus die kent mijn judo heel goed en mij ook. En ik vind het natuurlijk gewoon het fijnst om met iemand te judo als coach die ik heel goed ken. En hij mijn judo kent. En ik denk dat hij mij de beste tips kan geven.
1: Nou, en het heeft ook zeker geen windeieren gelegd zijn invloed op jou als judoka. Want je zegt, je bent nu 3 jaar met hem bezig. Nou ja, je bent ook drievoudig regerend Nederlands kampioen. Dus wat dat betreft gaat dat wel prima.
2: Ja, precies.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we dan straks op dat WK ervoor staan. Ik hoop dat jouw ambitie voor het te halen van in ieder geval een medaille mag gaan lukken in die pannengieter. Geniet nog even van je vakantie en alvast heel erg veel succes richting het jeugd WK in Ecuador.
2: Ja, nou, heel erg bedankt. All Sports.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem

0: vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
0: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
0: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
0: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
0: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
0: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. Er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
0: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
0: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
0: Ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet, zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit, daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties.

0: situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat inside information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd. Jaren geleden het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft een Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en dat houdt in dat de financiële geldstromen uit de drie traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat twijfelachtige types aantrekt of dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo, wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten. Dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met een geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in 3 continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor 3 continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië, ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkrijgt, weet niemand, want nergens heb ik tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mag intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis op schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij het baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2x45 minuten is, maar 4x22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Florin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd, in dit geval tegen België. Niets aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die as we speak van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken zij zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en er bestaat geen misverstand over dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarden van sport te koesteren en te bewaken. Terugkomend op het huidige WK, het heeft wel degelijk plussen opgeleverd in de promotie van het voetbal, maar ik vrees toch echt dat die plussen niet opwegen tegen de heftige minnen die blijven hangen en dus permanente schade hebben toegebracht aan de geloofwaardigheid van de sport. Gianni Infantino die moet staan voor de promotie van voetbal en die moet waken voor misstanden in het voetbal, staat voor de moord van het voetbal. Enigszins tegen beter weten in vrees ik voor hem en ik hoop voor het voetbal dat dit rode kaart incident de druppel is en dat het zal leiden tot een diepgaande ingreep met als gevolg dat deze ijdeltijd definitief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
3: Prachtig vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune. Hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
2: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden, dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat staat, is weer een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
3: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
2: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het gaat druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
3: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ooh.

0: Sport Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra. Hij is oprichter

0: topsporters leveren. En ja, de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want ja, jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al 2 keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, dit is... past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
0: Oh, daar gaan we wel een end terug, hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar... middelbare school gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen en dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin en in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches, waarvan er 2 toen de tijd werkzaam waren op de hogeschool, toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten, dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren en ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur. In Nederland.
1: Ja,
0: frisse tegenwind. Frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
0: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... het bleek dat dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96... dus dat duurde wel eventjes, maar... dat is in 95, 96 gestopt met bestaan... En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging. Die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
0: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met een 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Dus ja, daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
0: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nou ja, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Hè? Dat kan zomaar.
0: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan de samenwerking met Topsport Amsterdam zit er ook natuurlijk in de sportvoorziening.

0: De trainingslocaties, topsportklimaten, professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
1: Nou, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het vooral over. Huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU. Noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek. Bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
0: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
1: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus het zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
0: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
1: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over twee weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
0: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
1: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt en dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
0: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
1: Ja, met dit soort wedstrijden is... kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek, maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes. Hè, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk. Maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen. En kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes ook met Juna natuurlijk. Veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
1: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij de jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga er nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag. Weer.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt weer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad. Met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal.

0: zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in de Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de fysio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
0: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Life Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend huizen.
0: Ja, het eerste weekend huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de locatie waar ik zelf vandaan kom. Een kleine locatie met 18 erg max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met twee weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
0: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de Zomerkade in Huizen. Nou, de Zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de Zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus. En heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
0: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleybal natuurlijk bezig, hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit, dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning en de KNLTB Beach Tennis Tour, die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames, de heren en de dames. Dubbel en op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
0: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit huis te komen, maar die mogen overal vandaan komen. Hè. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in huis.
0: Dat gaan we doen, Robert.
2: All Sports Radio Live.

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al, hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van, het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
2: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK-voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied is het neusje van de zalm. Nou, de Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die ernaar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik van uit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet te evenaren visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Dus, maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n Tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal courts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjestrui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt, wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg die rijden voor hun topman. Die verdienen dan relatief weinig. En dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring. Dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, hè, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus een 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
1: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
2: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is ene meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt door Forbes geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor 200 miljoen dollar. En die wordt dus nu verkocht voor 9,6 miljard dollar. Nou, dat is nogal wat. Dat is weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trail Blazers, voor 4 miljard dollar. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige 110 miljard dollar 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
1: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je er rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden of gaat het puur om dat ene bedragje?
2: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
1: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
2: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland. Maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsor-euro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsormaps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
1: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
2: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven, want sponsors staan nu helemaal niet in de rij. Maar zij volharden in die strategie en voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American companies only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
1: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen. Wat mij betreft naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geheel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden we gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers en speelsters. En nauwelijks of geen reclame, maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat het magische Wimbledon te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
3: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop.